0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.

0: van 3 uur. Goed nieuws over de grote bosbranden ten westen van Madrid. Die zijn volgens Spaanse media bijna helemaal onder controle. Maar het gaat dan wel dagen duren voordat het vuur helemaal uit is. In 3 Spaanse regio's is bij elkaar bijna 80.000 hectare aan natuur verbrand. Het zijn de grootste natuurbranden ooit in Spanje. Amerika en Iran hebben gezegd dat ze elkaar tijdelijk niet meer aanvallen en daar reageert de oliemarkt meteen op. De olieprijzen die eerst nog hard omhoog gingen, zijn nu flink aan het dalen. Wat we daarvan precies bij ons gaan merken aan de pomp is nog even afwachten. Oekraïne heeft net over de grens met Rusland de stad Belgorod aangevallen. Volgens de Russen zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Bij de droneaanval van de Oekraïners zou een appartementencomplex zijn geraakt. Meerdere woningen vlogen in brand en ook auto's gingen in vlammen op. En de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Maar in ons land gaat het vooral over de mooie etappezege van Mathieu van der Poel in Parijs. Die kwam met een laatste versnelling net voor het peloton over de finish op de Champs-Élysées. Volgens Van der Poel was dit een van zijn mooiste overwinningen. Het Radio 10 weer door weer online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden.
1: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
3: Keep

Tandartsen luiden het AD de noodklok. Ze hebben te weinig collega's voor al het werk dat ze de komende jaren te wachten staat. Tandartsen krijgen het extra druk door de vergrijzing. Er zijn dus meer ouderen en die hebben steeds vaker nog hun eigen gebit. Als er niks gebeurt, gaan we volgens de tandartsen af op een mondzorginfarct. De slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn worden morgenavond herdacht in Amsterdam. Dat gebeurt bij het homomonument bij de Westerkerk, meldt AT5. Volgens de organisatie is iedereen welkom om bloemen te leggen en een kaars te branden. De man die in Berlijn met een bestelbus inreed op Pride-deelnemers is na een klopjacht gedood. In het Groningse dorp Sappemeer is een lichte aardbeving geweest, eentje van 1,6. Mensen voelden gisteravond van alles trillen in huis. Verder hebben ze tegen RTV Noord over een heftige dreun. De bevingen komen door gaswinning. Er wordt er al een tijdje niet meer naar gas geboord, maar de kans op bevingen is er nog steeds. En bij een brand in een gevangenis van Brugge in België zijn 4 mensen gewond geraakt. Een gevangene had zijn matras in brand gestoken. Daarop werd de hele vleugel met tientallen gedetineerden ontruimd. 3 cipiers hadden te veel rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis, net als de gevangene zelf. Het Radio 10 weer door weer online. Kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. Radio.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.

0: 5 uur.
1: Na de dood van de man die verdacht wordt van de terreuraanslag op de Pride in Berlijn is er geen dreiging meer. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. In Berlijn is de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het is bedoeld als steun in de rug voor de queergemeenschap. Steeds meer studenten zien er wel wat in om via een opleiding bij de universiteit leraar te worden. Volgens de krant Trouw zit het aantal universitaire lerarenopleidingen voor de basisschool en middelbare school flink in de lift. Het afgelopen jaar waren er ruim 13% meer inschrijvingen dan het jaar ervoor. Oekraïne heeft net over de grens met Rusland de stad Belgorod aangevallen. Volgens de Russen zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Bij de droneaanval van de Oekraïners zou een appartementencomplex zijn geraakt. Meerdere woningen vlogen in brand en ook auto's gingen in vlammen op. En op het Spaanse vakantieeiland Mallorca is gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze vinden dat het toerisme op Mallorca uit de hand is gelopen. Er zijn zoveel vakantiehuisjes dat er minder plekken zijn voor de lokale bevolking om te wonen. Ook zorgen toeristen voor veel overlast. Het Radio 10 weer door weer online. Kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden.
0: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.

0: week of tijdens je vakantie. De zomerochtendshow van Team met Nick Kamen, Katy Perry en Sniffen het Eerst. Na het nieuws van 6 uur, Nicola Ruijs. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In het Groningse dorp Sappermeer is gisteravond een aardbeving geweest. Een lichte van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen. Mensen hoorden eerst een dreun en daarna begon van alles te trillen. Bevingen in Groningen komen door de gaswinning en al zijn de boringen gestopt, de kans op aardbevingen is er nog steeds. In Berlijn is de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Dat is bedoeld als steun voor de queergemeenschap na de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn. De vermoedelijke dader is na een klopjacht door de politie gedood. Morgen wordt de aanslag herdacht in Amsterdam bij het homomonument is dat. Amerika en Iran hebben na 13 dagen aanvallen over en weer een gevechtspauze ingelast en daar reageert de oliemarkt direct op. De olieprijzen die eerst nog hard omhoog gingen zijn nu flink aan het dalen. Wat we daarvan gaan merken bij ons aan de pomp, dat is nog even afwachten. En steeds meer studenten aan de universiteit zien zichzelf later wel voor de klas staan. Volgens de krant Trouw is het aantal inschrijvingen voor een universitaire lerarenopleiding vorig jaar toegenomen met ruim 13%. Dat is een opsteker voor basisscholen en middelbare scholen, want die hebben nog altijd een lerarentekort. Radio 10 weer. Eerst op bewolkt, af en toe een bui, maar daarna op steeds meer plekken zon. En het is 20 tot 24 graden.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: Radio 10 Driver Seat.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow. Met Jan-Paul en Kim.
0: Ja, goedemorgen. Wat goed dat je erbij bent. Een nieuwe werkweek misschien wel. Of gewoon een nieuwe week in je vakantie. Dan heb je al niet meer het gevoel dat er een nieuwe week begonnen is. Dan is het gewoon één lange vrije
2: Eén
0: dag.
2: Eén lange dag. Oh.
0: Ja, dat is wel een heerlijk gevoel is dat. Hè?
2: Als
0: dat
2: je het gevoel van dagen kwijt bent, dan ben je wel vrij.
0: Ja, ik weet niet of dat bij jou ook het geval is. Maar jij bent al dagen aan het werk.
2: Ik had het van de week serieus een beetje. Dat ik gewoon echt even niet meer wist of het donderdag of woensdag of donderdag was.
0: Ja, want voor de duidelijkheid. Jij hebt ook gewoon het weekendprogramma gemaakt.
2: Ja,
0: hè, met Robert. Ja.
2: Maar dat is alleen maar leuk.
0: Toch? Ja. Toch? Ja. Elke dag een beetje radio maken.
2: Ik sta geen stenen te sjouwen.
0: Wat was je aan het sjouwen?
2: Nee, ik ben geen stenen aan het sjouwen.
0: Oh, ja,
2: ik zit
0: precies.
2: Hier gewoon lekker aan de koffie een beetje slap te ouwehoeren. Dat overleef ik wel een paar weken.
0: Zo is het ook inderdaad. Het is leuk. En het was een mooi weekend. Sowieso de Tour. Ja, daar gaan we later nog even over hebben. Maar dan was het Formule 1. Max Verstappen die is tweede geworden bij de Grand Prix van Hongarije. En toch was hij na afloop niet echt tevreden. Want opnieuw had hij weer veel last van de problemen met zijn auto. Maar er was één moment waarin hij toch wel liet zien waarom hij tot de absolute wereldtop behoort. In ronde 16 haalde hij namelijk in één actie Lewis Hamilton en Liam Lawson in.
3: Verstappen meldt zich eerst bij Lawson en bij Hamilton.
4: Hij zet nog gewoon door.
3: Wauw, wat een actie. Wat een echte Verstappen special. Hij is er voorbij. Hij kwam van ver. Maar hij zit ervoor.
4: Die had ik niet verwacht.
3: Nee, en Hamilton ook niet.
0: Mooi. Een echte Verstappen special.
2: Lekker hoor.
0: Nieuwe term. Ja, dat was mooi wat dat betreft. Maar goed, over de Tour gaan we het dadelijk nog even hebben. Want dat was natuurlijk ook een mooie finale.
2: Zo. En terwijl veel Nederlanders in Spanje vakantie vieren, is er ook een team van 20 Nederlandse brandweerlieden die helpen bij het bestrijden van al die natuurbranden daar in Catalonië. Ze maken lange dagen, trekken diep de berg in en leren ondertussen ook hoe de Spaanse brandweer omgaat met die extreme branden. Brandweerman Sander helpt ook mee en hij vertelt bij Hart van Nederland hoe zwaar het is.
5: Ja, we zijn natuurlijk allemaal hier naartoe gekomen om te kunnen helpen en bij de natuurbranden. Dus we gaan er met veel adrenaline gaan we erin. Maar het is fysiek zwaar werk. Dus na een dag werken of een nacht zijn we flink uitgeput.
0: Ja, dat begrijp ik.
2: Zo.
0: Respect voor al die mannen en vrouwen
6: die voorstellen. Daar, daar staat er in het vuur in je dikke pak. En dan is het ook nog eens 40 graden buiten.
0: Nou,
6: en succes, man.
2: Oh ja, echt.
0: Nou, geeft het je te doen, inderdaad. Maar we zijn blij dat ze er zijn.
2: Ja, we bellen later nog even met een verslaggever in Frankrijk. Die is bij Bordeaux, waar natuurlijk ook die branden heel heftig woeden. Dus even kijken wat daar nu de status is. Want er zijn inmiddels 200.000 mensen geëvacueerd. En het zijn echt spooksteden, begrijp ik.
0: Ja. Het is wel. Ja, ja.
1: Vandaag.
0: Op deze 27 juli 2026.
1: In de top 4000 Hall of Fame.
0: Ja, ga ik weer een artiest omschrijven uit die Hall of Fame. Maar jou om te achterhalen wie het is. Dus laat het even weten via de app van Radio 10. En je kunt kans maken op de Dopper drinkfles. Vandaag zou de verjaardag zijn van de zanger van een van de bekendste nederpopbands die we ooit hebben gehad. Ja, helaas is hij 4 jaar geleden overleden. En ze hebben gewoon heel veel grote hits gehad. Heel veel succes ook. Iets te veel succes.
2: Ja, ze gingen een beetje ten onder aan hun eigen succes.
0: Zou dat het zijn geweest?
2: Nou, ja, ze waren gewoon niet zo gek op gillende tieners.
0: Nee, inderdaad. Je zou denken dat is ook een goed ding.
2: Wat
0: maar
2: ik fijn vind als volwassen mannen dat zeggen, inderdaad.
0: Ja, dat is ook weer waar. Maar goed, hè, ik bedoel, het verkoopt wel plaatjes.
2: Ja.
0: Maar ze hadden bijvoorbeeld ook een liedje. Dat gaat eigenlijk over de tijd in de jaren 80 dat er nog maar heel weinig tv-zenders waren. En dat is nu bijna niet voor te stellen, want we kunnen nu werkelijk alles bekijken wat we maar willen. Je zet je streaming aan en je hebt je favoriete serie. Maar toen had je, pak een beetje 3 zenders. En dat was het wel een beetje. Dus als er dan niks boeiends op tv was, dan was er ook echt helemaal niks te doen. Dan kon je gewoon beter naar buiten gaan of zo. Iets anders doen. Ja, wat deed je dan eigenlijk?
2: Naar bed.
0: Ja, ging maar gewoon slapen. Ja, en af en toe was er wel eens een goede film op tv. Bijvoorbeeld de film van Doris Day. Nou, heb ik het nou verklapt?
2: Ja, best wel.
0: Dat is wel vrij duidelijk. Hè? Over welke artiest of welke hit heb ik het? Laat het maar even weten. Maar kans op de Dopper drinkfles. Dus geef je antwoord door via de app van Radio 10. Katy Perry en Snoop Dogg, die hoor je zo meteen bij Radio 10. En hier is Nick Kamen.

0: Katy Perry, Snoop Dogg en California Girls bij 10.
1: De top 4000 Hall of Fame.
0: Ja, ik schreef net een artiest, een zanger van een bekende nederpopband die vandaag zijn verjaardag zou hebben gevierd. Waar het niet dat hij niet meer in leven is op dit moment. Dat is jammer. Dat is jammer, helaas. 4 jaar geleden overleden. Dus dat is eigenlijk niet zo heel lang geleden. Maar goed, daar gaan we dadelijk even over hebben. Even praten met Jacqueline. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij denkt het antwoord te weten. Wil ik dadelijk even van je weten. Maar eerst even, wat brengt jou al zo wakker zo vroeg op deze maandagochtend?
2: Ik begin 's ochtends erg vroeg met mijn werk. Ik werk voor de overheid. Mm-hmm. En dan begin ik om 5 uur 's ochtends.
0: Oh, wauw.
3: Zo?
2: Ja. Meestal dus ik volg jullie altijd.
3: Meestal is de grap dat de overheid altijd om 5 uur stopt. Maar niet dat ze om 5 uur beginnen.
2: Nee, ik begin om 5 uur en ik stop eerder in de middag.
0: En dat is alles behalve een 9-tot-5 baantje. Maar kies jij daar dan zelf voor?
2: Ja hoor, kies ik helemaal zelf voor. Okay.
3: En doe je dat ook in de winter? Of denk je dan, nou laat mij nog maar even liggen en ik werk 's middags wel door?
2: Nee, 's winters al.
3: Echt waar? Wat goed.
2: Ja.
0: En dan met als voornaamste reden dat je gewoon niet middag vrij hebt.
2: Ja, precies. Ja. Dat vind ik heerlijk.
0: Ja, lekker.
3: Oh, ja. Kom op. Geef je groot gelijk.
0: Precies, lekker rustig om te beginnen. Nou, dat is heel goed. En je hoorde ons net praten over die artiest, die zanger. En ook over de tijd dat er nog maar heel weinig tv-zenders waren. Kun je dat nog herinneren, Jacqueline?
2: Ja, reken maar.
0: Ja?
2: Ja. Ja.
0: Wat deed je dan eigenlijk? Hè? Wij zijn 40'ers. Misschien zijn wij nog een beetje verwend in die zin dat het op zijn gegroeid met wat iets meer zenders. Kim en ik. Maar wat deed jij in de jaren 80 dan? Als er op een gegeven moment niks meer op tv was?
2: Toen was ik puber. Ja, je keek gewoon vaak 's avonds tv. En overdag was je of met school bezig of je deed andere dingen. Binnenshuis of buitenshuis.
0: Ja.
3: En was jij een van die pubers die heel hard stond te gillen bij deze nederpopband, waardoor ze ermee opgehouden zijn?
2: Nee, ik ben er wel heen geweest naar de concerten vroeger en ook later. Oh. Een van de laatste concerten ben ik ook wel bij geweest. Dus ik was echt wel fan vroeger van Doe Maar.
3: Ja, dan heb je het meteen verklapt.
0: Ja, inderdaad. Want dat is het inderdaad, hè. Dat is de dag dat Henny Vrienten, de zanger, jarig zou zijn geweest. Dat we zijn verjaardag zou hebben gevierd. Maar helaas, dat is dat niet meer het geval. Maar we staan er toch even bij stil. En ook even stil bij dat ene liedje wat dan gaat over dat er door de periode niks meer op televisie was. Behalve een film, misschien wel met Doris Day. Toch?
2: Zeker.
3: Jacqueline, jij krijgt de Radio 10 Dopper van ons opgestuurd. Dankjewel.
2: Te gek, dankjewel.
0: Werk ze.
2: Joch, dankjewel.

0: Amy McDonald en Mr. Rock'n'Roll bij 10 en daarvoor. Ja, doe maar een liedje wat gaat over de periode dat er geen bal op tv was. Maar dat is nu wel anders. Gisteravond was er van alles te zien. We praten hier zo meteen even bij. En het nieuws met Nicola. Wat zit erin, onder andere?
1: Ja, heel veel studenten gaan een hele andere kant op. Niet meer om heel veel geld te verdienen, maar om iets goeds te doen.
0: Oh, wat dan?
1: Zeg ik niet.
0: Oh, dat horen we zo natuurlijk.
1: Precies. Ja.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
14: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn... of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
18: laatste kans.
17: Nog één keer brullende motoren.
18: Ja,
17: dit mag je niet missen.
18: Oh.
17: Daar moet je bij zijn.
18: Naar binnen.
17: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
18: Ja.
17: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Wat ga jij morgen doen?
2: Chillen in de achtbaan?
1: Aapjes kijken in de dierentuin?
2: Of lekker ontspannen in de sauna?
1: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Goedemorgen. Ja, Peter Pannenkoek is live op tv aangesproken op zijn gedrag. Wat hij heeft misdaan, dat hoor je zo meteen. Maar is het radioteam weer, is bewolking, soms nog een buitje deze ochtend. Daarna op steeds meer plekken zonnig en maximaal 24 graden.
2: Het radioteam verkeer 1 vertraging op dit moment. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 21 minuten.
1: Ja, toch sterk als je erin staat op deze maandag. Ja, 1 minuut over 6:30. De zomerochtendshow van Radio 10. En de hoofdpunten uit het nieuws. Nicola, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Na de aanslag op de Pride in Berlijn was de Brandenburger Tor daar gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij ons wordt er morgenavond herdacht bij het Homo-monument in Amsterdam. Een schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Die was tijdens een evenement bij de beroemde Space Needle. Volgens de eerste berichten zijn er 2 doden en zeker 5 gewonden, onder wie een kind van 2. En steeds meer studenten aan de universiteit die willen graag leraar worden. Dat meldt Trouw. Het aantal inschrijvingen voor de opleiding is vorig jaar met ruim 13% gestegen. Dat is goed nieuws, want het lerarentekort is nog altijd enorm groot.
1: Bij ongeveer elke universiteit dus. Maakt niet uit welke richting of wat dan ook.
3: Okay. Ik kan me dat ook wel voorstellen. Had mij ook nog wel leuk geleken om voor de klas te
1: staan. Maar dan ben je aan het studeren voor een bepaald vak. Ja. En dan denk je van, nee, ga gewoon leraar worden.
2: Nee, want je studeert wel een bepaald vak. En dan kan je daarna een master doen in die specialisatie, waardoor je leraar gaat worden.
1: Ja.
2: Dus dat werkt anders.
3: Vriend van mij heeft dat gedaan. Die deed medische biologie voor heel veel geld bij Unilever aan de slag. Toen dacht hij, ik heb er helemaal geen zin in. Nee. Dus toen is hij leraar geworden. Doet hij nou een jaar of 30 en dan zegt hij, de leukste tijd van mijn leven.
1: Ja, binnen dat vakgebied. Maar het is wel wat anders.
2: Ik wilde hem een keer laten omscholen. Ja. Dus ik dacht, ik ga dat zij-instroomtraject doen. Dus dan ga je naast je werk ook dus leren en op een school werken. Alleen zei die school, ja, zo'n hekel aan zij-instromers. Echt alleen maar gedoe. Dan ben je er snel van genezen. Ja. Ik denk, dan ben je verbaasd over het lerarentekort.
3: En dus zit je succes. Nog wel
1: hier. Ja, dan ben je nog gewoon een beetje radio aan het maken.
2: Precies.
1: Zijn we ook wel weer blij mee.
3: Ja, dat is leuk. Fijn
1: dat je bent, Kim. Ja. In de zomerochtendshow van 10, Teddy Swim sowieso meteen. En eerst is hier Michael Jackson. And the way you make me feel.

0: Teddy Swims bij Radio 10. En The Door. Nou, mocht je gisteravond al vroeg in je bedje hebben gelegen, dan is er gelukkig Kim die ons allemaal kan bijpraten over wat we allemaal hebben gemist op televisie.
1: Ja, want er was een nieuw televisieprogramma gisteravond op SBS6. De eerste aflevering van Wilfred Genee's Mi Douchi. Wat is dan liefde? Dus op Curaçao ontvangt hij 5 bekende stellen en die komen vertellen over de liefde.
0: Oh ja, verrassend. Ja.
1: Betty Bart en haar man Antoine die waren gisteravond als eerste aan de beurt. En zij zijn zo gek op elkaar dat ze elkaar na een half uur al missen.
2: Ik bloed geïrriteerd dat hij 4:30 was terugkomt van die sportschool.
3: Als je een paar uur weg is?
2: Ja, dan voel ik me zo alleen.
3: Maar het betekent dus ook dat je eigenlijk helemaal niet weg kan eigenlijk. Als je dus voor jezelf iets wil doen met vrienden of iets leuks wil gaan doen.
4: Dat doe ik ook nooit.
3: Echt niet?
4: Nee. Als ik dat zou doen, dan zou ik ook het gevoel hebben dat ik haar alleen laat.
0: Oh, is dat heel romantisch en lief of is dat een beetje claimerig?
1: Ik word er claustrofobisch van, maar wij spraken gisteren in de Radio Team Weekend Show even met Patty ook over dit programma. En zij gaf wel aan dat ze dan niet altijd in dezelfde ruimte...

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
3: Nou, het is misschien ook goed dat ik het nu uitspreek.
4: Ja.
3: Dat we niet heel zo moeten zitten van, oh ja, vertel. En dat jij dan zo rang,
4: okay,
3: maar die antwoorden geeft. En dat,
4: ja. Ik ga stiltes laten vallen.
5: Mooi, dit gewoon in de uitzending opbouwende feedback.
6: Even kritiek. Ja, maar zij denkt waarschijnlijk, shit, ik moet 3 uur vullen. Ik heb niet genoeg vragen.
5: Nee,
6: had hij aan het begin gezegd dat hij hoopte dat het lekker snel zou gaan en dat hij 3 uur zou voelen als een uur?
5: Ja.
6: Nou, heeft hij ergens zijn best voor gedaan.
5: Ja.
6: Hij had ook nog een wijze les voor de kijkers. Als je iets doet, doe het dan met overgave.
4: Maar doe dingen vol. Vol met passie. Ik weet in mijn supermarkt, maar soms zit er iemand achter die lopende bandkassa die totaal geen zin heeft in haar of zijn werk. Alleen, ik heb heel soms, ik heb 1 vrouw en die is geweldig. Als zij werkt, wil ik persen bij die kassa. Enthousiast, leuk, kent je naam, je hebt een leuk gesprek. Alleen al hoe ze die barcodes heeft een soort systeem in. En ik heb het idee, haar dagen gaan veel sneller dan de dagen van die anderen die er met zo weinig energie. Je maakt het voor jezelf ook zo moeilijk. Voor mij, je kan beter denken, dan ga ik dit heel gepassioneerd doen.
3: Doe wat je doet met overgave.
4: Ja, totaal.
5: Ja, heeft hij wel gelijk in natuurlijk.
6: Ja, absoluut.
5: Dat klopt. Ja. Wat een goed inzicht eigenlijk van Peter Pannekoek. Normaal gesproken sla ik zomergasten toch weer even over. Ik vind het dan 3 uur lang een lange zit. En soms is het een gast waarvan ik denk van, ja, ik ken het niet zo goed of een beetje, ja, saai. Ja, maar hij kan het wel leuk maken zo'n ik moet misschien even gaan terugkijken.
6: Peter Pannekoek ga je sowieso 3 uur voor zitten. Dus ook in dit geval. Ik ga dit ook nog wel even opzetten hoor.
5: Ja,
6: zeker weten.
5: Inderdaad. Nou, dat is een goede tip om even dan nog te checken inderdaad, gisteravond op televisie. Nu MC Hammer bij Radio 10. Can't touch this.

0: Radio 10 in de grootste hits aller tijden. Daar hoort ABBA natuurlijk ook bij. Waterloo hoorde je in de zomerochtendshow. Waar we net ook hadden over Peter Pannenkoek. Gisteravond 3 uur lang te zien en te horen in het programma Zomergasten. Ik ga dat wel even terugkijken.
1: Ik denk dat dat de moeite waard is.
0: Wij vinden Peter wel leuk, hè, volgens mij.
1: Ik ben absoluut fan van Peter.
0: Ja,
1: al sinds die roast natuurlijk, waar hij bekend mee werd hier.
0: Oh ja, dat die Gordon roast en nog meer. Ja,
1: wat filijn was, maar wel heel grappig.
0: Ja, die moet er toch op lachen.
1: Ja,
0: goed. En we hebben hier een enorm bestand. Bedankt aan Gijs Staverman, want hij wil nog wel eens wat cabaret gebruiken in de middagshow van Radio 10. Ik heb daar toch iets gevonden van Peter Pannenkoek. Want hij doet natuurlijk ook heeft een groot aandeel in het programma Dit Was Het Nieuws. En hier gaat hij even flink los over statiegeld.
2: Het knopje voor het bonnetje bij het statiegeldapparaat, dat is het allergorste plekje op aarde. Die nieuwe vorm van ebola, die dan zo dat bruin vast. Ik twijfel ook altijd, ja, is het me waard? 30 cent voor schurft. En deze week, je kent het wel, ik sta achter zo'n gozer, die heeft zo 2 volle vuilniszakken. Die heeft uit het park, uit de vuilnisbak, allemaal van die verfrommelde flesjes. Helemaal prima natuurlijk, ook een beetje raar als samenleving dat we dit nu zo hebben bedacht. Maar wat doet die gozer? Die gaat zo per flesje met zijn mond. Die blazen zo weer op. Ik ging bijna over mijn nek. En daarna, op een gegeven moment is hij klaar. En veegt hij zo zijn mond af. En daarmee drukt hij.
0: Fantastisch. Wat ergst is nog, het is ook gewoon waar. Het is leuk omdat het waar is. Peter Pannenkoek in de zomerochtendshow van Radio 10. Hier zijn Mark Ronson en Amy Winehouse. Dit is Valerie.

0: dadelijk natuurlijk wel even hebben over de Tour. Want het was gisteren natuurlijk een prachtige ontknoping. Ja, oh ja.
1: Ja, nee, ik heb het gisteren gemist. Ik was nog met andere dingen bezig. Dus ik heb net nog even dat allerlaatste stukje zitten terugkijken.
0: Ja, daar moeten we het zo nog even over hebben.
1: Puntje van mijn stoel.
0: De film The Odyssey draait in de bioscoop. Begrijp dat jij hem ook binnenkort gaat zien?
1: Ik ga morgen.
0: Oh, je gaat morgen zelfs? Ja, daar is nogal wat kritiek over. Mensen lopen gewoon de zaal uit. Waarom? Dat hoor je zo.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches on the look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe

0: 299 euro. Suzuki, serious about fun.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Del komen eraan. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Nicola Ruijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In de Amerikaanse stad Seattle is een schietpartij geweest. En daarbij zijn volgens de eerste berichten zeker 2 doden en 5 gewonden gevallen. Het gebeurde tijdens een evenement in de buurt van de beroemde uitkijktoren Space Needle. De politie waarschuwt mensen om daar weg te blijven. In Berlijn was de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het was een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag tijdens de Pride dit weekend. Daarbij viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. In ons land is er morgenavond een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Iran en Amerika hebben na 13 dagen aanvallen over en weer een gevechtspauze ingelast en daar reageert de oliemarkt direct op. De olieprijzen die eerst nog hard omhoog gingen, zijn nu flink aan het dalen. Wat we daarvan gaan merken bij ons aan de pomp, ja, dat is nog even afwachten. En steeds meer studenten aan de universiteit kiezen voor een lerarenopleiding. Vorig jaar nam het aantal inschrijvingen met ruim 13% toe. Het is het tweede jaar op rij dat de opleidingen meer belangstelling trekken. Het is goed nieuws voor basisscholen en ook voor middelbare scholen, want die hebben nog altijd last van een groot lerarentekort. Het radioteam weer nog vanochtend, dan gaat het regenen. Maar later in de ochtend is het op meerdere plekken droog met opklaringen. Net als in de middag. En het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden.
2: En dan het radioteam verkeer met een vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, 35 minuten.
3: Deze week in de bonus.

0: Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.

0: Met The Work bij Radio 10.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow. Met Jan Paul en Kim.
0: Een hele goede morgen, 7:05. Je bent er gewoon bij aan het begin van een nieuwe werkweek. Misschien ook wel aan het begin van een nieuwe vakantieweek. Als je geniet van lekkere dagen vrij. Geniet ervan, Radio 10 is er gewoon bij. Hè? Ook op je vakantiebestemming. Neem gewoon de app even mee. Download hem op je telefoon of je tablet. En je kunt lekker luisteren naar de grootste zomerrit aller tijden. Ja, en gisteren de Tour. Hè? Het was de grote finale. Misschien wel de mooiste etappe van de hele editie. Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel. Die won op indrukwekkende wijze op de Champs-Élysées in Parijs. Ja, dat was mooi. Hij zat net nog even de beelden terug te kijken.
2: Ja, nee, maar het is echt Pogacar. En op een gegeven moment denk je, nou, hij heeft nu zo. Maar dan komt de peloton er nog aan. Nou,
0: ja, het was een billenknijper op het laatste.
2: Maar zo mooi.
0: Ja, zeker. Het was echt een duel met Pogacar. En na afloop werd aan de Nederlander toch wel de vraag der vragen gesteld of hij trots is op deze prestatie. En toen zei hij...
3: 100% zeker, ja... Met AD voorop. Misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak met emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
0: Ja, nou, dat mag toch ook wel op zo'n moment. Hij was ook wel erg, dacht ook helemaal doorheen. Hij ging op de grond liggen daarna. En ja, weet je, ik snap dat helemaal.
2: Ja, nee, en Parijs weer is natuurlijk heerlijk. Maar ik vind het ook wel mooi. Hij won natuurlijk eerder nog die bergrit. En dat hij ook, dat was de allerzwaarste. En dit is de allermooiste.
0: Ja,
2: en
0: toch?
2: Ik geniet van Mathieu van der Poel.
0: Ja, zeker. Hij won van genoten. Die slotrit die heeft hij gepakt. En nou, Pogacar dus voor de vijfde keer. Die heeft de Tour de France op zijn naam gezet. Toch knap. Ja,
2: ja, oh, ik doe het hem niet na.
0: Nee. Dat zou wat zijn als je dat deed.
2: Bloed uit je oren hoor, in de bioscoop schijnt op dit moment.
0: Oh.
2: Bezoekers van The Odyssey, ook hier in Nederland, maar ook internationaal, die klagen er namelijk over dat het geluid te hard is.
0: Het geluid van de film?
2: Het geluid van de film. Sommige mensen zitten dus echt met vingers in hun oren of zijn zelfs weggegaan.
0: Dat is ook wat.
2: Ja, dus ik ga er morgen... Nou, ja, denk ik wel, ik zit al 20 jaar lang professioneel met een koptelefoon op mijn oren. Dus ik denk dat ik wel al een klein beetje discodoof ben wat dat betreft. Dus ja. Misschien dat ik er niet zo'n last van heb.
0: Ja, ik vind het opvallend. Heb jij de film gezien, Nicola?
4: Ik heb de film nog niet gezien.
0: Nee. Maar ja, het is opmerkelijk dat een dingetje is bij de bioscopen. Meerdere bioscopen. Kunnen ze niet gewoon het volume regelen?
2: Ja, je denkt, er gaat er even één iemand zitten. Kijk, ja, staat alles goed ingesteld?
0: Staat het een beetje te hard? Nou, de tingeltje zachter of zo? Of is dat soort van universeel hetzelfde volume?
2: Ik weet niet of dat dan in de filmopname zit. En of dat ook een voorwaarde kan zijn van de regisseur.
0: Ja,
2: dat
0: inderdaad. Ja.
2: Bedoel, er zijn ook Oscars voor geluid. Dus ik kan me voorstellen dat je het niet heel leuk vindt als iemand het geluid zachter zet.
0: Nee, ja. Het is wel met een reden dat het dan zo hard is dan blijkbaar, toch?
2: Ja.
0: Komt wel flink binnen. Dat wel. En als je kleding meetrilt, dan weet je dat het redelijk hard staat.
2: Ik ga
0: het
2: morgen ervaren.
0: Hier gaat het bekijken.
1: De Vakantieland Quiz.
0: Ja, je kunt kans maken op het prijzenpakket van Radio 10. En eigenlijk willen we gewoon van je weten, wat is je vakantiebestemming? Heb je eigenlijk al iets gepland staan, Kim?
2: Ja, Hilversum. Nee, ik hoop in...
0: deze zomer.
2: Ja. Nee, ik hoop in oktober een weekje vrij te nemen en dan even naar Portugal te gaan.
0: Portugal, dat is ook altijd fijn. Nicola, heb je al wat plannen voor later dit jaar waarschijnlijk? Want de zomer buffel jij ook gewoon door.
4: Precies, ik ga begin september even lekker 3 weken weg naar het zuiden van Europa.
0: Oh ja.
4: Naar Spanje. Ja, zeker. Ja. Kom ik altijd.
0: Ja. Ja, ik ga over 2 weken naar Oostenrijk.
4: Ook leuk.
2: Ja, mooi.
4: Ook altijd wintersporten.
0: Ja, precies. Kijken of het ook zonder sneeuw kan.
4: Ja, precies.
0: Ja, zo heb jij misschien ook wel een hele mooie vakantiebestemming. Het kan iets zijn waar je al bent geweest, of waar je op dit moment bent, of waar je heen gaat. Laat het even weten. Reageer via de app van Radio 10. Misschien is dat prijzenpakket van 10 wel voor jou. Met onder andere het strandlaken. En dat is gewild. Die wil je hebben. Dan ben je goed voorbereid voor je vakantie. Adele hoor je zo.

0: Vakantieland Quiz.
1: Vincent, goedemorgen.
2: Goedemorgen Jan-Paul, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Nou,
2: goedemorgen Kim.
1: Jij hebt een mooie reisje op de planning staan, toch?
2: Ik ben al geweest. Ja, ik ben al geweest. Ja, ik ben alweer druk aan de business.
3: Dus je hebt je regenpak al uitgehangen?
2: Heb ik niet eens nodig gehad.
1: Nee,
2: echt niet. Nee, één daagje. Dat valt reuze mee.
3: Want Jan-Paul en ik hebben het er net over dat we er zo graag een keer heen zouden willen, maar dat het er toch altijd regent. Maar dat valt dus wel mee.
2: Dat valt reuze mee. Ja. Voor het mooie weer moet je niet gaan. Maar we hadden maar één regendag gehad.
3: Want waar ben je geweest, Vincent?
2: Schotland.
1: Ja.
2: Geweldig.
1: Dat mooi. Ja. Hoe heb je dat gedaan dan, dat land? Bereisd en bekeken?
2: We hebben een roadtrip gedaan van 17 dagen.
1: Mm. Zo.
2: Ja. Dus we hebben heel het land hebben doorkruist met de auto.
3: Van de ene whiskyproeverij naar de andere.
2: we hebben er eentje gedaan, maar
1: hoort erbij natuurlijk.
2: Ja, geweldig. Ja, precies.
1: Ben je ook naar huis gegaan met zo'n kilt? Dat je er toch eentje ergens op dat kop tikt?
2: Nee, toch niet. Dat gaat wel bij je tochter.
1: Ja, dat is mij ook inderdaad, ja.
3: We gaan even kijken hoe goed je hebt opgelet tijdens je vakantie.
2: Nou ja, ik ben benieuwd.
3: 4 vragen, heb je er 2 goed, dan win je de Radio 10 zonnebril. Bij 3 vragen komt er een dopper bij. En als je ze alle 4 goed hebt, pak je ook nog het Radio 10 strandlaken.
2: Nou, ik ben benieuwd.
1: Nou, daar ga je, Vincent.
3: Vraag 1. In Schotland gaat al eeuwen het verhaal rond over het monster Nessie. In wat voor soort water zou dit beestje zwemmen? Is dat A?
2: In een log.
3: A, een slootje. Ja. B, een meer. Of C, de Noordzee.
2: Een meer, een log.
1: Ja.
3: Monster van Loch Ness.
1: Ja,
2: precies.
1: Heb je daar nog iets van gezien toevallig of niet?
2: Helemaal niks. Ja. We zijn wel geweest, maar ik zag hem niet. Niet gespot.
1: Hey, vraag 2. De doedelzak wordt gezien toch wel als het nationale instrument van Schotland. Hè? Welk top 4000 liedje wordt hier op de

0: Het komt me heel bekend voor, maar...
1: Kan je een hint geven?
2: Het is van Queen.
1: Een groot hit van Queen.
0: Nog een keertje?
1: Ja.
0: I want to break free.
1: Nou, wat goed.
0: Ja. Het moest van werk komen. Ja.
2: Eerste prijs is binnen, hoor.
0: Lekker, man.
2: Je had het net al even, we hadden het al over die kilt. Dat is natuurlijk een traditioneel kledingstuk in Schotland voor de mannen. Een soort rok. En wat draag je daar traditioneel onder?
0: Kniesokken.
2: Ja.
1: Dat komt inderdaad, ja.
2: We zochten naar niks.
0: Ja. Oh, naar niks, dat kan ook, ja.
2: Maar jij hebt ook gewoon gelijk.
0: Ja, dat dacht ik ook, ja. Kijk, hou mee.
2: Worden hier gewoon even uitgedaagd voor Vincent?
1: Ja, leuk hoor.
2: Ja, goed man.
1: Nou, dan gaat die vierde ook wel lukken volgens mij, de vierde vraag. In welke bekende filmreeks wordt er met een stoomtrein door Schotland gereden? A, Game of Thrones. B, Harry Potter. Of C, James Bond.
0: Ja, dat moet Harry Potter zijn, want daar zijn we geweest bij de bekende brug met de trein. Dus Harry Potter, zeker wel.
1: En dat is weer helemaal goed. Ja, nou, moeiteloos, toch?
0: Ja, toch? Ja, precies.
2: Eitje voor je.
0: Heerlijk.
1: Met vier vragen goed krijg jij gewoon het volledige prijzenpakket van Radio 10, beste Vincent. Daarin zit dus de zonnebril, de dopper en dat strandlaken. Dat doen we er ook gewoon bij. Ja, goed, je vakantie is al geweest. Maar er gaat vast nog wel een reisje eraan zitten te komen.
0: Ja,
1: neem je al de spullen gewoon mee.
0: Dat denk ik wel. Toch? Helemaal top, dankjewel. Ja,
1: leuk.

0: Liellen, Not Fair by 10. Ja, ben jij of ken jij iemand in de buurt van de bosbranden in Frankrijk? Dan, ja, dan is het wel eventjes een dingetje natuurlijk. Want het is daar echt ja, groots wat er aan de hand
1: ja,
0: is.
1: Ik heb, net las ik ook dat nu de hotelzone rond het vliegveld van Bordeaux wordt geëvacueerd. Er zijn natuurlijk al een hoop mensen geëvacueerd. En er is een Hart van Nederland verslaggever. Is in het hart van de storm daar. Mark Kampers, die is daar naartoe gereden. En die gaan we zo meteen even spreken om een... verslag te krijgen, een ooggetuigenverslag van hoe het er daar nu aan toe gaat. En aangezien ons Frans niet zo heel goed is, leek het handig om gewoon een Nederlander te
0: doen. Ja, dat is wel net zo goed natuurlijk. Ja, hetzelfde geldt een beetje voor het nieuws, kunnen wij zelf ook wel vertellen. Maar daar hebben we gewoon Nicola voor natuurlijk. Wat zit erin zometeen?
2: Nou, heb jij wel eens, Jean-Paul, dat je denkt van waar is iets ontstaan? Waar is het vandaan gekomen? Heb je dat wel eens?
0: Oh, dat klinkt als een filosofische vraag.
2: Ja.
0: Wat maar is het leven? Waarom zijn wij hier?
2: Nou, iets minder existentialistisch dan dat.
0: Maar waar komt een idee vandaan?
2: Voorbeeld.
0: Ja, soms wel.
2: Ja, ik heb dus helemaal uitgezocht. Ben ik echt het hele weekend mee bezig geweest.
0: Oh, wow.
2: Waar het patatje oorlog vandaan komt.
1: Ik ben best benieuwd.
2: Ik ga zo vertellen hoe dat is ontstaan.
0: Oké.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Moelenmilk, the moo you can't resist.
7: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
8: Mindshift, elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.
9: Mindshift.
7: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
10: Alle verf super voordelig.
11: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
12: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
18: Oh my god.
17: Zo dus.
18: Wow.
17: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
21: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
22: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
0: Fans van Voordeel.
1: Aldi. Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
22: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
0: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
23: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
24: Het Radio 10 weer. De dag begint bewolkt met hier en daar een buitje wat motregen. En daarna op steeds meer plekken zonnig. Temperatuur maximaal 24 graden.
25: Radio 10 verkeer met 3 vertragingen op de A9. Alkmaar Amstelveen tussen Heemskerk en Beverwijk 9 minuten. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Arnhem-Noord en Grijsoord 10 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 31 minuten.
24: Inmiddels 4 minuten over 7:30. Dit is de zomerochtendshow van Radio 10. En de hoofdpunten uit het nieuws. Nicola, goedemorgen.
26: Goedemorgen. Boeren voeren vandaag actie tegen het stikstofbeleid. Ze zeggen langs wegen te gaan staan, maar het verkeer niet te gaan blokkeren. Waar en wanneer de acties precies plaatsvinden, dat is nog niet bekend. Er is geschoten op een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij vielen 2 doden en 5 gewonden, onder wie een jongetje van 2. De politie heeft een verdachte aangehouden. Over een motief is nog niets bekend. Ja, en waar zitten we met z'n allen zo op te wachten? Nou, op het volgende. Je vraagt je wel eens af, waar komt iets vandaan, hè?
24: Ja.
26: Ik ga het deze keer dus hebben over het patatje oorlog. Dat blijkt in 1976 te zijn uitgevonden in Snackbar 2000. En dat is in Amsterdam-Noord.
24: Oh,
26: maar ja, wat gebeurde er nou? Het was een jochie, Dick, 15 jaar. En die bestelde een patatje met mayo, flink wat satésaus en gooide er ook maar uitjes overheen. En toen kwam het. De medewerker die zag de enorme kledderzooi en riep: jezus, het lijkt wel oorlog op je bot. En zo kreeg de Snackbar klassieker zijn naam. En er is een
27: grappig,
26: fantastisch beroep. De snackbar historicus, die dus Fritoricus heet.
27: Oh, jij heet Fritoricus.
26: Ja, en die zegt,
27: dit had jij willen zijn.
26: Oh man, fantastisch. Alles combineren. Die zegt 99% kans dat dit echt waar is. En dat is ook meteen de uitleg waarom het patatje oorlog is en geen frietje oorlog. Het is in Amsterdam boven de rivieren bedacht. En daar zeggen wij, zoals het hoort, zeggen
27: patat.
26: Wij,
24: nee, het is ook gewoon friet.
26: Nee.
24: Het is toch ook Fritoricus? Zoals
26: dat is waar. Ja, nou heb ik echt niks meer te zeggen.
24: Paul en Kim. Met zometeen de Maroon 5. En eerst die heerlijke zomerrit van The Barge. En The Rhythm of the Night bij Radio 10.

0: Maroon 5 met 10 This Love in de zomerochtendshow. Ja, het is een vakantieperiode en hopelijk geniet je van je vakantie. Hopelijk gaat er ook niks mis en kom je niet terecht in een of andere natuurramp. Wat zal je maar overkomen?
1: Ja, en wat doe je dan?
0: En wat doe je dan inderdaad? Ja,
1: nou, luisteren naar de autoriteiten, dat wel.
0: Tuurlijk, daar zijn we, ja, inderdaad. Maar ja, je verwacht het niet. In Spanje en Frankrijk zijn er heel veel mensen op dit moment op vakantie. Ja, die hebben te maken met al die bosbranden die daar gaande zijn.
1: Ja, heftig. En die worden ook geëvacueerd. En sommigen blijven dan wel nog in de buurt in de hoop dat je weer terug kan. Ja, of ga je naar huis? Wat zou jij doen, Jan van?
0: Ja, dat is afhankelijk van hoe heftig het is natuurlijk. Maar je bent wel geneigd om maar gewoon je spullen te pakken. En wel weer, hè, zo van de volgende keer beter.
1: Er valt ook niet zo heel veel meer te doen natuurlijk. En je loopt denk ik alleen maar in de weg.
0: Ja, precies. Dus het is een lastige situatie. Veel mensen hebben ermee te maken.
1: Kan je beter hier een stranddagje pakken?
0: Lijkt me ook inderdaad. Ja. Laten we zo even bellen met de verslaggever van Hart van Nederland, Mark Kampers. Hij is in Frankrijk en kan ons meer vertellen over de situatie daar. Eerst Tess Menager, Sleeping Satellite. I blame

0: Archer bij 10, een sleeping satellite. Ja, we hadden het er net al over. Het is goed mis in Spanje en Frankrijk. De bosbranden die zijn volgens de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken de grootste en meest agressieve in de geschiedenis van Spanje. Ja, en ook in Frankrijk gaat dat los. In de regio Bordeaux. Het is zo heftig dat 220.000 mensen hun huis ontvlucht zijn. Dat moet wel goed zeggen natuurlijk.
1: Deze ochtend is dan ook nog bekendgemaakt dat ze de zon rond het vliegveld gaan evacueren.
0: Ja, en om 10 uur gaat de premier Macron in crisisoverleg. Ja, in Frankrijk, regio Bordeaux, is met gevaar voor eigen leven. Hart van Nederland verslaggever Mark Kampers. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is de situatie daar op dit moment? Wat kun je erover zeggen?
2: Nou ja, het gaat allemaal erg moeizaam. Hè? De brandweer is al dagen bezig met het bestrijden van de brand. Ja, en die omstandigheden zijn ook zeer ongunstig. Het begint inmiddels echt wel een ware uitputtingsslag te worden voor de brandweer. Dus alle zeilen worden bijgezet. Ook veel lokale boeren heb ik gezien met shovels en met watertanks. Dus er wordt echt met man en macht gewerkt om hier die brand onder controle te krijgen. Het enige hoopvolle nieuws is in ieder geval wel dat de brand vannacht redelijk stabiel is gebleven. Maar ja, het probleem is natuurlijk dat de situatie heel snel kan veranderen als je kijkt naar de wind. Het is heel, heel onvoorspelbaar allemaal. En dat maakt het erg moeilijk.
1: Ja, en het is nu een extreem natuurfenomeen dat die brand zijn eigen wolk veroorzaakt, waar ook weer bliksem in kan komen.
0: Ja.
2: Ja, inderdaad. Ik heb de beelden er ook van gezien. Echt alle details, die moet ik je schuldig houden. Ik ben verder geen
1: meteoroloog.
2: Het is erg ingewikkeld, maar het ontstaat ook bijvoorbeeld bij vulkanen. Daar kan je het ongeveer mee vergelijken. Maar het ziet er wel spectaculair uit, ja.
0: Ja, en die branden, ja, je denkt van dat blus je eventjes. Maar dat gaat ook allemaal ondergronds en zo. Hè? Het zijn die wortels van die bomen, die smeulen nog gewoon door. En dat kan er weer oplaaien. Het is echt ingewikkeld om zo'n brand onder controle te krijgen.
1: Want heb jij Nederlanders... Ja, oh, sorry.
2: Ja, inderdaad. En ik denk ook wel dat de brandweer echt de komende maanden wel nog bezig is om überhaupt al die vuurhaartjes uit te krijgen. Dus het is echt... Ja, dit is ook de grootste brand in de historie van Frankrijk. Ja. Dus het zijn bizarre omstandigheden.
1: Heb jij Nederlanders gesproken die daar in de buurt zijn?
2: Ja, zeker. Er zijn natuurlijk ook heel veel Nederlanders die in dit gebied op vakantie zijn. Het is een populaire vakantieoord, dus die staan op campings. En meerdere campings zijn ook geëvacueerd. Die worden op dit moment opgevangen. Maar heel veel mensen zijn natuurlijk op stel en sprong ook vertrokken gewoon naar Nederland. Maar veel mensen hebben ook een caravan natuurlijk staan op een camping. En ja, die zijn ontzettend bang van, ja, staat die caravan er straks nog wel? En ja, het is allemaal heel erg onzeker. Ze weten ook nog niet wanneer ze terug kunnen. Dus dat is best spannend.
0: Ja, en straks dus dat crisisoverleg. Wat denk je dat er uitkomt? Wat kan worden besloten door de Franse overheid?
2: Nou ja, ze gaan natuurlijk vooral kijken ook rondom Bordeaux. Hè, want die brand die trekt ook richting het centrum. En de brand is op dit moment op 13 kilometer afstand van Bordeaux-stad. En ja, je wil natuurlijk eigenlijk niet een hele stad gaan evacueren. Maar je moet op een gegeven moment wel keuzes gaan maken. En zeggen van, we moeten maar preventief gaan evacueren. Want ja, als je straks een hele stad of stel in spoor moet evacueren, wordt dat wel erg lastig.
0: Ja, ja, dat lijkt mij ook inderdaad, ja. En ik zou zeggen het leger inzetten. Gewoon nog meer militairen erbij. En, ja.
1: Je moet ook het water hebben. Je moet het wel kunnen doen.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Ja, inderdaad. Kijk, er is al materieel. Alleen je merkt wel dat brandweerlieden echt op hun tandvlees lopen. Zijn wel een beetje aan het einde van hun Latijn. Dus wat ik zeg, het is inderdaad echt een ware uitputtingsslag aan het worden.
0: Heb je ook een idee hoe het met de Fransen zelf gaat? De mensen die jij spreekt daar in de buurt, zijn ze in paniek? Of nou, hoe ervaren ze dit?
1: Paniek met QUE dan wel, hè?
0: Ja.
2: Ja, precies. Ja, we waren gisteren in een dorpje en daar zijn 150.000 huizen gewoon helemaal verwoest. Of 150 huizen. En dat is natuurlijk, ja, bizar om te zien. Als je daar aankomt, er is niks meer van over. Dus mensen zijn daar natuurlijk wel in paniek. Ja, en ik zie ook veel mensen natuurlijk die boeren die al hun land aan het beschermen zijn. Dat ik denk, ja, wat sta je daar nou te doen met een slang? Maar goed, mensen zijn dus wel in paniek.
0: Ja, je moet iets natuurlijk aan. Ja.
1: Doe voorzichtig daar.
0: Zeker. Mark Kampers, verslaggever van Hart voor Nederland. Dankjewel.

0: Queen, Bettine en Bicycle Race.
1: Ja, je hoorde zojuist even Mark Kampers vanuit Bordeaux. En mocht jij nou een campingplaats hebben geboekt in Frankrijk of Spanje, en denk je, ja, wacht eens heel even, misschien kan ik er wel helemaal niet heen. Zometeen bellen we even met iemand van de overkoepelende reisorganisatie ANVR. Of je dus bij zo'n natuurbrand ook je geld kan terugkrijgen.

0: Effe bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: De zomerochtendshow van Radio 10 met de zomerhits. De grootste zomerhits aller tijden. George Michael en de Fine Young Cannibals. Maar eerst het nieuws van 8 uur. Nicola, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Boeren voeren vandaag op verschillende plekken in het land actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen aandacht vragen voor de gevolgen van de plannen voor hun bedrijven. De acties verlopen volgens de organisaties vreedzaam en het verkeer wordt niet geblokkeerd. Waar en wanneer de acties precies zijn, dat is nu nog niet duidelijk. Berlijn heeft de aanslag op de Pride herdacht. Gisteravond werd de Brandenburger Tor in regenboogkleuren verlicht ter nagedachtenis aan de doden en de 29 gewonden. De slachtoffers vielen toen een man in een bestelbus op de mensen inreed. Na een klopjacht van een dag werd de dader 's avonds doodgeschoten. Bij ons is morgenavond een herdenking. Rusland en Oekraïne hebben elkaar weer over en weer door de lucht aangevallen. Bij een Oekraïnse actie in Rostov vielen 2 doden en 5 gewonden. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. In de Oekraïnse regio Sumy raakten 5 mensen gewond door een Russische luchtaanval. En bij een schietpartij op een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle zijn 2 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, onder hen een jongen van 2. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Over een motief is nog niets bekend. Het festival trekt jaarlijks zo'n 35.000 keer 10, 350.000 bezoekers. Goed, het weer. Ja, vanochtend gaat het regenen. Later in de ochtend is het op meerdere plekken droog met opklaringen, net als in de middag. En het wordt zonnig met 20 tot 24 graden.
3: En dan het Radio 10 verkeer. 3 vertragingen op dit moment op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijbrug. 1,7 keer 10 minuten, dus dat zijn er 17. Op de A22 Beverwijk-Velsen tussen Beverwijk en Beverwijk 11 minuten. En op de A29 Bergopzoom-Rotterdam tussen Numansdorp en Oud-Beijerland 20 minuten.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Europa was a Rolling Stone. George Michael was dat met 10.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow. Met Jan-Paul en Kim.
0: Ja, goedemorgen en wat goed dat je erbij bent. Misschien een nieuwe werkweek voor je of een nieuwe week in je vakantie. Ook lekker. Genieten van de Zomerochtendshow van Radio 10. Deze hele zomer. Met Kim in ieder geval. Ja, ik heb straks nog een keertje vakantie, maar jij gaat gewoon lekker door deze hele zomer.
2: Ik trek hem tot de 31 augustus door. Hartstikke leuk.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Ja, minder leuk misschien.
2: De boeren, ja, die zijn niet blij. En dat mag ook iedereen weten. Vandaag laten ze weer een mas van zich horen. Met trekkers gaan ze langs de snelweg protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het lijkt wel wat rustiger te worden deze actiedag dan die protestzomer van 2022. Ja. Volgens het AD zullen ze namelijk de weg niet gaan blokkeren, maar gaan ze er langs staan.
0: Oké, okay, nou, dat scheelt iets.
2: Ik denk ook dat je dan toch op meer support van meer medestand kan rekenen.
0: Ja, ja, dat lijkt me ook inderdaad, ja. Ja, en dan op deze 27e juli, de bosbranden, die blijven Frankrijk en Spanje teisteren. Op slechts 13 kilometer van Bordeaux brandt het flink. En ook in Spanje is op dit moment de grootste en de meest agressieve bosbrand gaande. In de geschiedenis van Spanje, moet ik daarbij aan toevoegen. Nou ja, moet je nog op vakantie gaan en is je bestemming een plaats in die gevarenzone? Ja, wat zijn dan je rechten en krijg je dan je geld terug? En hoe? Laten we het gewoon even vragen aan Frank Radstaken. Hij is directeur van overkoepelende reisondernemingen ANVR. Hij weet het allemaal. Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Krijgen jullie al veel vragen binnen van reizigers?
3: Ja, nou, die vragen van reizigers die zijn er heel veel. Die komen wel vooral binnen bij onze leden. Niet zozeer bij ons, bij de ANVR. En natuurlijk ook bij de ANWB en bij de alarmcentrale. Het gaat om veel mensen die al op vakantie zijn. En nog veel meer mensen die nog op vakantie moeten gaan.
2: Ja, en hoe zit het nou? Want wat krijg je inderdaad je geld terug? Of kan je er naar fluiten?
3: Ja, mag ik eerst zeggen dat, ik bedoel, als je daar al bent of nog op vakantie gaat en je krijgt met zoiets te maken, wat ongelooflijk belangrijk is om altijd de advies en de opdrachten van de lokale autoriteiten op te volgen. Dat is in deze natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Ja. Dus dat is echt op nummer 1. Twee, of je geld terugkrijgt, hangt er echt van af op welke manier je reis geboekt hebt. Als je in zo'n gebied zit en je moet geëvacueerd worden of je kunt helemaal niet op vakantie. En je hebt een pakketreis geboekt, dus dan heb je vervoer en bijvoorbeeld de accommodatie. Ja, dan krijg je een alternatief aangeboden of je krijgt je geld terug.
2: Ja.
3: Als je, je camping of je accommodatie hebt geboekt via een bemiddelaar, dus niet rechtstreeks, maar via een bemiddelaar, ja, dan gaat die je wel helpen en hulp en bijstand verlenen om een alternatief te vinden. Als je het zelf rechtstreeks hebt geboekt bij een camping of bij een accommodatieverschaffer, ja, dan moet je het zelf regelen. Dan is het altijd de vraag of je het geld terugkrijgt.
0: Helder verhaal eigenlijk.
2: Maar het loont altijd de moeite om het even uit te zoeken in ieder geval.
3: Maar je moet het sowieso uitzoeken. Je kunt ook altijd bij je verzekeraar kijken of het misschien gedekt is. Helaas, in dit geval is het heel vaak ook niet gedekt. Maar het loont altijd de moeite om even te kijken of het misschien toch onder je verzekering valt.
2: Dankjewel, Frank Radstaken van de ANVR.
3: Dankjewel.

0: Day in de zomerochtendshow van Radio 10 en The Sky Full of Stars. Ja, voor heel veel mensen is een bezoekje aan de tandarts echt een enorme ramp. Hè. Die worden al panisch bij dit geluid.
1: Oh. Ja, maar ja, ik vond het ook wel geen lekker geluid.
0: Nee, dat is ook zo. Dat is helemaal niet, niet fijn natuurlijk. Maar ja, in de toekomst kan dit misschien een zegen zijn. Want er komt namelijk een tekort aan tandartsen. En dat heeft ook met de vergrijzing te maken. Die neemt rap toe. Dus steeds minder ouderen hebben ook een kunstgebit. Gaten die worden nu gevuld. Leuk. Ja. Wat betreft vacatures. Met tandartsen uit het buitenland.
1: Ah, ja.
0: Nou, al 25% van de hier werkende tandartsen is in het buitenland opgeleid. Ja, wie als geen ander weet hoe mooi het beroep van een tandarts kan zijn, dat is Luc van den Bos. Hij is dit jaar uitgeroepen tot tandarts van het jaar 2026. Luc, goedemorgen.
1: Fijn dat je een gaatje voor ons hebt gevonden.
0: Ja, je maakt hem gewoon natuurlijk. Ja.
2: Voor jullie altijd, dankjewel.
0: Hey, hoe kan het eigenlijk dat er zo weinig tandartsen zijn?
2: Ja, dat heeft te maken met de opleiding. De opleiding, daar zit een loting op. En er worden maar gewoon een maximaal aantal mensen aangenomen per jaar om de opleiding te mogen volgen.
0: Oh.
2: Dus helaas duurde dat voor ons ook eventjes voordat we werden aangenomen. Moest ik ook eerst een andere studie volgen.
0: Nou, dat klinkt de oplossing eigenlijk vrij simpel. Maak het wat minder streng. Of niet?
2: Of neem er meer aan.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Ja, precies. Ja.
2: Ja, precies. Dat zou voor mij ook een hele mooie oplossing zijn. Want collega's kunnen we zeker gebruiken.
1: Maar het is een dure opleiding. Dus daarom zal daar een limiet op zitten, of niet?
2: Ja, dat zal er zeker mee te maken hebben. Tijdens corona wordt er denk ik eerder gekozen voor doktoren dan voor tandartsen. Alleen, wij hebben toch ook wel echt hulp nodig, hoor.
1: Ja, dat geloof ik graag. Want je loopt er nu dus tegenaan dat iedereen van jullie... Hè, we gaan allemaal naar de tandarts en dan horen we dat we beter moeten poetsen, meer moeten flossen. En dat hebben we zo goed opgevolgd dat we nu allemaal onze eigen tandjes houden, geen kunstgebit meer hebben.
0: Ja.
1: En dat we nu een tandartstekort hebben.
2: Nou ja, wat het grootste probleem is het is eigenlijk tweeledig. Eén, er gaan meer tandartsen met pensioen dan dat er worden opgeleid. Mm-hmm. En de tandartsen die met pensioen gaan, die werken meestal meer dan de tandartsen die nu opgeleid worden.
1: Ja.
2: Wat we natuurlijk zien overal, vijf dagen werken, is niet meer overal de norm.
0: Nee.
2: Maar aan de andere kant heb je ook dat er gewoon zoveel meer mogelijkheden tegenwoordig zijn. En dat het kunstgebit niet altijd meer de juiste oplossing is, of dat mensen het niet meer willen. Want bij een kunstgebit maak je één keer per 5 jaar meestal een nieuw kunstgebit. En in die tussentijd zie je elkaar maar weinig. Het liefst 1 keer per jaar op controle, maar we zien dat dat ook nog wel eens niet helemaal van toepassing is. Maar als je je eigen tanden in je kies hebt, net zoals je zelf schetst, dan wil je heel graag elkaar 2 keer in het jaar zien.
1: Maar is,
2: dus de zorgvraag die neemt toe.
1: Die veneers, hè, zoals al die beroemde bekende Nederlanders die hun tandjes laten afslijpen en dan die dingen erop. De Danny Roelvink tandjes.
0: Ja, gewoon die tanden. Hoe noem je dat? Facings of zo?
1: Ja, veneers of zo. Facings, ja. Vraag dat ook niet om. Is dat niet een soort van klein, weet je, een soort kunstgebit light inmiddels? Of heeft dat nog steeds even veel zorg nodig?
2: Juist die hele kwetsbare tanden die je er eigenlijk op plakt, die zorgen juist voor heel veel aandacht en bijhouden. En naar de mondhygiënist gaan. Dus juist die tanden, die wil je het liefst zo goed mogelijk bijhouden.
1: Oké, dus die geven alleen maar meer werk.
2: Ja, en daar kunnen weer stukjes van afbreken.
1: Ja.
2: Eigenlijk als je eigen sterke tanden en kies hebt, dan is ons advies, doe het alsjeblieft niet.
1: Nee, oké.
0: Maar Luc, doe even een pleidooi voor jouw beroep als tandarts zijnde. Waarom is dat zo mooi en waarom zouden meer mensen gewoon tandarts moeten worden?
2: Nou, naast het feit dat je de hele dag met mensen om mag gaan, is het ook gewoon hartstikke mooi om een band op te bouwen met je mensen. Dat is wat me zo tegenstaat door tandartsen uit het buitenland op te nemen. Want die structuur daarachter, ja, soms dan willen ze weer terug naar hun familie. Het is gewoon fijn om mensen uit Nederland opgeleid te hebben die een band opbouwen met jou als praktijk en met je patiënten. Die band vind ik heel mooi. En daarnaast het werk, ja, dat zal voor jullie niet in te beelden zijn. Maar het werk technisch is ook hartstikke mooi om te gaan doen. In een leuk team vol met assistentes, met mondhygiënistes, waarbij iedereen elkaar kan aanvullen.
1: En het is altijd lent.
2: Ja, dat is altijd
0: waar.
1: En je kan er lekker van op vakantie.
0: Ja, dan wil ik toch even weten, wat verdient nou een tandarts ongeveer? Want dat is niet heel onbelangrijk natuurlijk.
2: Een tandarts verdient meer dan genoeg, maar het verdient vooral een goed team om zich heen.
1: Ja.
0: Dan ontwijkt hij toch de vraag.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ligt er een beetje aan hoe hard hij werkt.
2: Nee, we kunnen goed onze boterham ermee verdienen, zeker.
0: Okay.
2: Dus dat moet ook, dat kan ook een motivator zijn voor sommigen, maar dat is niet de juiste motivatie.
1: Daar hou je het niet op vol.
0: Nee, dat is ook weer zo. Nou ja, goed, laten we hopen dat... wel een beetje aantrekt natuurlijk. En dat op alle manieren er wat meer tandartsen komen.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Nou ja, of dat de politiek er dus altijd kan bijdragen.
0: Dat zou ook nog wel. Nou, bij deze oproep heb je gedaan, Luc.
2: Meer opleidingsplaatsen.
0: Luc, dankjewel hè, voor je tijd.
2: Super, dankjewel.
1: Fijne dag.

0: bij Radio 10 een bad day. Nou ja, mocht je een slechte dag hebben vandaag, misschien kunnen wij hem een beetje opvrolijken met een mooi geldbedrag.
1: Oh, 250 euro.
0: Zeker.
2: Ranking the Hits.
0: Als je meespeelt met een nieuwe ronde van Ranking the Hits. Aan jou om hits in de juiste volgorde te zetten aan de hand van jaartallen. Ja, het is vandaag National Scotch Whisky Day.
1: Lekker.
0: Drink je dat wel eens?
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Ja, ik vind Alban heel lekker.
0: Oh, sorry?
1: Een Alban. Oh. Ik vind een hele lekkere
0: Ik heb geen idee.
1: Whisky.
0: Ik vind dat totaal niet. Ik vind trouwens Nicola ook wel een whisky drinken.
3: Oh, absoluut niet.
0: Oh, niet? Nou, nee. Ze gaat het volledig verkeerd
3: Helemaal
0: in.
3: Verkeerd, ja.
0: Maar goed, het is toch wel vandaag zo'n dag om er even eentje in te schenken. Over heel de wereld wordt het ontstaan van de Schotse whisky gevierd. Nou, whisky is niet het enige Schotse trots wat ze hebben daar. Ook deze dame komt daar vandaan. Annie Lennox. Uit de Aberdeen. Staat ook nog op mijn lijstje om ooit een keertje te zien.
1: Aberdeen.
0: Ja, lijkt me ook wel een mooie stad. Ja. Goed, je hoorde dus in ieder geval Eurythmics, Sweet Dreams. Met de vraag, was dit een hit voor of na 1990? Voor of na 1990? Laat het even weten. Stuur het in via de app van Radio 10. Maar kans op 250 euro. Je hoorde hem net al, Nicola, met het nieuws zometeen. Wat zit erin?
4: Ja, nou, een vraagje aan jullie beiden. Jullie zijn met de auto hier. Hebben jullie een handgeschakeld of een automaat?
0: Handgeschakeld, ik.
1: Handgeschakeld. Automaat.
4: Nou, één van jullie behoort bij een enorme minderheid vanaf nu. Ik ga zo zeggen wie.
2: Ha. Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
13: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: doneren.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Radio 10 weer, eerst nog bewolkt met hier en daar een buitje of wat dan motregen. Maar op steeds meer plekken zal de zon zich laten zien vandaag met maximaal 24 graden.
4: En dan het Radio 10 verkeer met 5 vertragingen op dit moment. En dit zijn de 3 grootste. De A7 Horen-Zaanstad tussen Averhoorn en Purmerend Noord 7 minuten. Op de A9 Alkmaar Amstelveen voor Beverwijk 10 minuten. En op de A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meern en Harmelen 11 minuten.
3: Nou, sta je erin. Sterkte. Het is de zomerochtendshow van Radio 10. 2 minuten over 8:30. De hoofdpunt uit het nieuws. Nicola, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Boeren voeren vandaag opnieuw actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Onbekend is nog waar en wanneer precies. Volgens de organisaties gaat het om vreedzame protesten en wordt ook het verkeer niet geblokkeerd. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux heeft zich vannacht niet verder uitgebreid, zeggen de autoriteiten. Maar het vuur is nog niet onder controle en bovendien komt er ook nog eens een hittegolf aan. Vanochtend houdt het Franse kabinet crisisoverleg. Ja, wat er net over, hè? Heb jij een handgeschakelde auto of een automaat? Inmiddels heeft Nederland een automaat. De helft van alle auto's die nieuw verkocht wordt, heeft een automatische versnellingsbak. Er komt vooral doordat steeds meer mensen een elektrische of hybride auto kopen die standaard een automaat hebben. Jongeren, zoals Jan-Paul, die rijden nog steeds wel graag een handgeschakelde auto. Maar dat komt omdat die goedkoper zijn om tweedehands aan te schaffen.
3: Ja, dat is ook weer waar. Het was overigens niet per se de reden. Ik vond het namelijk, want ik heb vorig jaar een nieuwe auto gekocht. Mm-hmm. En ik vond het gewoon nog wel leuk om ouderwets, tussen haakjes, gewoon te schakelen.
4: Dus jij hebt nieuw met handgeschakeld besteld. Dus
3: nou,
4: het is niet de tweedehands.
3: Het was wel een occasion. Maar
4: mosterdgeel.
3: Ja. In die zin kon je dezelfde variant ook wel gewoon met automaat kopen. Alleen ik denk inderdaad wat je net zegt, het raakt uitgestorven, als het ware. Je ziet het dadelijk niet meer.
5: Het is
3: handgeschakeld. En ik vind het ook wel leuk om op die manier auto te rijden.
5: Alleen de files, dat is het enige nadeel. Ja. Verder is een handbak gewoon leuker.
4: En zo meteen in Oostenrijk succes met alle hellingproeven.
3: dat is wel waar.
4: Prettige wedstrijd.
3: Ja, dat is waar. Ja. Okay.
6: Paul en Kim.
3: Daar moeten we even doorheen. Ranking dit spelen we zo meteen. Eerst Genesis bij Radio 10. En The Invisible Touch.

0: voor alle Swifties, hè, zo noemt ze haar fans, Swifties. Taylor Swift en Open Light, een beetje jouw muziek.
1: Ik hoop wel eigenlijk dat ze daar niet zelf mee begonnen is. Dat je je eigen fans Swifties gaat noemen. Nee, ik ben geen Swiftie.
0: Nee, dat niet.
1: Nee.
0: Ik vind de naam wel leuk gevonden, inderdaad. Ja. Net zoals met de fans van Ed Sheeran, die noemt die Cheerios, toch?
1: Ja, maar en, zijn ze dat niet, hebben ze dat niet zelf anders
0: zou je denken?
1: Bedacht?
0: Ja.
1: Nou. Kijk, de man, ja. Nou. Ik weet het niet. Maar ik zou het. Nou, sorry. Maar als zij zelf heeft gezegd: mijn fans zijn Swifties.
0: Ja,
1: dan valt ze echt nog wel zes voetstukken naar beneden.
0: Ja, dat vind ik ook. De hits. We gaan ervan uit dat ergens van de voorzitter van de fanclub heeft bedacht.
1: Dat.
0: Lijkt mij meer toepasselijk. Ja. Anne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent aan het werk, begrijp ik, hè? En je werkt bij Ahoy, op de administratieafdeling.
2: Klopt. Ja, klopt.
0: Nou, dan stel ik mij voor dat jij gewoon gratis naar alle concerten mag gaan die daar plaatsvinden.
2: Nou, af en toe mogen we inderdaad naar een leuk evenement, dat klopt.
0: Ja, nou ja, als je dicht bij het vuur zit, toch?
1: Ja.
0: Handig natuurlijk. Maar wat heb je voor het laatst daar gezien in Ahoy?
2: Ik ben bij Vrienden van Amstel geweest.
0: Oh ja,
2: leuk. Ja. Hans Zimmer, dat soort...
1: Oké. Okay. Nou, je kiest er wel uit.
0: Noordzee Jazz is ook altijd wel leuk.
2: Ook
0: daar.
2: Leuk, ja, dat ook. Was pas.
0: Ja, ja, dat was niet zo lang geleden. Oh. Nee, hey, nou ja, misschien heeft het je wat muziekkennis opgeleverd. Dat zou wel handig kunnen zijn in deze ronde van Ranking the Hits. Want jij doet mee. En ik liet je net dit horen. Sweet dreams are made. Mix en Sweet Dreams. En daarbij hoorde de vraag, was dit nou een hit voor of na 1990? En toen zei jij...
2: Ervoor.
0: En dat is goed inderdaad. 1983. Sweet Dreams van Eurythmics. Nou, €50 heb je bij deze eigenlijk al verdiend. Maar het gaat nu pas echt beginnen. Hè? Want bij de volgende twee fragmenten kun je €50 winnen. De laatste €100. In totaal €250. Maar ga je ergens onderuit, dan houdt het spelletje op meteen op. Wij gaan je verder niet in een bepaalde richting induwen. Dat hebben we besloten. Dat doen we niet. Je mag geheel zelf die keuze maken. Ja. Maar ga je wel ergens onderuit, dan heb je sowieso wel de

0: mooi, deze van André Hazes. Maar voor of na 1983, wat denk jij?
1: Ik denk, dan toch erna.
0: Ja, dat is goed. Goed hoor, 1990.
2: Hij maakte het wel heel spannend.
0: Ja, dat is ook zo. Maar een slag van opluchting bij jou inderdaad. Ja, dat is een lastige, want een stinker. Maar 1990.
2: Anne, dat betekent dat je 100 euro hebt. En dan ga ik je vragen of je stopt of dat je de volgende ronde gaat spelen.
1: Ja, we gaan door natuurlijk.
2: Lekker.
0: Door, voor 150 euro. Was dit een hit voor of na 1990? Whitney Houston natuurlijk. En I Wanna Dance With Somebody.
1: Ja, ik zeg ervoor.
0: Jij zegt ervoor, voor 1990. En ja, dat is goed inderdaad, dat klopt. Heb je helemaal goed, Anne.
2: Ah, ja, goed bezig.
0: 1986 is het I Wanna Dance With Somebody.
2: 150 euro op de teller. Nog één opgave die is 100 euro waard. Ga je stoppen of ga je door?
1: Ik ga door.
0: Nou, leuk, spannend.
2: Houden we van, Anne. Ja. Zet hem op.
0: Laatste fragment, 250 euro. Was dit een hit voor of na 1989? Of, nee, 86 moet ik dan zeggen eigenlijk. Hè? Want I Wanna Dance With Somebody was 1986. 86. Inderdaad.

0: Sydney Youngblood, If Only I Could.
1: Ja, ik zou zeggen dan ervoor.
0: Voor of na 1986? Jij denkt?
1: 86. Dan zou ik zeggen daarna. Daarna. Mag het nog?
0: Ja, dat mag nog. En dat
1: is,
0: Anne,
1: denk ik.
0: Na 1986, denk jij. Ja, ja, ja, dat heb jij heel goed gedaan.
1: Ja.
0: Oh, dat wordt het oog van de naald. Ja, inderdaad, ja.
2: €250, Anne. Ze zijn voor jou.
1: Nou, echt superleuk.
0: Ja, dat heb je goed gedaan. Nog even op het laatste moment nog eventjes wisselen. Dat heeft je dat heel wat opgeleverd.
1: Oh, ik zei het. Ik denk, volgens mij is het niet goed.
2: Betere wissel dan die van Sven Kramer.
0: Ja, inderdaad. Nou, goed dat je op je gevoel bent afgegaan. Het heeft je €250 opgeleverd, Anne. Dankjewel voor het meespelen.
1: Ja, jullie bedankt.
0: En een fijne dag, hè.
1: Ja, jullie ook.

0: Dus John Mayer, totdat de wereld weer een stukje beter is geworden. Waiting for on the world to change bij Radio 10.
1: Ik zou mijn adem niet inhouden.
0: Nee, ik zou inderdaad een beetje geduld hebben wat dat betreft. Ranking Dit speelden we ook. Maar wat we eerder deze ochtend ook speelden, was de vakantieland quiz. En daar kun je nog gewoon aan meedoen.
1: Ja, door even te laten weten waar jij naartoe op vakantie gaat. Of al bent geweest, hè. We zijn niet heel streng. Ja. Maar waar spendeer jij deze zomer? Stuur even via de Radio 10 app of dat Spanje is, Noorwegen, Chili. Kan allemaal.
0: Ja, er komen echt leuke originele bestemmingen binnen via de app. Ja. Echt verrassend. Dus we gaan er morgen weer eentje uithalen.
1: Als je dat doet, dan maak je ook nog eens kans op het Radio 10 strandlaken.
0: Absoluut. Dus laat het even weten. Jouw vakantiebestemming, geef het door via de app van Radio 10.

0: is Radio 10 en de grootste hits aller tijden. Fleetwood Mac. En Go Your Own Way in de zomerochtendshow van Radio 10. Maar, zo, ja, dadelijk.
1: De creatie... Zo.
0: Wat wil je zeggen?
1: Bijna volgehouden tot 9 uur. Maar het moest ergens misgaan.
0: Ja, bij de finish toch even onderuit.
1: De Guilty Pleasure Party met Jan-Paul en...
0: Ja.
2: Zometeen op Radio 10.

0: ik heb er zin in. Martijn die begint een uurtje later, dus ik mag ook een uurtje langer doorgaan met de Guilty Pleasure Party dadelijk.
1: Nou, Kim? Zet hem op en tot morgen.
0: Joep.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
3: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.nl.

0: verdien je geld op de meest getoonde prijs.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Een uur lang de allerfoutste, maar zeker ook allerleukste Guilty Pleasures bij Radio 10 met de Dolly Dots en de Pasadena's zometeen. Maar eerst het nieuws van 9 uur. Nicola Ruijs, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De politie in de Amerikaanse stad Seattle heeft iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij. Die was tijdens een druk bezocht foodfestival daar. Onder de bezoekers brak door de knallen paniek uit. Het dodental staat nu op 3. 5 anderen raakten gewond. De burgemeester spreekt van een daad van verschrikkelijk geweld. De boerenactiegroepen beloven voor vandaag een vreedzaam protest. Ze gaan de weg op, maar blijven langs de kant, zodat verkeer er geen last van heeft. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet en de gevolgen voor hun bedrijven. Waar de acties vandaag zijn en hoeveel boeren daaraan meedoen, dat is nog onduidelijk. De dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn dit weekend wordt morgenavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument op de Westermarkt, waar iedereen volgens de organisatie welkom is. Er kunnen bloemen worden gelegd en 2 influencers die er zaterdagavond bij waren in Berlijn, die komen er vertellen. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux heeft zich vannacht niet verder uitgebreid, zeggen de autoriteiten. Maar het vuur is nog niet onder controle. En bovendien komt er een hittegolf aan. Vanochtend houdt het Franse kabinet een spoedoverleg. Die is het. Het weer. Vanochtend gaat het regenen, maar later in de ochtend is het op meerdere plekken droog met opklaringen. Net als in de middag. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden.
6: Nicola, dankjewel. En dan de verkeersinformatie. Er is 1 file gemeld op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en de grens met Duitsland. 8 minuten vertraging.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
14: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

Het zijn de Pasadena's in de Guilty Pleasure Party bij Radio 10. Riding on a Train. En daar zijn wij Nederlanders goed in. Hè? Reizen met de trein, ondanks die vele vertragingen, doen wij dat best aardig. Dagelijks reizen 1,1 miljoen mensen hier in Nederland met de trein. Het overgrote gedeelte voor werk en ook school natuurlijk. En toegegeven, in deze weken natuurlijk wat minder. Hè. Het is tenslotte zomervakantie. Een hele goede morgen. Het is het leukste begin van je werk of je vakantiedag. De Radio 10 Guilty Pleasure Party. Lekker meezingen met al die heerlijke foute liedjes. En voor iedereen die de trein aan zich voorbij laat gaan en de auto pakt voor een vakantie bijvoorbeeld, draai ik zo meteen Hit the Road Jack van Ray Charles. Ja, en de stembanden alvast maar even opwarmen, hè, voor een potje skatten met Scatman John. En eerst Nielson. En nou ja, die omschrijft toch wel de ideale vakantieliefde. Beauty and the Brains, nu op 10.

de zomer van 2026 gaat zich later deze week weer zien. Hè? Lekker pieken met op woensdag kans op 34 graden. Dat is wel weer lekker. En wist je dat de verliefde gevoelens behoorlijk kunnen toenemen in de zomer? Ja, we staan tijdens deze periode wat meer open voor verliefdheid. Dat heeft te maken met langere dagen, meer ontspanning en hormonen, zoals dopamine. Want zonlicht verhoogt de aanmaak van die feel-good stofjes. En ja, omdat we allemaal wat luchtiger gekleed gaan, voedt dat ook weer de hormonen. En ja, zo gaat dat een beetje. Nou, ik kan me trouwens ook voorstellen dat als je al gelukkig getrouwd bent, dat je ook verliefd kunt raken op dat eerste ijskoude biertje, hè, op de camping in Zuid-Frankrijk. Na een rit van 13 uur, jengelen en de kinderen op de achterbank, 150 euro tol en 200 euro brandstoflichten. Zo is er wat ieder voor wil, hè.

0: Alvaro Soler hoor je bij Radio 10. Lokka in de Guilty Pleasure Party. Met zometeen Baccara en een hele grote hit uit een land dat steeds populairder wordt onder vakantiebestemmingen. Je hoort het zo.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot 50 euro extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
6: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Ik kan

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Alle verf super voordelig.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Ja?
8: Echt serieus?
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Goedemorgen, het is Radio 10. Vanochtend kans op wat regen, maar later op meerdere plekken droog met opklaringen. Het wordt dan ook zonnig, 20 tot 24 graden. En dan het Radio 10 verkeer. Twee vertragingen op dit moment op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland 12 minuten. En op de A22 Beverwijk-Velzen. Voor Beverwijk, daar kom je terecht in 21 minuten.
4: Jan-Paul Grotendraast.
3: Ja, en een vrolijk begin van je maandag met de Guilty Pleasure Party van Radio 10. Zometeen de Spider-Murphy Gang. En eerst bak.

0: Duitsland natuurlijk. Hè. En wist je dat onze oosterburen een enorme opmars hebben gemaakt als het gaat om vakantiebezoeken van ons Hollanders? Want sinds een paar jaar is Duitsland Frankrijk voorbij als populairste vakantiebestemming. Maar van de ongeveer 21 miljoen vakanties die Nederlanders naar het buitenland maken, gaan er toch zo'n 3,5 miljoen naar onze sympathieke buren.
1: Ja.
0: En het gaat ook de andere kant op, hè, want we krijgen er met Pasen en Pinksteren ook flink wat kuilen op onze stranden voor terug. Het is Radio 10 met The Guilty Pleasure Party, de muzikale energieboost zo aan het begin van je week. Met de Archies zometeen. Ook een van de grootste guilty pleasures van de Bee Gees. En dit is even lekker hoor. The Temperor en Maya en Feel It bij 10.

de Bee Gees bij Radio 10, You Win Again. Dat toch een beetje doet denken aan het WK voetbal. Hè? En toch, het is een liedje dat lekker zoet smaakt. Want we hebben met het Nederlands elftal toch wel een prijs gepakt. Hè? De Fair Play prijs van de FIFA tijdens het WK voetbal. Ja, je koopt er verder niks voor, behalve wat eer. En dat is toch ook wel belangrijk. Ach ja, we waren niet de enigen die onderuit gingen. Hè? Brazilië en Portugal die vlogen eruit in de 8e finale. En Kaapverdië die moest in de 16e finale buigen voor Argentinië. En wat hebben die drie landen nou met elkaar gemeen? Nou, ze spreken er Portugees. Dus vond ik wel een leuke aanleiding om ons Portugees eens even op te frissen met deze zomerklassieker van Michel Telo. I say te pego. Vrij vertaald, oh, als ik je te pakken krijg. Nou ja, dan mag je vergeten. Gewoon lekker fonetisch meezingen. Hier is hij.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: vergeten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, Davitamon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
2: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
5: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: Goedemorgen, 1 minuut voor 10. We gaan er samen weer lekker tegenaan op deze maandagmorgen. Met zometeen UB40 en ook Paul King komt eraan. Maar er is onze koning van het nieuws, Nicola Duijs. Een hele goede morgen.
7: Goedemorgen. Boeren gaan vandaag op verschillende plekken in het land actie voeren. Dat doen ze tegen de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de actiegroepen verlopen de protesten vreedzaam en wordt het verkeer niet geblokkeerd. Ze willen aandacht vragen voor de gevolgen van de plannen voor hun bedrijven. Hoe de acties er verder uit gaan zien, dat is nu nog niet helemaal duidelijk. Een deel van de mensen die zijn geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand bij Madrid mag weer naar huis. Het gaat om bijna 5000 campinggasten en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand is nog niet onder controle. Volgens de Spaanse regering is het de grootste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. Intussen lijkt het erop dat de natuurbrand in de buurt van Bordeaux in Frankrijk ook nog redelijk stabiel is. Al is het vuur volgens de autoriteiten nog niet onder controle. En omdat er een hittegolf in de weersverwachting zit, staat alles op scherp. Deze ochtend houdt het Franse kabinet crisisoverleg. En de film Toy Story 5, die anderhalve maand geleden uitkwam, mag zich nu al de meest succesvolle film van dit jaar noemen. Hij heeft wereldwijd al meer dan $1 miljard opgebracht. En daarmee is hij hard op weg om het vierde deel van Toy Story te verslaan. Concurrentie is er van de film The Odyssey, die ook heel hard gaat. Traditie weer nog. Vanochtend op meer plekken regen. Later wordt het op de meeste plekken in het land droog en komen er ook opklaringen. Het is dan zonnig met 20 tot 24 graden.
6: 3 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn ze. De A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg is een ongeluk gebeurd. Vertraging 6 minuten. Dan onze dagelijkse knuffelfile. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland een kwartier. En de A50 Os-Apeldoorn ook voor Waterberg. Daar een vertraging van 6 minuten.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we alweer?
8: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.

0: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Radio

0: je zeggen. Dat klopt. 9:09. Goedemorgen. En daarvoor de tune die mooi past bij de feesten in Amsterdam momenteel. En die dan in het teken staan van de liefde in alle vormen. Het is namelijk World Pride 2 weken lang. Je hoorde Paul King met Love and Pride op Radio 10. En hierbij verklaart Maxima de maandagochtend...
1: geopend.
0: Nou, hartstikke goed. Martijn hier op de laatste frisse dag zo'n beetje. Neem het er nog even van, zet de ramen lekker open. Geniet van de koele nacht die gaat komen. Want de temperaturen gaan de komende week gewoon weer richting de 30 graden. Dus ik zou zeggen, haal alvast even die korte broek van zolder. Gooi hem in de was. En de flipflops, huppakee, bij de voordeur. En vergeet de ijsklontjes niet, hè. Heel belangrijk natuurlijk. En die dagen kun je genieten van een prachtige blue sky.

0: op Radio 10. En dat ongezonde is eigenlijk iets van vroeger. Wat is er veel veranderd, hè, de afgelopen jaren? Asbest, loodhoudende benzine, roken op de plaats zijn verdwenen. Ik weet het nog goed. Zat je op kantoor en dan zat er iemand tegenover je gewoon die rook in je gezicht uit te blazen de hele dag. Dat is zo ranzig. Daarentegen autogordels, zonnebrand en alcoholvrij bier hebben hun intrede gedaan. Het resultaat is dat de mens tegenwoordig eigenlijk hartstikke gezond is. Sterker nog, kinderen die nu worden geboren hebben 50% kans om de 100 te halen. Goed, hè? Lekker voor die kleine spruit. Huppakee. En over kleine spruiten gesproken, zometeen een track die Stevie Wonder schreef voor zijn pasgeboren dochtertje. Maar eerst, ruim we aan voor de Miami Sound Machine. Dit is Dr. Beat.
1: Radio 10.

Zieke. Stevie Wonder schreef het namelijk voor zijn pasgeboren dochtertje. Isn't she lovely? Van Stevie Wonder op maandagmorgen bij Radio 10. Terwijl we luisteraar erbij hebben vanuit Wetter, Duitsland. Dat is namelijk Sascha, die is aan het genieten van de vakantie. Wat heerlijk.

0: Arno Countdown, zometeen.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
2: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
13: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
12: Oh, Otrium?
13: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
16: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
18: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
19: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar €5,49. Lidl, je verdient het.
20: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
21: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
22: Deze week in de bonus...

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Martijn Koopman.
2: Vanochtend nog regen, maar vanmiddag ruimte voor de zon bij maximaal 24 graden. Met zometeen een plain white tees. Maar eerst Dan Hartman. Op...

nou vrijgezel en op zoek naar een vrouw? Dan heb ik goed nieuws. Er zijn namelijk plekken met vrouwenoverschot, om het zo maar te zeggen. In Litouwen, Oekraïne en Letland heb je voor elke man 1,2 vrouw. Dat klinkt niet veel, maar zeg 100 mannen heb je dus 120 vrouwen om uit te kiezen. Dat zijn er behoorlijk veel. Dat geldt ook voor Cuba. Dus ben je op zoek naar een señorita, dan goed nieuws. Zometeen namelijk muziek uit het land van Camila Cabello. Samen met Shawn Mendes hoor je zometeen señorita op Radio 10. Maar eerst, Europe, dit is de final countdown. Ik zou zeggen, jongen, ja, zet hem aan, huppakee.

0: Shawn Mendes met Camila Cabello en Señorita. Op maandagmorgen, het is 10 minuten voor 11 en de andere Señorita is ook binnengekomen. Esther Dijkstra, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Goed je te zien met je brede glimlach.
1: Ja.
0: Wat heb jij zometeen om 11 uur voor de hele natie in petto?
1: Nou, je hoort zometeen welke acteur in een heuse Wikipedia-gate is beland.
0: Oh?
1: Ja.
0: Daar ligt nu al aan je lippen.
1: Nou,
0: benieuwd hoe het zit. Zometeen in de laatste nieuws, maar eerst Rita Franklin op Radio 10.
2: What you want?

0: medewerker, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
14: Nou, ze worden opgepoetst. Zometeen 4 kroonjuwelen, nummer 1 hits in 4x1. En ook de Pet Shop Boys met Go West na het laatste nieuws. En dat krijg je van Esther Dijkstra. Extra, Esther, een hele goede morgen.
15: Goedemorgen. Het zit erin dat na alle prijsstijgingen van de laatste tijd de benzine de komende dagen weer ietsje goedkoper wordt. Nu Amerika zijn aanvallen op Iran voorlopig opschort, zijn de olie- en gasprijzen flink gezakt. En verwacht wordt dat dat ook te merken is bij de pomp. Maar hoe snel het gaat en hoe ver de prijs zakt is nog onduidelijk. Twee minderjarige verdachten van de mishandeling van een beveiliger tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. De beveiliger werd vorige week na afloop... mijn computer valt uit. Ik wilde zeggen, daar is hij weer. De beveiliger werd vorige week na afloop van het feest geslagen en geschopt. Naar twee andere verdachten wordt nog gezocht. Hebben ze zich voor woensdag niet gemeld, dan komen herkenbare foto's online. Vanwege de bosbranden in de omgeving van de Franse stad Bordeaux roept de overheid op om niet naar de regio toe te komen. Vanuit het departement zelf kwam eerder ook al zo'n oproep. Het kabinet houdt crisisoverleg over de branden die een enorm stuk natuur hebben verwoest. Honderdduizenden mensen zijn geëvacueerd. En acteur en model Jan Kooijman zit midden in een Wikipedia-soap. Hij wilde zijn pagina even updaten en een oude pukkelfoto vervangen, maar een paar dagen later stond alles weer terug, inclusief die foto uit zijn jeugd. En toen het een digitaal kat-en-muisspelletje werd, gooide Jan alles op Instagram, met een lach hoor, dat wel. Dat ging viral. Ik heb net even gekeken, zijn Wikipedia-pagina staat inmiddels weer netjes, maar de vraag blijft wanneer die legendarische pukkelfoto weer zijn comeback maakt.
14: de foto die er nu op staat, dat is wel echt...
15: Martijn, ik denk dat wij heel blij zijn met deze foto. Hè?
14: Je spreekt voor mij.
15: Goed, het weer. Het is wisselend.
14: Ja, precies. Heel goed, ja.
15: Wisselend bewolkt met een aantal buien. In de loop van de middag wordt het droog en zonnig. En het wordt 20 graden aan zee tot 24 graden in Limburg.
14: Ik zal mijn concentratie er even bij houden. Vijf vertragingen momenteel. Dit zijn de drie langste gemeld door Flitsmeister. A1 richting Amersfoort voor Hilversum Noord 12 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 14. En de A50 Os-Apeldoorn voor Waterberg een vertraging van 22 minuten.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
17: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
18: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
19: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
18: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
19: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
21: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.

Als een kabbelend beekje ergens in een berggebied tijdens je vakantie. Voelt het een beetje toch? The River van Bruce Springsteen op Radio 10. En hij hangt hier in de studio. De enige klok in de hele wereld die slaat om 11 minuten over 11. Kijk, dat betekent maar één ding. Vier nummer 1 hits achter elkaar. Artiesten die op de eerste plek van een officiële hitlijst hebben gestaan. Met zometeen een nummer waarvan we niet weten waar het nou eigenlijk over gaat. Er zijn alleen theorieën. En hoe het zit, hoor je zo meteen. Eerst gaan we naar de vrouw die eindelijk kan genieten van vakantie. De afgelopen weken was ze druk met het schrijven en opnemen van nieuwe muziek. Ja, en nu wordt het even opladen. Dat is maar goed ook, want vanaf september wacht alweer een nieuwe tour door Europa. En 6 oktober treedt ze op in Paradiso in Amsterdam. Kan ze net naar binnen met die lange nagels. Vandaag is ze de eerste in 4x1 op Radio 10. Dit is Loreen met Euphoria. What?

Right. Een nummer waarvan we niet precies weten waar het over gaat. Right is namelijk een kustplaats in Engeland waar Paul en John graag zouden komen. Maar een ticket to Ride zou ook een zinspeling kunnen zijn over de tippelende dames in Hamburg. De Duitse stad waar de band lange tijd verbleef. En daar noemen ze een avondje plezier maken ook wel een ritje maken op de Reeperbaan. Zelfs een Beatles-plats in Hamburg. Ja, we zullen het nooit weten. Het klonk wel lekker. Nummer 1 hit voor de Beatles in 1965. Vandaag waren ze de tweede in 4x1 met 4 nummer 1 hits achter elkaar. Zometeen de artiest die afgelopen week nog op de planken stond bij de WK-finale. Robbie Williams komt eraan, maar eerst ruimbaan voor Sailing. Dit is de nummer 1 hit van Crystal.

0: gezien bij de WK-finale. Daar stond hij hoor, in zijn trainingspakje te zingen. Robbie Williams, rock DJ, was vandaag de laatste nummer 1 hit in 4x1. Ja, en elke hap verdient een hit. Zometeen om 12 uur. Alles mag op maandag. Ja, ik heb dus een lege playlist, daar staat helemaal niks op. En jij gaat zorgen voor invulling. Wat? Ja, je moet even aan het werk. Huppakee, aan de slag, kom je bed uit, gooi je spullen aan de kant. Pak de app van Radio 10 erbij en stuur in wat je zo meteen wil horen na 12 uur. Zie je het als een tractatie voor jezelf, maar ook voor een ander. Dus bekende liedjes. Je kan het intypen, maar je kan het ook inspreken. En de eerste na 12 uur is de Bammerammer. Daar zit extra veel pit in om de lunch lekker te beginnen. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te krijgen.

0: Tour.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
13: Ah, oh, nee.
12: Maak er een potje van.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico. 1 liter voor maar 5,49. Lidl. Je verdient het.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

wat jouw land voor jou kan doen, maar wat jij kunt doen voor je land. Zometeen na 12 uur namelijk Alles Mag op maandag. En mocht je vandaag voor de allereerste keer Radio 10 luisteren, goedemorgen, ik ben Martijn. En na 12 uur altijd een uur lang waarin jij de muziek bepaalt. En dat kan alles zijn. Kijk bijvoorbeeld op radio10.nl bij de top 4000. Dat is die hele unieke lange hitlijst die je altijd aan het einde van het jaar hoort. 4000 leuke suggesties. Staat vast iets tussen wat je leuk vindt. En pak dan de app van Radio 10 erbij. Typ in of spreek in wat je zo meteen wil horen tijdens de lunch. En dat kan een aanvraag zijn natuurlijk voor jezelf. Dus je denkt, nou, ik zit daar wel op te wachten. Het kan ook zijn dat je denkt, nou, ik heb een leuke buurvrouw en dat liedje zou echt perfect bij haar passen. Geef het dan door via de gratis app van Radio 10. En de eerste na 12 is de Bammerammer met extra veel pit. Een vrolijk liedje. En als je die aanvraagt, dan krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel. Dit is Steve Inwood.

0: Chaser, Sheila en de Black Devotion op Radio 10. En wat vonden we ervan?
1: Oh yeah.
0: Ja, dat is goed om te horen. Meer lekker zometeen tijdens de lunch. Jouw favoriete liedjes en alles mag op maandag. Wat wil je horen? Geef het nu door via de gratis app van Radio 10. En dit is Mystery van Maroon 5.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
6: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij, Karwei. Maak het mooier.
14: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
15: Ja, het is zover hoor. Hierbij verklaart Maxima, alles mag op maandag
16: geopend.
15: Precies, met jouw favoriete muziek op Radio 10. Maar eerst het laatste nieuws. Esther Dijkstra met nieuws over onze pandjesprins.
17: Ja, absoluut. Goedemiddag. Prins Bernhard gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. En daar horen onder meer zijn vastgoedportefeuille en ook de belangen in het circuit Zandvoort bij, zegt zijn woordvoerder. Kopers zijn Bernhard zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Bernhard zelf wil verder met ondernemingen op het gebied van AI. Experts waarschuwen bij RTL Nieuws voor een toename van branden in meterkasten. Vooral oudere groepen kasten raken overbelast doordat steeds meer huizen zonnepanelen, laadpalen of warmtepompen hebben. En daardoor neemt de kans op kortsluiting en brand toe. En ook adviseren deskundigen om meterkasten niet te vol te stouwen met spullen. De Amerikaanse politie is op zoek naar nog een verdachte van de schietpartij in Seattle. Op een foodfestival daar vielen 3 doden. 4 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 2 jaar. Er zit dan een verdachte vast en de politie denkt dat de 2 verdachten op elkaar aan het schieten waren. En Talon Griekspoor mag zich weer de beste Nederlandse tennisser noemen. Weliswaar zakte hij een plekje op de wereldranglijst, maar Botik van de Zandschulp, die een tijdje boven Griekspoor stond, die kukkelde 14 plaatsen naar beneden en staat nu 2 plekken onder hem. De nummer 1 in de lijst is Jannik Sinner uit Italië. Het weer, het is wisselend bewolkt met een aantal buien. In de loop van de middag wordt het droog en zonnig. 20 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En morgen wordt het ook weer zonnig en rond de 27 graden.
15: Flitsmeister, 12 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens, 17 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland een kwartier. En de A12 Oberhausen-Arnhem voor Duiven. Er is een ongeluk gebeurd, vertraging 46 minuten.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
18: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
21: Radio

0: komt uit Brabant. Lara, goedemorgen of goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij gaat op vakantie naar Denemarken. Waar ga je naartoe?
1: Ja, dat weten we niet, want we zijn gewoon rond aan het reizen met een busje en de hond.
0: Oh joh, dat is een beetje een soort Lego-pakket, jouw vakantie. Je hebt de blokjes, de bouwstenen, ja, maar je moet er nog in elkaar zetten, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, precies. Ja,
0: en hoe lang ga je?
1: Week of 3, 2.
0: Ja, we zien het wel, ja.
1: Precies.

0: blokjes gesproken. Zijn het kaasblokjes?
1: Nee, die hebben we wel, maar niet voor de lunch. Ik heb een stokbroodje met salade.
0: Oh, en wat voor salade?
1: Een zalmsalade en kipsamba.
0: Nou, als je wat over hebt, stuur het op, zou ik zeggen. Hartstikke lekker. Omdat je de Bammerammer hebt aangevraagd, krijg jij de Bammerammer broodtrommel opgestuurd. Met erop het hoofd van Jeroen Nieuwenhuizen. Dat is echt een eyecatcher. En heel belangrijk, ja, je lacht erom, maar is echt een eyecatcher. De Bammerammer. Welk nummer gaan we horen?
1: Oerendhaft, want we hebben overnachting in Friesland.
0: Oké. Okay. Nou, dan zou ik zeggen, trap hem lekker aan. Hè. Doei, doei.
2: Ik zeg oeh.
1: Doei.

0: door Jari. Ik moet meteen aan Gooise Vrouwen denken, aan die Jari. Ik heb meteen dat beeld erbij, huppakee. En de beat goes on van de Whispers in Alles Mag op Maandag. En daarvoor Lara, die ging voor een knaller, oerend hard maar normaal. En ze liep nog even de leten. Ja, we zijn in Friesland en daarom normaal. Maar Friesland is natuurlijk niet de provincie van normaal. Dat is natuurlijk de Achterhoek in dit geval, om het even te omschrijven. Johan schrijft nog via de app van Radio 10. Ze had beter kunnen kiezen voor In Na Je Die. Ook een leuke, inderdaad. Misschien denk je, ik wil de kast horen of iets uit Friesland. Geef het door, hè, via de gratis app van Radio 10. Het is maandag de 27e van juli. En had je dit al gehoord? De bioscopen zitten momenteel goed vol. Zo gaan veel mensen naar de nieuwe Matt Damon film Odyssey. Maar die film legt het af tegen de sensatie van 2026. Toy Story 5 doet het namelijk nog veel beter. Die film heeft in anderhalve maand maar liefst meer dan $1 miljard opgeleverd.
1: Ja, dat is dus 900 miljoen euro, hè, als je het even terugrekent.
0: Ik ben blij dat jij je opleiding hebt afgemaakt. Mooi, inderdaad. We hebben al jaren een gillend lerarentekort. Het is eindelijk een beetje licht aan het einde van de tunnel. Steeds meer studenten aan de universiteit kiezen namelijk voor een lerarenopleiding. Het aantal inschrijvingen is met 13% toegenomen. Het is het tweede jaar op rij dat de opleidingen meer belangstelling trekken. Dat is een goed ding, hè?
1: Goed nieuws. Blij
0: mee. Het begint bij goed onderwijs, vind ik altijd, weet je. Goede leraren hebben we met z'n allen op de lange termijn het meeste aan natuurlijk.
1: Absoluut.
0: En mocht je nou altijd je eigen vliegtuig willen hebben, op de luchthaven van Sevilla in Spanje staat al 8 jaar een klein vliegtuigje met 4 zitplaatsen. Alleen krijgen ze de eigenaar niet te pakken.
1: Oh ja, die is van mij. Ik haal hem wel even op.
0: Oh nee.
1: Ben je wel een grapje?
0: Eigenaar is gevlogen. Het toestel wordt geveild. De biedingen beginnen bij €10. Klein detail. Het toestel verkeert in slechte staart. Staat. Goed. Alles mag op maandag 13 minuten over 12. Martijn op de plek van Jeroen. Vanmorgen kreeg ik al een berichtje binnen via de app van Radio 10 van Dennis. Die wilde graag Sheryl Crow horen met All I Wanna Do. Dennis, die doen we zo meteen. Maar eerst gaan we naar Yolanda, hoor. Was een slim om haar favoriet door te geven.
2: Hoi Martijn, ik zou graag willen horen Bailando van Enrique Iglesias. Alvast bedankt. Goedje.

0: Radio 10.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Nou, voor een kraai klinkt het helemaal niet slecht. Sheryl Crow hoorde je met All I Wanna Do.
1: Alles mag. Op maandag.
0: En die werd vanmorgen al aangevraagd door Dennis, hè? Want denk je, het is 9:15 's morgens. Je kan gewoon doorsturen alvast voor Alles Mag. Elke dag tussen 12 en 1. Lege playlist en jij bepaalt de inhoud. En je kan dat doorgeven via de gratis app van Radio 10. En die kan je dus downloaden op je smartphone. Zo stuurde Sarah. Hey Martijn, ik heb zin in een nummer dat ik al de hele tijd in reclames voorbij hoor komen. Symphony van Sarah Larsson en Clean Bandit. Doen we zo meteen eventjes. We hebben ook Anouk.
2: Hey Radio 10. Ik zou dus graag een verjaardagsnummer willen aanvragen van mijn schoonvader. Die is jaren geweest. Maar er hoort natuurlijk wel een, opnieuw een verjaardagsnummer bij. Dus ik zou graag Celebrations van The Cool and the Gang willen aanvragen voor hem. Gewoon omdat het een lekker nummer is en omdat hij het verdient. Goedjes Anouk.
0: Nou, wat lief Anouk. Doen we zo meteen. Maar eerst de favoriet van Sophie. Dit is Grand Funk Railroad op 10.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
17: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
16: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Martijn Koopman.
20: Naatje, wat mag het zijn?
21: Dan doe maar de baseballs met Umbrella. Lekker vlot nummertje om lekker...

Zal jouw huis glimmen? Lekker om bij te poetsen, ze vroeg deze aan. De baseballs met Umbrella. En daarvoor Anouk voor haar schoonvader die jarig was. Hoe lief is dat? Cool in the Gang met Celebration en Alles mag op maandag. Martijn op de plek van Jeroen die even vrij is, maar wel oud en vertrouwd met jouw favoriete liedjes. Zometeen gaan we naar Darlene van der Eems. Ze is onderweg naar het vliegveld in Italië om vrienden op te halen. Zij vraagt om Più Bella Cosa van Eros Ramazzotti. Nou, die doen we zo meteen even. En over luchthavens gesproken. De cirkel is rond dankzij Ruud Teuwen uit Amsterdam. Hij vraagt om Airport. Dit zijn de motors voor je.

0: Arlien van der Eems vroeg hem aan. Italiaanse vrienden aan het ophalen bij de luchthaven met deze Eros, hè? Alles mag, alles mag, alles mag op maandag. Ja, we hebben Marielle nog.
1: Yazoo met Don't Go als de Bammenrammer.
0: Nou, dat beter laat voor, maar we doen hem zo meteen wel. Ook de Spice Girls komen eraan. En natuurlijk zometeen na 1 uur, Edwin.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
1: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ja?
5: Echt serieus?
6: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: makkelijk. Het is 1 uur. Je kunt zo nog even bidden ook met Madonna na het nieuws. Dat krijg je van Esther Dijkstra.
1: Goedemiddag. Een 74-jarige man is aangehouden omdat hij 2 minderjarige meisjes zou hebben misbruikt en in het bezit was van kinderporno. Volgens de Telegraaf is de man al eens eerder veroordeeld voor kindermisbruik. Het Openbaar Ministerie bevestigt de aanhouding, maar zegt niet om wie het gaat. De man moet volgende maand voor de rechter verschijnen. Spanje zet alles op alles om de grote natuurbranden de komende dagen onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken wordt dat vanaf woensdag veel lastiger door de verwachte hitte en harde wind. In Spanje en Frankrijk zijn inmiddels 100.000 mensen geëvacueerd. En intussen heeft de Europese Commissie geregeld dat er meer blusvliegtuigen uit verschillende landen naar Spanje en Frankrijk gaan. In Spanje gaan verder 134 brandweermensen met ruim 40 wagens op de grond helpen de natuurbranden te bestrijden. Frankrijk kan een beroep doen op 7 blusvliegtuigen en 4 helikopters. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino is allesbehalve blij met de kritiek op het WK. En daarom heeft hij nu in een open brief zijn frustraties geuit. Het WK was juist een succes dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde, schrijft hij. De FIFA kreeg kritiek op bijvoorbeeld de visumbeperkingen en het terugdraaien van de rode kaart van een Amerikaan na een telefoontje van de president van Amerika, Donald Trump. Het weer, ja, vanmiddag wordt het steeds zonniger. Het wordt 19 tot 23 graden. De avond verloopt droog en zonnig. En dan morgen weer zonnig. En dan ongeveer 27 graden.
0: Dankjewel, Esther. De files, 14 stuks op dit moment. En de 3 langste die staan op de A9. Amstelveen richting Alkmaar. Voor Velsen door wegwerkzaamheden 28 minuten daar. De A12 Arnhem richting Oberhausen. Voor de Duitse grens 24 minuten. En nog een keer de A12, maar dan andersom. Oberhausen richting Arnhem voor Duiven. 20 minuten vertraging.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het van weer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes.
5: Esso, omdat elke rit telt.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Deze week in de bonus.

Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

Bob Marley en de Wailers en I and Lion Zion, die komt eraan. Maar eerst een songfestival-inzending van ABBA. En het is niet Waterloo, daarmee wonnen ze wel in 1974. Maar wist je dat ABBA het een jaar eerder ook al probeerde? In 1973 stuurden ze dit plaatje naar de Zweedse selectiecomité, maar die vonden het niet goed genoeg. Ondanks dat werd het toch een nummer 1. Dit is Ring Ring.

0: in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te krijgen.

0: Stort dan je geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk Jonge Goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

meer de komende dagen. Daarvoor Michael Jackson of The Wall. En wist je dat sommige uiterlijke kenmerken geluk kunnen brengen? In China zeggen ze dat mensen met lange oorlellen ook langer leven. Ja, voel maar even aan je oorlellen, mag best. En in Zuid-Europa geloven ze dat baby's met kuiltjes in hun wangen heel gelukkig worden. En in West-Afrika zeggen ze dat een spleetje tussen je voortanden geluk brengt. Nou, dat klopt wel. Want Vanessa Paradis had zoveel geluk dat ze zelfs een wereldster werd. En dat deed ze met Be My Baby. En die hoor je zo. Maar Meat Loaf. It is You Took the Words Right Out of My Mouth. Radio 10.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
10: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
11: Müller-milk, the moo you can't resist.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: De hap van je lunch heb je zojuist doorgeslikt. En daar komen ze alweer, de grootste hits aller tijden. Zo dadelijk met Mike Oldfield, Daft Punk en Fleetwood Mac. Na het nieuws, dat krijg je van Esther Dijkstra.
4: Goedemiddag. Alarmcentrale SOS International krijgt niet meer zoveel hulpvragen van Nederlanders in gebieden met grote natuurbranden. Een echte verklaring hebben ze niet. Het kan zijn dat mensen naar huis zijn gegaan of dat er minder toeristen die kant op gaan, zegt de directeur. En ook bij Eurocross en de ANWB vlakt het aantal vragen af. In de buurt van het Brabantse Beugen wordt gezocht naar een automobilist die na een botsing tegen een boom is weggerend en de bijrijder gewond in zijn auto liet zitten. Het lukte hem niet om zijn riem los te krijgen. De brandweer heeft hem uit het wrak geknipt. Waardoor het ongeluk gebeurde is nog niet duidelijk. Volgens een getuige bij Omroep Brabant lagen er veel blikken bier in de auto. Vakbonden FNV en CNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. Ze zijn niet tevreden over de onderhandelingen met de luchthaven en de beveiligingsbedrijven. Volgens de bonden wordt er te weinig gedaan aan de hoge werkdruk en gezondheidsklachten van het personeel. Welke acties er komen en wanneer is nog niet bekend. En een opvallende nieuwe trend in Engeland door de film The Odyssey. Steeds meer Britten willen na het kijken van de film Grieks leren. Het aantal zoekopdrachten naar Griekse lessen zou in 1 maand tijd ruim 5 keer zo hoog zijn geworden. Dat ziet Google Trend. En taaldeskundigen denken dat de film veel mensen nieuwsgierig heeft gemaakt naar de taal en de cultuur van Griekenland.
3: Ja, een hele moeilijke taal volgens mij, Grieks.
4: Het is niet te doen, toch?
3: Nee,
4: ik kan geen woord noemen zo. Nee, goed, het weer. Dat kan ik wel opnoemen. Vanmiddag wordt het gelukkig steeds zonniger. Het wordt 19 tot 23 graden. En vanavond en morgen droog en zonnig. En morgen wordt het zo'n 27 graden.
3: Wat dacht je van Gyros?
4: Oh, lekker. Doe maar.
3: Ja. De files dan. 10 stuks op dit moment. En de langste vind je op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor Klaverpolder door pech onderweg 27 minuten. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor de Haringvlietbrug 19 minuten. En rij je op de A76 richting Keulen. Dan kom je tussen Kunderberg en de Duitse grens 22 minuten vertraging tegen.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF. Lekker.

Fleetwood Mac bij Radio 10 en het melancholische Dreams of dat. Er wordt wel eens gezegd dat we in zwart-wit dromen. Maar dat is onzin hoor. Nou ja, misschien in de tijd dat er nog geen kleurentelevisie was, maar vanaf het moment dat de kleurentelevisie in opkomst was, zijn onze dromen ook in kleur geworden. Ik zal het je nog sterker vertellen. Sinds de kleurenprinter bestaat, lopen mijn dromen regelmatig vast. Ken je dat? Goedemiddag, je luistert naar Radio 10. Dit zijn zijn uren van lang leven, de grootste hits aller tijden. Gezellig dat je erbij bent. Ik ben Edwin. En bij een schaakvereniging in Elburg hebben ze sinds kort een nieuw lid. Nieuw clublid. Na het succes bij een Rotterdamse schaakvereniging hebben ze nu ook in Elburg buitenlandse versterking aangeschaft. Namelijk een schaakrobot uit China. Voor de prijs van 749 euro.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.

0: zomerdeals. Korte je geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
10: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
15: Ping, ping, ping, ping, ping.
14: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
16: Edwin Diergaarden.
17: De top 4000 flashback brengt zowat nieuwwaardigheid voor een vriend in de show. En daarover

financieel volledig aan de grond zit. In 1976 al schrijven Bowie en Iggy Pop samen China Girl, en dat komt vervolgens op een album te staan van Iggy Pop. Enkele jaren later neemt Bowie het opnieuw op voor een eigen album en om Iggy Pop mee te kunnen laten delen in de royalties, zodat er weer wat geld op zijn rekening komt. Nou, Rogers van Chic zorgt voor een dansbare remix en het nummer wordt een van Bowie's grootste hits ooit.

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Het is 3 uur, het laatste deel van je werkdag is begonnen. En dat trappen we zo af met Aretha Franklin en George Michael na het nieuws. En dat krijg je van Laura Ozinga.
3: Goedemiddag. De dode die zaterdag viel bij de aanslag op de Pride in Berlijn was een vrouw uit Polen. Dat zei de burgemeester van Berlijn. Hij betuigde zijn medeleven aan haar familie. Bondskanselier Merz heeft na de aanslag maatregelen aangekondigd. Hij wil voorkomen dat zoiets nog een keer kan gebeuren. FIFA-baas Infantino verdedigt de omstreden beslissingen op het WK voetbal. Hij schrijft dat het toernooi een groot succes was en dat de pers aan het haatzaaien is en dat ze dingen verzinnen. De meest omstreden beslissing was misschien wel het intrekken van een rode kaart van een Amerikaanse speler na bemoeienis van president Trump. Nu er camera's staan op de Merwedebrug bij Gorinchem, rijdt er flink minder zwaar verkeer overheen. Omdat de brug verzwakt is, geldt er een verbod voor vrachtwagens en touringcars. Maar tot zaterdag stonden er nog geen camera's en trokken veel chauffeurs zich er niets van aan. Nu riskeren ze €500 boete. En dan het weer. Hier en daar valt een bui, maar straks breekt de zon meer en meer door. Het is een graad of 21. Morgen is de zomer weer terug en gaan we richting de 30 graden.
2: Woehoe.

0: Haverpolder 23 minuten langer onderweg.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: serious about fun. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Odido. Radio 10. De zomer van.

Love Affair bij Radio 10. Zometeen heb ik een hit voor je van Blondie, waardoor een groot deel van de fans echt ontzettend boos is geworden. Ze vonden namelijk

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
4: craving. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Ja? Echt serieus?
6: Oh.
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
10: Odido. Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al.
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
13: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Edwin Diergaarden.
21: Met de doorbraak zitten we zo in Friesland. En George Ezra, naar Prince, dit is Raspberry Beret.

0: De doorbraak. Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. In Friesland zingen ze al uit volle borst mee. Maar kilometers verderop, daar halen ze hun schouders op voor een band die in het Fries zingt. Sterker nog, veel mensen vinden het een prachtig recept om nooit een landelijke hit mee te scoren. En op datzelfde moment zoekt een filmregisseur muziek voor zijn nieuwe Friese speelfilm. Niet van een bekende naam, maar van een band die precies de sfeer weet te raken. Op papier klinkt het ook niet meteen als een gouden formule. Een film die vooral in Friesland speelt, met een lied in het Fries. Na het zien van de film blijft het nummer bij veel bioscoopbezoekers hangen. Daarna komt het op de radio. Eerst regionaal en daarna landelijk. Mensen zingen er vrij mee waarvan ze waarschijnlijk de helft niet verstaan. Maar een goede melodie heeft ook geen woordenboek nodig. En achteraf lijkt het een meesterplan. In werkelijkheid is het vooral een gok die verrassend goed uitpakt. En soms is dat precies hoe een doorbraak ontstaat. Zoals bij In Na Je Die, van de Kast.
1: De doorbraak.

0: Sisters Nelly Furtado bij Radio 10. En de maandagmiddag is weer voorbij gevlogen. Althans, bijna is hij voorbij gevlogen. Want je hebt zometeen nog Lex Gaarthuis het goed. Met Gijs op 10 hier bij Radio 10.
1: Absoluut, Ed. Lex
0: Gaarthuis, goedemiddag.
1: Hoe is het, jongen?
0: Ja, goed. Heb je er zin in? Weet je klaar voor?
1: Zeker weten. Het is de meeste muziek in de middagshow, dat weet je. Gijs op 10. Uh-huh. Met vandaag Sneerlands grootste illusionist. Nou, dan weet jij dat is...
0: Hans Kassan.
1: Nee.
0: Lambrand.
1: Juist.
0: Kijk, Hans,
1: ik weet niet of, je dit leuk vindt, maar het is hem de grootste eer die een illusionist of goochelaar in ons land ten eer kan vallen, is hem ten eer gevallen. Daar gaan we hem over bellen en over zijn grote internationale plannen, want hij bundelt de krachten met

0: werelds beste illusionisten, waar hij natuurlijk bij hoort, maar er zijn er wereldwijd nog veel meer. Die gaan samen een enorm project doen, daar gaan we hem over bellen. En het is gesprek van de dag, niet alleen hier, maar ook op Europese vakantielocaties. De natuurbranden.
1: Mm-hmm, ja.
0: Maar nu komt het bericht tot ons dat er ook hoogste prioriteit is om het hier in Nederland te voorkomen. En daarover gaan we bellen met de man die dat landelijk coördineert. Hoe gaan we nou voorkomen dat hier de boel in de hens vliegt? En natuurlijk weer 100 euro thuisbezorgd goed te winnen in de top 4000 in 40 seconden. Wat een show, het. Vind je niet?
1: Zo, momentjevolle show. En heel veel plezier zometeen met een nieuwe Gijs op 10. En tot die tijd, een spannend muziek.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Alle verf super voordelig.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico. 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
10: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Een bijzonder goedemiddag. Het is 4 uur sharp. De meeste muziek in de middagshow voor je maandag is aanstaande. Maar eerst het nieuws met Laura Osinga. Laura, goedemiddag.
12: Goedemiddag. In een hotel in Duitsland is een dode Nederlander gevonden. Hij zou vermoord zijn. Personeel kreeg argwaan toen hij niet op tijd uitcheckte en vond hem in zijn kamer. Er is een verdachte in beeld. Een man die samen met het slachtoffer naar het hotel zou zijn gereden. Het hotel ligt vlak over de grens bij Nijmegen. In Parijs heeft een verwarde man 3 vrouwen aangevallen met keukenmessen. 2 raakten zwaar gewond. De steekpartij was in de buurt van de Montmartre bij de Sacré-Cœur, waar de verdachte ook werd opgepakt. Hij zou psychische problemen hebben. Verder is er niets over hem bekend, ook niet over zijn motief. Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij de Merwedebrug in Gorinchem staan tientallen trekkers met omgekeerde vlaggen en borden met teksten erop als help. Ook in Nieuwegein wordt er actie gevoerd en voor vanavond staan er nog meer acties gepland. De boeren hadden al gezegd dat ze geen snelwegen of bruggen gingen blokkeren. Nu er camera's staan op de Merwedebrug in Gorinchem, rijdt er flink minder zwaar verkeer overheen. Omdat de brug verzwakt is, geldt er een verbod voor vrachtwagens en touringcars. Maar tot zaterdag stonden er nog geen camera's en trokken veel chauffeurs zich er dus niks van aan. Nu riskeren ze €500 boete. En dan het weer. Er is een afwisseling van stapelwolken, zonnige perioden en enkele buien. De temperatuur schommelt tussen de 19 en de 24 graden. En morgen is de zomer weer terug. Gaan we richting de 30 graden.
11: Och, heerlijk. Laura, dankjewel. Dan naar de situatie op Sneerlandswegen. Het is ontzettend zomervakantie in Nederland. Staan er nog files? Robin van de regie, die weet het. Robin, goedemiddag.
13: Goedemiddag, Lex. Nou, vooralsnog valt het reuze mee, gelukkig. Wel ben je lang onderweg op de A2 Utrecht en Bos. Een kwartier vertraging tussen Beest en Waardenburg. Op de A16 Breda-Rotterdam, daar sta je eigenlijk zoals elke middag een half uur stil tussen Breda-Noord en Dordrecht. En op de A27 Breda-Gorkum, die afgesloten Merwedebrug voor vrachtverkeer, zorgt ook voor een kwartiertje file tussen Hank en Industrieterrein Avelingen.
11: Dus zometeen Gijs op 10, zonder Gijs, zonder Martijn, maar met Irene, Cara, Pink en de Gibson Brothers.
13: Gezellig.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Deze week in de bonus.

0: €30,95 per maand bij een tweejarig abonnement? Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Radio 10.

0: Om 12 minuten over 4 alweer. Op maandagmiddag. Hey. Gijs op 10. Dat is tijd voor Gijs op 10. Absoluut. En over wild gesproken. Ik ben Lex Gaarthuis, goedemiddag. En ik heb een wild team om mij heen verzameld deze maandag. Dat is niet te geloven. Ik weet niet of u zit of staat, maar ik zou erbij gaan zitten bij deze show. Want ik zit hier samen met Laura Ozinga.
1: Hallo.
0: En de complete wilde middag.
2: Hallo.
0: Nee, de vraag kwam namelijk van mijn kant uit. Zojuist richting dit voltallige team hebben wij nog wilde dingen gedaan dit weekend. En nou ben ik zelf alles behalve rock en roll, maar echt alles behalve. Ik bedoel, vierdehands middenklasser, een huis in de Betuwe, 2,1 kinderen en 2 labradoodles. En matching windjacks met de vrouw. Dus in principe, van mij moet het niet komen. Maar ja, ik had er meer van verwacht, jongens.
3: Is ook voor ons komkommertijd.
0: Is ook zo. Ja, maar goed, ja, ik dacht, het was redelijk weer en jonge mensen en een weekend. Maar Laura had helemaal een wild verhaal.
1: Ja, ik heb heel veel op de bank. Nou, ik had vorige week, ik heb wel een goede reden. Ik had vorige week natuurlijk de ochtendshow. Dus ik had ook gewoon wat slaap in te halen.
0: Ja, jij moest bijkomen.
1: Ik moest bijkomen en dat heb ik flink gedaan.
0: Ja.
1: Ja, ik heb nog wel één heel mooi hoogtepunt beleefd. Ik heb een broodje gehaald.
0: Zo. Ja. Maar buiten de deur.
1: Buiten de deur.
0: Dus echt aankleden.
1: Uit bed gestapt.
0: Ja.
1: Schoenen aangedaan.
0: De boze buitenwereld in op zoek naar een broodje.
1: Ja, het felle zonlicht.
0: Ja.
1: Ja. Alles overwonnen en gewoon een broodje gehaald.
0: En het vaste broodje of heb je iets nieuws geprobeerd?
1: Nee, nou even kalm.
0: Okay.
1: Gewoon een vaste broodje.
0: Het kan te snel. Nee, snap ik. Nou, we zijn in ieder geval weer goed uitgerust. Kijk, zo kun je het ook bekijken. Hè, om te vlammen tot 7 uur met de meeste muziek in de middagshow. Gijs op 10, Gijs nog op vakantie. Martijn er keihard achteraan, maar de gezelligheid die blijft. Dat allemaal op de dag dat er bijzonder nieuws tot ons kwam over Netflix. Misschien zijn ze namelijk wel op zoek naar jou. Hou jij ervan om een pijltje te gooien zo af en toe? En wil je het opthemen tegen wereldkampioen darts Luke Littler? Dan mag je je aanmelden. Eind oktober komt Netflix namelijk met het live event Beat Luke Littler. 20 amateur darters die krijgen de kans om van de wereldkampioen te winnen. En als je dat lukt, win je zo'n €586.000. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik kan nu al niet wachten op interviews met amateur darters.
4: Hey, heb jij nou altijd gedacht?
5: Nee, voordat ik ging darten heb ik altijd vechtsport gedaan. Dat ik Krak me kraaf. Ja, maar ik kreeg mijn bek niet uit. Ik zeg, pa, ik ga darten.
6: Het geluid van de zomer.
7: De zomer van 10.
6: Lex Gaarthuis.
7: Radio 10.

0: werkende held of heldin of gewoon keihard zomervakantie aan het vieren. Wij zijn bij je met Gijs op 10. De meeste muziek in de middagshow gaf je Simply Red en Something Got Me Started. Het is bijna 4:30. Zometeen krijg je het nieuws van Laura Ozinga. Laura, wat zit daar zo in?
1: Ja, zo meer over de dode Nederlanders. Die is aangetroffen in een Duits hotel. En we hebben weer de beste komkommernieuwtjes voor je verzameld.
0: Ach, heerlijk.
1: Je hoort ze.

0: Tour.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
3: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Ja? Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en wordt onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: grijs op 10, gezellig. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af. Noorden en oosten van het land krijgen nog wat buien. 19 tot 24 graden. Morgen een stuk warmer, 25 tot 30. Dan het Radio 10 verkeer door flitsmeister Robin van de regie. Robin, waar staat het vast?
1: Goedemiddag Lex, op helemaal niet zoveel plekken. Op de A2 Utrecht Den Bosch wel een kwartier vertraging tussen knooppunt Everdingen en Beest door een ongeluk. Op de A16 staan een half uur stil tussen Breda Noord en Dordrecht door werkzaamheden. En op de A17 richting Dordrecht is de weg ook door een ongeluk dicht. Waarschijnlijk de hele avondspits nog tussen Zevenbergen en Moerdijk. Dus hou er rekening mee als je op weg moet.
2: Dankjewel.
0: Zometeen muziek van Nena en Elfabiet. Maar eerst het belangrijkste en laatste nieuws. Het nieuws van 4:30 in Gijs op 10. Gelezen door Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
3: Goedemiddag. In een hotel in Duitsland, vlak over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. Er wordt uitgegaan van een misdrijf. Het zou gaan om een 35-jarige man uit Enschede. En de politie heeft een verdachte in beeld. Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze staken met de speedboot over van Tanzania naar Malawi, maar kwamen niet op hun bestemming aan. Buitenlandse Zaken is op de hoogte. De rechter heeft 2 broers uit Zuid-Holland veroordeeld die vluchtelingen uit Oekraïne sekswerk lieten doen. Het jongste slachtoffer was slechts 13 jaar oud. De broers kregen gevangenisstraffen van 4 en 2 jaar. En dan is het weer die tijd van het jaar. Niet alleen de scholen zijn dicht, ook de redactievloeren van kranten zijn compleet uitgestorven. En daardoor komen de gekste dingen in het nieuws. Ja, die anders normaal de krant niet zouden hebben gehaald. Hoogste tijd voor. Ja, de redactie van de Telegraaf die verveelde zich blijkbaar helemaal te pletter, want ze kwamen met deze ronkende primeur over entertainmentdeskundige Jordi Versteegde en zijn spectaculaire bucketlist. Ja? Hij gaat met zijn vriend alle Van der Valk hotels af. Heel gedurfd, Jordi.
2: Gekke Jordi.
3: Er is onderzocht wat de helmplicht voor snorfietsers doet voor de verkeersveiligheid.
1: Benieuwd.
3: Ja, de uitkomst. Ja, er zijn minder hoofdletsels. Je verwacht het niet. En tot slot, het AD heeft uitgezocht wat slecht is voor ons gebit. Ja, hou je vast. Ja. Niet alleen poetsen, maar ook voeding bepaalt hoe gezond je gebit blijft. De standaardsen waarschuwen dat suikerrijke producten en zure dranken, zoals frisdranken en fruitsappen, het risico op gaatjes en slijtage vergroten.
0: Hebben we veel geleerd of hebben we veel geleerd? Ook weer op deze maandag. Laura, dankjewel. Wat een komkommertijd, zeg. Kom maar tijd, zeg. Fruitsappen,

0: Maar geen einde aan te komen. De bosbranden in Zuid-Europa. Er zijn deze zomer al ruim 250.000 mensen in Frankrijk. En meer dan 120.000 in Spanje ontruimd vanwege de branden. Hoe lang blijven die aantallen nog oplopen? En moet je je zorgen maken als jouw vakantie in Zuid-Frankrijk nog moet beginnen? Dat kan ik het beste vragen aan de landelijke coördinator natuurbrandbeheersing. Edwin Kok. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Om maar meteen even duidelijk te zijn. Het kan een heel kort gesprek worden.
1: Ja, ik heb ook dienst, dus dat zou kunnen.
0: Je zit midden in een dienst, dus mochten de mensen in de buurt van Borne waar jij zit de barbecue aan willen steken in droog, even wachten, want Edwin moet het gesprek eerst afmaken. Maar goed, dat houdt het spannend. Ja, Edwin, jij hebt verstand van natuurbranden. Hoe lang blijft dit woeden in Zuid-Europa? Is dat volledig weersafhankelijk of heeft dat nog met andere factoren te maken?
1: Nou, het is wel voor een heel groot deel weersafhankelijk. Hè. De enorme droogte en de hittegolven die zich eigenlijk keer na keer opgevolgd hebben dit jaar, die zorgen voor de situatie die we nu zien. En als we naar de weersverwachting kijken voor de komende weken, dan ziet dat er ook verre van gunstig uit. Weinig neerslag, opnieuw hitte die ook deze week weer naar Spanje en Zuid-Frankrijk gaat komen. Dus ik zie het somber in.
0: Ja, er zijn ook een aantal Nederlandse brandweerlieden naar Spanje. Is dat vooral om daar te helpen of om ook stiekem wel te leren? Want ja, hier is het ook aan de orde van de dag, las ik in de krant vandaag. Tenminste, het risico erop.
1: Ja, dat klopt. Het heeft dus inderdaad twee doelen. Eén, om als Nederlandse brandweer te kunnen leren van hoe onze Spaanse collega's werken. Dat hebben wij vorig jaar ook gedaan. En dan nemen we hele waardevolle ervaringen mee terug om dat in Nederland ook toe te kunnen passen. En het tweede is ook om echt om te helpen. En ons team dat nu in Catalonië zit, dus in het noordoosten van Spanje, dat is vrijwel iedere dag ingezet. En ook een aantal keer zelfs 's nachts om daar te ondersteunen bij de brandbestrijding. Want je ziet ook dat de brandweer in Spanje en Frankrijk zeker al ruim een maand druk zijn met deze natuurbranden. Dus ook daar begint de vermoeidheid nu echt toe te slaan.
0: En wat kunnen jullie als Nederlandse brandweer leren van die gasten die daar bezig zijn?
1: Nou, wat we vooral zien is dat zij op een hele andere manier brand bestrijden. Dus veel minder met water, zoals we dat in Nederland natuurlijk vaak doen. Maar door bijvoorbeeld het gebruik van allerlei gereedschappen om de vegetatie weg te halen. Dus om de brandstof weg te halen. En wat we ook zien is dat zij veel planmatiger naar branden kijken. Dus in Nederland zijn wij over het algemeen gewend, we rukken als brandweer uit. We komen bij een brand, die blussen we en dan gaan we weer terug naar de kazerne. Dit zijn branden die dagen of weken kunnen duren. En die op sommige momenten ook gewoon niet meer te bestrijden zijn. Dat zien we nu bij die branden in Spanje en rond Bordeaux. Die branden die zijn op sommige momenten simpelweg niet meer te bestrijden. Dus dan moet je naar andere manieren toe gaan om zo'n brand eigenlijk te gaan managen. Dus kijken wanneer de periode van de dag is dat je wel iets kan doen. Maar bijvoorbeeld ook heel vroegtijdig overgaan tot evacuaties. Omdat je eigenlijk al weet dat je die brand de komende uren niet onder controle gaat krijgen.
0: Ja, nou las ik dat ze daar meer bazaal zijn bezakt en bepakt dan wij hier in Nederland. Klopt dat?
1: Nou ja, zij zijn daar in ieder geval, zij doen daar veel meer op basis van kennis. Hè. Dus zij hebben minder spullen, maar zij analyseren veel meer. Wat zou zo'n brand nou kunnen gaan doen?
0: En
1: een van de dingen wat je nu ziet gebeuren is dat er dus heel vroeg mensen al ontruimd worden uit dorp op grotere afstand van zo'n brand. Omdat ze zeggen, die omstandigheden zijn zo slecht. Ondanks dat we hele mooie blusvliegtuigen en brandweervoertuigen hebben, gaan we die brand de komende tijd echt niet onder controle krijgen. Dus we gaan die mensen alvast maar weghalen, zodat er geen paniek ontstaat als die brand echt in de buurt van zo'n dorp komt.
0: Ja, en er wordt veel aangestoken, hoorden we ook, hè, vanuit Frankrijk en Spanje. Dus
1: ja, is dat
0: een oprukkend fenomeen of horen we daar gewoon nu meer over?
1: Nee, dat is en helaas is dat een wereldwijd fenomeen. We weten dat een heel groot deel van de branden door mensen veroorzaakt wordt. Dat is of bewust of onbewust, door ongelukjes. Maar daar zitten altijd mensen bij die kwade bedoelingen hebben. En dat is natuurlijk ontzettend triest, zeker als je ziet wat de impact nu van deze brand is.
0: Juist. Nu las ik ook dat er een zeer verhoogd risico is inmiddels in Nederland. Met de grote natuurbranden eind april nog vers in ons geheugen. Wat wordt er nu gedaan om dat te voorkomen? Want ik denk dat het voorkomen misschien nog belangrijker is dan het blussen uiteindelijk.
1: Ja, dat is absoluut. Dat is, iedere brand die niet ontstaat, die helpt ons. Dat is de makkelijkste oplossing. Nee, wij proberen mensen in ieder geval ook steeds bewust te maken van het risico dat er is. En wat ze vooral niet moeten doen in natuurgebieden. Dus gebruik echt je gezond verstand en ga in deze droogte geen gekke dingen met open vuur, barbecues, et cetera, in de natuur doen. En aan de andere kant zien we ook dat de brandweer zoals altijd paraat staat. We hebben niet opeens extra brandweervoertuigen in dienst. Want die brandweervoertuigen moeten ook kunnen uitrukken naar ongevallen of naar branden in woningen en zo. Maar we zullen wel bij meldingen van natuurbranden nu op veel gebieden versterkt uitrukken. Dus met extra brandweervoertuigen om zo'n brand ook klein te kunnen houden.
0: Ja, kunnen we nog wel een barbecue aangooien, Ed?
1: Als je dat in je tuin doet en wij zeggen dan altijd, als je er dan nog een emmertje water naast hebt staan, is dat helemaal top, mocht er dan wat misgaan. Maar zeker in de buurt van natuurgebieden, wees echt heel erg bewust van het risico dat er is. Even als voorbeeld, een van de grote branden die in Catalonië zijn ontstaan aan het begin van deze maand kwam door een vonkje van slijpwerkzaamheden aan het asfalt.
0: Ja, kan je nagaan.
1: Het is letterlijk één vonkje en uiteindelijk heeft daar ruim 2000 hectare bos in de brand gestaan. Dus het is letterlijk een vonkje dat een enorme brand kan veroorzaken.
0: Juist. Nou, Edwin, als we nog niet waren, dan zijn we vanaf nu op onze maximale hoede. Edwin Kok, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing. Dankjewel en een fijne shift nog daar, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Rustig hoop ik in ieder geval.
1: Hoi, hoi.
0: Tot later.
1: Hoi.

0: bezorgde goed te winnen later in deze show. In de top 4000 in 40 seconden in Grijs op 10. Je hoort Dire Straits bij Radio 10. Het is bijna 5 uur. Zometeen het nieuws met Laura Ozinga. Laura, wat zit er zo in?
1: Moet je vanavond nog de auto in? Hou je navigatie dan goed in de gaten, want boerenacties kunnen voor hinder zorgen.
0: Dat hoor je zo, net als Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Deze week in de bonus. AH

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Goedemiddag, je bent bij Gijs op 10. Het is 5 uur sharp. Zometeen meezingen met Katrina and the Waves. Slot van je werkdag. Eerst het nieuws met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
4: Goedemiddag. De rechter heeft twee broers uit Zuid-Holland veroordeeld voor mensenhandel. Ze kregen gevangenisstraffen tot 4 jaar. De slachtoffers van tussen de 13 en 17 waren vluchtelingen uit Oekraïne die eerst gewone baantjes kregen, maar later sekswerk moesten doen. De broers zouden fan zijn van de omstreden influencer Andrew Tate. Buitenlandse Zaken weet dat op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika 4 Nederlanders worden vermist en staat de familie bij. De Nederlanders staken met een speedboot vanuit Tanzania over naar Malawi, maar kwamen niet op hun bestemming aan. Er is een zoekactie begonnen en vissers en andere schippers is gevraagd om naar ze uit te kijken. In een hotel in Duitsland, vlak over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. Volgens een Duitse krant is het een 35-jarige man uit de regio Enschede en is hij gewurgd. Er is een verdachte in beeld, een man die met hem mee naar zijn kamer ging. Of de verdachte ook uit Nederland komt, is niet bekend. Op steeds meer plekken voeren boeren actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze staan met tientallen trekkers langs snelwegen en op bruggen in Gorkum, Nieuwegein en Moerdijk. Vanavond zijn er meer acties. Die zijn nu nog publieksvriendelijk, maar worden harder als ze hun zin niet krijgen, zeggen boerenorganisaties. En dan nog het weer. Er is een afwisseling van stapelwolken, zonnige perioden en enkele buien. De temperatuur schommelt tussen de 19 en de 24 graden. En morgen is de zomer terug, dan gaan we richting de 30 graden.
3: Hartstikke idee. Laura, dankjewel. Dan Radio 10 Verkeer door Flitsmeister Robin van de Regie. Goedemiddag.
5: Goedemiddag Lex. Het valt reuze mee op de weg. Wel heb je een kwartier vertraging op de A2 Utrecht en Bos tussen Vianen en Beest door een ongeluk. Op de A16 een half uur tussen Breda Noord en Dordrecht. En op de A27 richting Gorkum ben je een kwartier langer onderweg tussen Hank en Industrie Trein Avelingen.
3: Die zomer, die gaat nog even door.
5: Even door.
3: Dankjewel. Zometeen het Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Ja, Justin de Wild, hij doet het net iets beter.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
10: Radio

0: verzoek om een stukje herhaling. Het zou zomaar een crypto-knuiter kunnen zijn die Dennis Verheugd aan ons gaat brengen aan het eind van deze show. Lionel Richie zou er in dit geval mee bedoelen. Do it to me, hoorde je in Gijs op 10. Gijs op 10. Yes, 4:15. Het zijn shows, die kennen we. Die zitten vol spektakel. Maar momenteel heeft Hans Klok ook buiten het podium de wind flink mee. En dat is, jongens, doe nou niet. Het is zo makkelijk. Het is zo makkelijk allemaal. Hij heeft namelijk dit weekend de prestigieuze Fred Kaps Award in ontvangst genomen. Deze unieke vakprijs wordt bijna nooit uitgereikt. In 2021 was Hans Kazan de laatste. Maar vanaf nu mag ook Hans Klok zich in dat legendarische rijtje scharen. Een waanzinnig eerbetoon aan een carrière vol spektakel, Las Vegas shows en miljoenen verbaasde gezichten. We feliciteren hem graag persoonlijk. Hans, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Lex.
0: Gefeliciteerd, jongen.
1: Ja, dankjewel.
0: Even voor, de jeugdige luisteraars. Wie was Fred Kaps?
1: Fred Kaps, dat was een man uit Utrecht, een goochelaar, die zich specialiseerde in de vingervlugheid. Dan noemen ze je in onze wereld van de magie een manipulator. Die manipuleert met kleine objecten, zoals speelkaarten, biljartballen, dat soort dingen.
0: Juist.
1: En Fred Kaps is de enige mens ooit ter wereld die 3 keer wereldkampioen is geworden. Oh. Nou hebben we heel wat wereldkampioenen in Nederland. Richard Ross, tweevoudig, Gert Koppers, 1 keer wereldkampioen geworden. Maar hij werd het dus 3 keer. De wereldkampioenschappen goochelen, dat was elke 3 jaar altijd in een ander land. En hij won het 3 keer op een rij. En deze man die trad bijvoorbeeld op in Amerika in de Ed Sullivan Show, toen de populairste tv-show in Amerika.
0: Ja.
1: En hij trad op in de aflevering waarbij de Beatles aan het Amerikaanse publiek werden voorgesteld. Dus dat geeft een beetje beeldvorming wie hij was. Zijn beroemdste truc was met het zout, dat hij liet zout verdwijnen uit een zoutvaatje en dan stroomde het uiteindelijk uit zijn hand weer terug. Maar het bleef maar stromen tot er een enorme berg zout op het toneel zat. Lag. En dus als je het gaat googlen, lieve mensen, of YouTuber, Fred Kaps, zoutruc, is werkelijk onbegrijpelijk.
0: Ja.
1: En hij is toch jong gestorven. En die prijs, ja, die wordt zelden uitgereikt. Zijn dochters waren aanwezig. Dat vond ik superleuk. Barry en Gabi. En ja, ik heb hem dus nu. Ja, leuk.
0: Ja, en waarom raakt deze prijs dan jou zo? Is dat juist die hele historie die erachter zit met Fred Kaps? Of kwam er meer bij Fred, voor je?
1: Nou, dat is gewoon de historie van Fred Kaps. En hij, op elk goochelcongres waar ook ter wereld valt altijd de naam Fred Kaps. En hij was gewoon een fantastische performer en een benaderd goochelaar. Was wereldberoemd in zijn tijd. Dus, en ik heb de prijs gekregen voor mijn hele oeuvre. Want in 1980 overleed Fred Kaps het jaar dat ik op 11-jarige leeftijd begon. Dus onze paden hebben elkaar nooit gekruist, helaas. Maar ik heb hem gekregen voor mijn hele oeuvre, voor wat ik de afgelopen meer dan 40 jaar heb gedaan. En ja, dan moet je altijd oppassen als je oeuvre-award krijgt.
0: Ja, het is wel. Ja, het is vaak een zacht duwtje richting de uitgang. Zo van, nou weten we het wel.
1: Tenminste,
0: zo wordt hij af en toe geïnterpreteerd. Moeten we bij jou niet aan denken, Hans. Absoluut niet. Laat mij degene zijn die dat tot kracht...
1: doen.
0: Ja, dat is ook zo. Hey, wat je zegt al zelf al 40 jaar bezig en aan de top. Wat vind jij zelf eigenlijk je persoonlijke hoogtepunten in je carrière?
1: Oh, diverse. Het feit dat ik in André van Duin Revue 2 seizoenen heb mogen optreden. Dat ik voor de FIFA heb de loting van de FIFA gedaan. Voor 200 miljoen kijkers live, rechtstreeks. Dat vond ik een hoogtepunt. Mijn periode met Pamela Anderson. Dat ik alles bij elkaar een half jaar in Carré heb mogen staan. Als je het allemaal optelt. En nu weer een nieuw huwelijk met Cirque du Soleil. Daar heb ik natuurlijk ook nooit op gerekend.
0: Ja, en vanaf november een grote tournee van de wereldberoemde show The Illusionist.
1: Ja,
0: waarin je niet alleen staat. Wat gaan we daar zien, Hans?
1: Dat is dus een productie van Cirque du Soleil,
0: precies.
1: 20 jaar, maar we hebben complete vrije hand. Ik heb een Australische regisseur daarop, Martin Michel. Er zit een verhaallijn in, maar je ziet dus mij. Ik doe de helft van de show, zeg maar een uur. En dan af en toe krijg je een collega van mij te zien. Die doen het andere uur eigenlijk. En daar zit de mentalist, Niels Houtenpen in. Mijn partner Dan Stevens, dat is de magician. We hebben het een beetje aan de tarotkaart opgehangen. Scott en Muriel zit erin uit Amerika. Ook wereldkampioen geworden in 2000. Dat is een comedy act. En het wordt het zit wel een verhaallijn in, niet te ingewikkeld. Maar alle facetten van de magie zijn vertegenwoordigd in deze voorstelling.
0: Gaan we zien vanaf november met jou, Hans. Hey, Hans, heeft iedereen wel eens een dag dat hij denkt, ach, er is ook geen zin in, weer naar dat werk toe. Heb jij dat dan wel eens in jouw vak? Dat je denkt, god, dan gaan we weer iemand doorzagen, weer iemand verdwijnen, weer...
1: Nou, met optreden heb ik het nooit. Ik heb het wel met die PR-dingen, weet je.
0: Oh, ja.
1: In Duitsland, vooral die Duitse PR-tournees zijn altijd heel lang. Dan ben je zo 3-4 weken onderweg. En dan moet je 3-4 tv-shows films per dag doen en radio en zo. En dat oefenloze gelul over jezelf. Op een gegeven moment ben je dan wel klaar mee.
0: Nou, dat waren 4 leuke minuten, Hans.
1: Oh, sorry, ja.
0: Het is Nederlandse radio, is heel anders dan Duitse radio.
1: Ja,
0: Duitse
1: radio.
0: Verschrikkelijk, alsof je een bak zout leeg eet. Ja, om maar een beetje in de Fred Kaps terminologie te blijven. We gaan dat zeker voor je, voor ons zelf YouTube en voor jou. Hey, nog even één, even heel kort, daar ben ik gewoon oprecht benieuwd naar. Want ik heb jou al vaker gesproken, dit heb je eigenlijk nooit gevraagd. Jij groeide natuurlijk op in een tijd zonder YouTube. Je kon niet even een trucje opzoeken. Hoe wist jij dan dat je wilde beginnen en waar haalde jij die trucs vandaan?
1: Hans Kazan, die op het kinderprogramma Renje Rot af en toe een klein trucje uitlegde. Dus dan ging ik altijd Renje Rot kijken. En ik ben opgegroeid in Purmerend en ook geboren. En daar, dat was een bakermat van schoolglas op een of andere manier. En die wilde mij allemaal helpen.
0: Ja.
1: En dat was... zo heb ik dat. Ja, mensen als Edwin Borsora, Cor de Groot, die echt met een boek alles ging vertalen. Dat was heel ingewikkeld. Want dan stond er je pink. Moet je naar je ringvinger en dan moet je de kaart zo vasthouden. Dus dat was, nu is het veel makkelijker. Nu doen mensen het voor op YouTube en zie je het.
0: Ja.
1: Is het iets makkelijker om het aan te leren.
0: Oké, okay. Dat maakt ook de vakman misschien. Hè? Hans, geniet intens van deze nieuwe mijlpaal in de room. En heel veel succes met de nieuwe show.

0: Dan weet je het wel. Tina Turner's The Best hoorde je na Hans Klok. Met de zoveelste prijs die in ontvangst nemen. Wel de mooiste. En een oeuvre wordt. Dat is altijd gevaarlijk. Het is bijna 5:30. Zometeen krijg je het nieuws van Laura Ozenka. Laura, wat zit daarin?
1: Hamburg verscherpt de veiligheidsmaatregelen met Pride. En een onderwerp waar de meeste mannen spontaan even van gaan verzitten.
0: Sorry.
1: Ik kan vast verklappen dat het verhaal niet geschikt is voor mensen met een lage pijngrens of een levendige fantasie.
0: Ik heb allebei. Nou, spannend.
2: Deze week in de bonus. AH.

0: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Ja? Echt serieus?
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches sounda lookin' like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Goedemiddag, je bent bij Gijs op 10. Wat gezellig. Het kan regenen in het noorden en oosten. Maar morgen wordt het echt zomer. 25 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden des lands. Eens kijken of er midden in deze zomervakantie nog een middagspits te bekennen is. Hij houdt het voor je in de gaten. Robin van de regie, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Nee hoor, over het algemeen kun je prima doorrijden. Behalve op de A16, daar ben je een half uur lang onderweg tussen Breda-Noord en Dordrecht. Op de A20, Gouda-Hoek van Holland, daar heb je tussen Rotterdam-Krooswijk en Delfshaven 10 minuten vertraging. En op de A22, Beverwijk-Velsen, daar sta je tussen Beverwijk en Knoopend IJmuiden ook een half uur stil.
1: Zometeen spelen we de top 4000 in 40 seconden. Misschien wel met jou, maar eerst het belangrijkste nieuws van dit moment. Stipt 5:30. Lara Ozinga, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Er zitten nu 4 mensen vast voor de mishandeling van een beveiliger van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen vorige week. Ze hebben zich allemaal zelf gemeld, anders zou de politie hun foto herkenbaar op internet zetten. 2 Zuid-Hollandse broers zijn veroordeeld tot 4 jaar cel voor het uitbuiten van minderjarige vluchtelingen. Die kwamen uit Oekraïne en waren 13 tot 17 jaar. Ze moesten sekswerk doen. Hamburg zet het weekend flink wat extra agenten in bij de Pride, waar 250.000 mensen worden verwacht. De aanleiding is de aanslag eergisteren op het Pridefeest in Berlijn, waarbij een dode en 29 gewonden vielen. En in B&B Vol Liefde zagen we hoe Eline bezoek kreeg van kandidaat Boy.
1: Oh ja.
19: Samen bespraken ze waar ze allemaal tatoeages hebben, maar Boy bekende dat hij niet alleen tattoos heeft.
20: En piercings. Ja, hier ook. Prins Albert.
21: Ik wil het niet horen.
20: Het dubbele.
21: Ja, ja. Ik vind dat heel veel lef hebben.
1: Ja, dat kan ik er ook over zeggen. Ja. Dat gezien, ja.
19: Nou ja, voor de mensen die niet weten wat een Prins Albert piercing is.
1: Ja, leg eens
19: is,
1: uit, Laura.
19: Nou, dat is een piercing door de neus van de mannelijke olifantenslurf. Maar heb je...
1: Mooi.
19: Ja, mooi verwoord, hè?
1: Ja, mijn kinderen luisteren ook. Ik ben heel blij.
19: Ja, precies. Ja. Maar heb je je ooit afgevraagd hoe zo'n piercing nou wordt gezet?
1: Nou, nee.
19: Nou, Telegraaf-verslaggever Max van den Broek in elk geval wel.
0: Ja.
19: En daarom ging je langs bij een vrouw die regelmatig zo'n piercing zet. En ja, zoiets is natuurlijk nogal spannend. En daarom stelt ze de meeste mannen gewoon goed op hun gemak.
4: We gaan altijd even een praatje maken. Ik bied ze altijd even een kopje koffie aan. Dus dan is de rust wel een beetje geklaard. Ja, dan wil ik ze vragen om naar de behandelruimte te gaan. En dan gaan we hem eerst desinfecteren. En dan vraag ik of ze me eventjes willen helpen.
19: Ja, en ik hoor je nu denken, helpen?
0: Ja.
19: Ja. Of je eventjes kan meehelpen.
4: Ik heb maar twee handen en ik heb juist twee handen nodig om te kunnen piercen. Mm-hmm. Dus ik heb een derde hand nodig dat de man zelf zijn eigen vasthoudt.
0: Ja, ja.
19: Ja, nou goed om te weten, toch?
0: Ja, absoluut.
19: Ik weet niet of deze antwoorden er nou voor zorgen dat jij nu of iemand die luistert ook zo'n piercing wil.
0: Nou, nog niet, maar...
19: Nou ja, bijna iedereen is natuurlijk heel bang bij het zetten ervan en dat heel veel pijn gaat doen. Toch valt dat volgens haar ontzettend mee. Tegelijkertijd vraag je je ook af wat voor soort mannen zichzelf deze kwelling aan willen doen. Gelukkig heeft ze daar ook een antwoord op.
4: Je zou denken dat een bepaald soort slagvolk dat zou doen, maar dat is dus absoluut niet zo. Ik heb een keer een directeur gehad, een regisseur heb ik een keer gepierst, een bodybuilder. Ik heb iemand die stond voor de klas, heb ik een piercing gezet. Dus het zijn vaak mannen waarvan jij het eigenlijk niet weet.
18: Het zijn vaak mannen, is ook goed.
0: Zijn vaak mannen. Ja. Ja. Maar even heel kort rondjes. U hebben wel eens iemand dat je die nam je mee naar huis en dan ging de broek uit en dat je dacht, hey, de hele ijzerhandel van de gamma zie ik hier.
19: Nee, ik heb dat. Hey, niet kinkshamen nou, hè?
0: Ik kinkshame niks. Ik zeg gewoon eventjes dat er heel veel dingen door een ding kunnen.
19: Ja, nee, oké, dan is het goed.
0: Maar jij hebt wel eens meegemaakt.
19: Nee, ik heb het nog nooit meegemaakt.
0: Oh, ik dacht je ging zeggen, nou.
19: Nee, maar nou ja, weet je, als dat gewoon je ding is, lekker doen, toch? Ik
0: bedoel,
19: andere mensen houden van voeten.
0: Ik ben de laatste die zegt dat je het niet moet doen. Maar
18: het geeft ons ook zoveel gedoe bij de

0: Nou, Laura is hier nog geen 2 uur actief en meteen heel Nederland op zijn kop. Want Laura bracht nieuws over de Prins Albert piercing. Dus eentje door het mannelijk geslachtsdeel, zeg maar. Naar aanleiding van een kandidaat in B&B, die had er 2 laten zetten, die vond het nodig om tijdens de date even te melden. Dat is toch, ja. Nee, maar goed, hè, je kan beter melden voordat er al dan niet iets gebeurt.
1: Ja.
0: We krijgen een audio-appje meteen binnen op dit onderwerp.
2: Hallo allemaal, meesteres Nova hier. Ik zat net met een glimlach op mijn gezicht jullie stukje te luisteren over die Prins Albert piercing. Ik zet hem ook vaak. Bij mij doet het misschien wel wat meer pijn, omdat dat juist de essentie van mijn werk is.
0: Prima.
2: Maar mochten jullie daar nou een keer over willen praten, dan hoor ik het graag.
0: Ja.
2: Heel veel liefs.
3: Praten we altijd.
0: Meesteres Nova, dankjewel voor je audio-appje. We willen hier heel graag over praten. Dinsdag is Gijs terug. Dus misschien leuk als je in de studio langskomt of zo. Toch? Niet? Kijk even naar het vaste team achter Gijs. Kan die wel
3: ik
0: waarderen?
3: Ik denk dat Gijs dat wel ontzettend kan waarderen, ja.
0: Noem een show Gijs door je Staverman. Dat lijkt me hartstikke.
4: De top 4000 in 40 seconden.
0: Gijs, hartstikke graag gedaan. Meesteres Nova, we gaan jullie koppelen. Dat is geen enkel probleem. Het is 8 minuten over 6. Zometeen spelen wij, ik weet niet hoe ik van dit onderwerp naar dit spel kom, maar ik ga het toch doen. De top 4000 in 40 seconden. Kan ook een beetje pijn doen als het niet goed gaat namelijk. Maar we gaan ervan uit dat jij gewoon die 100 euro aan thuisbezorgd tegoed gaat winnen. Dat kun je doen door in ieder geval deze kwalificatievraag goed te beantwoorden. De zanger van dit bandje. Coldplay. Hoe heet die zanger? Ja. En heeft hij een... Nee, dat hoef je niet door te zeggen. Alleen zijn naam, oké? Laten we weten via de Radio 10-app. En misschien speel jij straks wel voor die 100 euro aan thuisbezorgde goed. De top 4000 in 40 seconden. Hoe heet de zanger van dit bandje Coldplay? Je hoort ze nu met Clocks bij Radio 10.

0: luisteren bij Radio 10. Het is 17:15. Hoogste tijd om te spelen, jongens.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ja, spelen wij met Tine Plantinga. Tine, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het?
2: Ja, ik was naar huis aan het wandelen en ik hoorde ineens wie is deze zanger. Ik denk, oh, dat weet ik wel.
0: En toen dacht jij, dat stuur ik in. En toen dacht jij, geen idee wat er daarna volgt. En toen werden we opeens actief en gingen we jou bellen.
2: Ja, dat klopt. En ik weet niet of ik goed verstaan, maar ben dus ook buiten.
0: So far wel. Als dat verandert, dan geef ik een seintje. Want je bent lekker aan wandelen naar huis, lekker gezond.
2: Ja.
0: Stel, jij wint 100 euro aan thuisbezorgtegoed. Wordt dat dan ook besteed aan een gezonde bezorgmaaltijd? Of zeg je Helix? Dan gaat er iets in het vet. Dat wil jij niet weten.
2: Ja, dat denk ik. Ik
0: lust
2: alles.
0: Oh, je lust alles. Nou, dat is goed nieuws. Hartstikke goed. We gaan er gewoon voor spelen, Tine, samen. Je mag meedoen, want je wist het antwoord op de volgende vraag. Hoe heet de zanger van de band Coldplay?
2: Ja, Chris Martin.
0: Chris Martin, ja, hartstikke goed. Dat levert jou 40 seconden zuivere speeltijd op, Tine, om 10 platen uit onze top 4000 te herkennen. Je moet bij elk fragment zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Doe niet allebei, zonde van de tijd. En als je het niet weet, heel hard pas roepen, oké?
2: Okay? Ja.
0: Zetten we de tijd stil en dan gaan we door naar het volgende fragment. Als het je lukt om binnen 40 seconden 10 platen voor artiesten te herkennen, dan ben je dus 100 euro aan thuisbezorgdegoed. Lukt het niet, krijg je de troostijs, de gijsblokjes, voor in jouw glas deze brandend hete zomer. Tenminste, vanaf morgen is het weer warm, hoorde ik. Helemaal duidelijk, Tine?
2: Ja, ik denk het wel.
0: Nou, geweldig. Ik loop je er doorheen, maak je geen zorgen. 40 seconden zetten we voor je op de klok. En zodra het eerste fragment loopt, gaan die ook lopen. Helemaal klaar voor?
2: Ja, kom maar.
0: Let goed op, dit is je eerste fragment. Tine?
2: Nee, het spijt me, maar ik hoor helemaal niets.
0: Je hoort helemaal niets? Wacht even, dan gaan we. Nee, zo gaan we niet spelen. Heb je hem nu op je oortjes?
2: Ik heb ze. Ja.
0: Ja, nou, haal hem even rustig van je oortjes af en neem hem even aan je oor. Voor één keer.
2: Ja. Doe ik ook.
0: Als je niks hoort, dan wordt het een heel, heel lastig spelletje. Ti-ti-ti. Ja.
2: Ja, ik heb de oortjes af.
0: Is dit beter? Hoor je
2: dit
0: mij?
2: Dit is beter.
0: Hoor je mij goed? Oké. Okay.
2: Ja,
0: dan gaan we bij
2: goed.
0: Hoge uitzondering starten we gewoon de klok voor je opnieuw. Kom op, hè. Laat me niet in de steek nou, hè. Het is weer 40 verse seconden. Daar gaan we met je eerste fragment.
2: Coldplay.
0: Coldplay, ja. Ik was bijna bang dat je weer niks hoorde. Nee, Coldplay, hartstikke goed, is je eerste goeie. Dit is je tweede fragment.
2: Queen,
0: heel goed, Tine. Je gaat als een speer. Dit is de volgende.
2: Tinseltown in the Rain.
0: Ja, hartstikke goed. Van Blue Nile. Nou, we hadden even opstartproblemen, maar nu ga je als de brandweer.
2: Ja, nu hoor ik het.
0: 3 goede. Nog 7 te gaan. 26 seconden. Kan prima. Dit is je volgende.
2: You're out of touch.
0: Out of touch, ja. Heel goed. Hall en Oates. 4de goede. Dit is je volgende.
2: Abba.
0: Potverdorie, Tine, wat gaat er goed. Je hoorde Mamma Mia, inderdaad.
2: Ja. Pas.
0: Ja, ik wou zeggen, als je niet weet, pas dan. Hè, zonde van de tijd. Doobie Brothers, de dokter. 5-5, nog 5 te gaan, 15 seconden. Het kan zeker nog. Wacht niet te lang als je het niet weet, hè. Gewoon pas roepen.
2: Nee, ja, ik doe mijn best.
0: Tine, dit is je volgende fragment.
2: Ilse de Lange.
0: Ja, heel goed. Miracle, je zei het bijna. Nog 9 seconden en je moet er nog 4. We moeten er een beetje vaart achter zetten, Tine.
2: Ja.
0: Klaar voor je volgende?
2: Ja.
0: Daar ga je.
2: Pas.
0: Pas, heel verstandig. Waren Talking Heads en Slippery
2: Talking
0: People.
2: Ja, ja, ik wist
0: lastig,
2: het wel.
0: Lastig,
2: ja.
0: Lastig. Maar deze weet je misschien wel.
2: Money Talks?
0: Nee.
2: Ja.
0: Nee, pas. Ja, pas net te laat om 10 jaar. Oh ja, de tijd gaat zo verschrikkelijk snel. Ja. Godverdorie. We hadden een herstart nodig. Je ging hartstikke goed, maar toen kwam de klatter een beetje in.
2: Ja.
0: Adventures of Stevie V, daar crashte je op Dirty Cash. Of Dirty Crash, ja. In dit geval. Ja, ja. Tine, niks aan te doen.
2: Nee, pech gehad.
0: Ik vond het wel heel dapper en heel goed en heel leuk dat je meespeelde. Je krijgt de gijsblokjes van ons voor een verkoelende duik deze zomer.
2: Nou, lekker.
0: Heel veel plezier
2: ermee.
0: En nog een fijne wandeling, hè?

0: zijn we bij voor die grootste hits aller tijden. Genesis and No Son of Mine in de middagshow. De meeste muziek in de middagshow zelfs. Gijs op 10. Met zometeen het nieuws van 6 uur. Begin van je maandagavond met Laura Ozinga. Laura, wat zit er zo in?
1: De FIFA heeft bekendgemaakt wie het mooiste doelpunt heeft gemaakt op het WK voetbal. Je hoort het zo.
0: Gaan we nog een prijsje pakken?
1: Ik denk het wel.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: serious about fun. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Je maandagavond trappen we straks af met Kim Wilde. You keep me hanging on. Maar eerst... Het nieuws, dat krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedenavond.
2: Goedenavond. In Nijmegen zitten nu 4 mensen vast voor de zware mishandeling van een beveiliger van de Vierdaagse feesten vorige week. De beveiliger raakte ook zijn telefoon en geld kwijt. De verdachten zijn zelf naar de politie gegaan, anders zou hun foto herkenbaar op het internet worden gezet. 2 zijn er minderjarig. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt extra gesurveilleerd door de politie. Afgelopen weekend waren meerdere woningen en auto's beklad met scheldwoorden tegen de komst van een AZC. De politie denkt dat in de huizen mensen wonen die voor asielopvang zijn. Den Bosch wil minderjarige asielzoekers opvangen in Engelen. De rechter heeft 2 Zuid-Hollandse broers veroordeeld voor mensenhandel. Ze kregen gevangenisstraffen tot 4 jaar. De slachtoffers van tussen de 13 en 17 jaar waren vluchtelingen uit Oekraïne die eerst gewone baantjes kregen, maar later sekswerk moesten doen. De broers zouden fan zijn van de omstreden influencer Andrew Tate. De FIFA heeft bekendgemaakt wie het mooiste doelpunt heeft gemaakt op het WK voetbal.
1: Ja, we zitten er klaar voor, kom maar.
2: Het is Sidney Lopez Cabral van Kaapverdië. Hij kreeg de meeste stemmen voor de gelijkmaker tegen Argentinië. Hij schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied keihard in de kruising. En Cabral werd in Rotterdam geboren.
1: Geweldig. Ja, toch een beetje een prijsje, hè?
2: Ja.
1: Het was inderdaad een wereldgoal,
2: ja. Ja, mooi, hè? En een terechte winst, denk ik.
1: Ja.
2: En dan nog het weer. Vanavond schijnt op steeds meer plaatsen de zon. Het koelt uiteindelijk af naar 1 graad of 14. En morgen volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden.
1: Heerlijk, Laura, dankjewel. Radio 10 Verkeer door flitsmeister Robin van der Gie. Weet precies waar het dan vast staat. Robin, goedenavond.
3: Goedenavond, Lex. Op toch best wel wat plekken ineens. Op de A4 richting Den Haag. Daar heb je 3 kwartier file tussen Hoofddorp Zuid en Roelevarensveen door een ongeluk. Op de A15 richting Rotterdam. Daar ben je ook bijna 1 uur lang onderweg tussen Hoogvliet en Rotterdam Zuidplein door een ongeluk met een vrachtwagen. En ook op de A29 richting Rotterdam ben je lang onderweg. Tussen Numansdorp en Barendrecht heb je ook door een ongeluk 1/2 uur vertraging.
1: Zometeen beginnen we je avond met muziek van Kim Wilde. Doe maar en cabaret van Peter Pannenkoek.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv.

0: €6,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Radio 10.
4: De zomer van 10.
3: Lex Gaarthuis.

0: Brandon Miles bij Radio 10. Je hoort de Black Velvet. Begin van je maandagavond. Het is 6:10. Wat gezellig dat je erbij bent.
1: Gijs op 10.
0: Yes. Met Gijs nog lekker op zomervakantie. Martijn heeft zich daarbij aangesloten. Maar ik zit hier met Laura Hozinga.
2: Hallo.
0: En de volledige avondcrew.
3: Hallo.
0: Ja. Ik weet niet hoe het bij jullie thuis is, jongens. Maar wij gaan ook bijna op zomervakantie. Nog een week in, dus deze jongen ook eventjes een paar weken gevlogen.
2: Heerlijk.
0: Maar bij mij gaat dan zeg maar mijn omgeving, lees mijn vrouw, die heeft dan opeens een enorme opruimwoede.
4: Dus voordat
0: wij op vakantie gaan.
2: Ja, maar ik snap dat wel.
0: Waar zit dat hem in?
2: Omdat je dan thuis komt in een schoon huis.
0: Is dat het?
2: Ja, dat is natuurlijk heerlijk.
0: Ja. Ja, ik vind dat eigenlijk altijd lekker, thuiskomen in een schoon huis. Dus ik heb het hele jaar opruimwoede, maar ja.
2: Maar je klonk wat kritisch, maar ik weet niet of je luistert,
0: niet
2: maar nu dan
0: nee,
2: echt
0: ik ben
2: er
0: hartstikke
2: super
0: blij mee. Nee, ik ben
2: ja, enthousiast zijn.
0: Ja, nee, voordat ik straks thuis kom en...
2: Ja, precies.
0: Ze zijn meteen de oude sleutel opgeruimd.
3: Je komt toch ook thuis en je moet weer al die was doen. Dus het is sowieso een bende. Wat maakt het nou uit?
0: Nou, we hebben een huis, wij huren een huisje. En er zit een wasmachine in. Dus mijn vrouw was door.
3: Oh, tijdens vakantie? Zo.
0: Ja, ik zie Lisanne nu kijken. Ja, mij niet bellen.
4: Nee, ja, sorry. Dat doe ik niet. Als het even niet hoeft in ieder geval, dan doe ik
0: het. Nee, zolang het niet hoeft niet. Maar ja, als je wat langer gaat, dan scheelt het kleding.
4: Iedereen kan 3 weken vakantie hier.
0: Ik heb er maar 2.
4: Oh.
0: Ja.
3: Maar Gijs Staafman is pas over een week terug, dames en heren.
0: Dames en heren, dat duurt nog eventjes. Dat geheel te zijn. Maar het is wel lekker, dus ik kom straks. Ik krijg net een berichtje. Het is klaar.
2: Oh, heerlijk.
0: Dus maar ja, dan nu moeten we nog 5 dagen netjes zien te houden.
4: Mag gewoon bij mij langskomen.
0: Ja, ik stuur er even door. Geen enkel probleem. Hey, over vakantie gesproken. Prins Bernhard heeft binnenkort genoeg geld op de rekening om dat heel lang te doen. Voor zover dat al niet zo was. Want Prins Bernhard van Oranje, die met die grote bril namelijk, die stopt namelijk met al zijn zakelijke belangen. Stopt hij dan nu met ondernemen? Nou, dat zeker niet. Hij wil zich nu gaan richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Allemaal leuk en aardig, maar het betekent vooral dat hij ook afstand doet van al zijn vastgoed. Ja, al zijn vastgoed. Hij was niet alleen bezitter van het Hilversumse Mediapark en Circuitpark Zandvoort, maar vooral ook eigenaar van 590 Nederlandse adressen. Van meer dan de helft in Amsterdam. Mijn moeder zou zeggen, ja, moet je wel allemaal schoonhouden om een beetje in de trant te blijven. Nou, inderdaad, omdat Prins Bernhard geld wilde verdienen met het verhuren van 590 woningen, kan jij nu geen eigen huis kopen. Het heeft de afgelopen jaren voor de gekste dingen gezorgd.
5: Ik heb vrienden, die zijn in de 30, maar die huren nog steeds een kamer. Maar om het dan minder gênant te maken, noemen ze het een studio. Van ja, dit is mijn opa slaap badkamerkeuken. Kom uit Scandinavië, dat is nieuw. Een maat, die belde me laatst op. Ik heb een tiny house gekocht. Nou, wij gaan langs. Het is gewoon een kist. Ik sta daar met een drankje. Ik denk, dit is geen housewarming, maar een uitvaart. We gaan je straks begraven in je huis. Een andere vriendin. Ja, ik zit nu in een woongroep. Het was gewoon leger des hels. Ik heb nu 1 vriend, die heeft eindelijk iets kunnen kopen. Die is sinds kort de trotse bezitter van een huis in Moerdijk.

0: gieten, maar wat jij ervan wil redden en gewoon weer eens op de radio wil horen. We hebben er ruimte voor in Gijs op 10 bij Radio 10. Spreek hem in of zing hem in, vinden we nog leuker. Via de Radio 10-app het leukste vergeetminnetje draaien we straks helemaal. En er is straks het nieuws van 6:30 met Laura Ozinga. Laura, wat zit er zo in?
1: In Utrechtse plaats Meidrecht zijn 4 panden beschoten. En worden katers echt erger als je ouder wordt? Het antwoord zal veel dertigers en veertigers verbazen.
0: Ik ben heel benieuwd.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
0: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van.

0: Kie anders doet.
1: De komende weken is het hebben's bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Ja? Echt serieus?
10: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3-sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Goedenavond, u bent bij Gijs op 10. Gezellig, stapelwolken en zon op dit moment in een mix. 19 tot 24 graden nog morgen. Hogere temperaturen bij zon, 25 tot 30 graden. Dan staat je van de avondspits Robin van de regie. Goedenavond.
3: Goedenavond Lex. Je zal nog maar in de enige file op dit moment staan. Op de A4 Amsterdam Den Haag is de weg weer vrij na een ongeluk. Maar ben je wel nog zo'n 10 minuten langer onderweg. Tussen Hoofddorp Zuid en Groenlevarensveen.
2: Oh, er komen al heel veel leuke vergeetminuutjes binnen. Ingesproken, ingezongen, ingetypt. Mag allemaal. Meld ze via de Radio 10 app. De leukste drijven straks helemaal. Krijg je nu het nieuws van 6:30 met Laura Ozinga. Laura, goedenavond.
4: Goedenavond. In de Utrechtse plaats Meidrecht zijn 4 panden beschoten. Gistermorgen vroeg gebeurde dat bij een woning. En vanochtend zijn er bij nog een woning en 2 bedrijfspanden ook kogelgaten ontdekt. Politie wil er verder niets over kwijt. De politie gaat extra surveilleren in 2 dorpen bij Den Bosch, waar een opvang moet komen voor jonge asielzoekers. Afgelopen weekend werden daar woningen beklad waar voorstanders van de opvang zouden wonen. En een primeur in Nederland. Er is zoveel belangstelling voor de film The Odyssey dat Pathé extra voorstellingen inlast in Amsterdam en in Rotterdam. Die zijn midden in de nacht en 's morgens vroeg om 8:00.
2: Oh, wow. Oké. Moet je ook zin in hebben om 8:00 in de bioscoop te gaan. Ja. Met een bakje koffie.
4: Ja, maar goed, ik denk dat mensen toch gewoon echt, nou ja, misschien nog net voor je werk dan. Dat het dan toch wel juist een hele ideale tijd is.
2: Filmpje pakken voor werk.
4: Ja.
2: Ja, nou ja, het is weer een nieuwe dimensie wat dat betreft. Dan was er nieuws over katers, Laura.
4: Klopt, want je hebt het vast wel eens gehoord. Wacht maar tot je ouder bent, dan zijn de katers pas echt erg.
2: Absoluut, ja.
4: Maar onderzoek laat juist zien dat een kater vaak beter te verdragen is naarmate je ouder wordt. Wel daalt je alcoholtolerantie, waardoor je dus sneller aangeschoten bent. En een avondje doorzakken voelt veel sneller, veel zwaarder, omdat je de volgende dag gewoon weer moet werken, boodschappen doen of voor de kinderen moet zorgen. En niet zoals vele studenten gewoon lekker kunnen luieren. Het zijn dus vooral de omstandigheden eromheen die een kater erger laten lijken.
2: We zitten weer met een aantal mensen die, laten we zeggen, niet meer in hun tienerjaren. Een beetje voorzichtig te zeggen. Ik kan het rustig zelf, ik ben de oudste in het gezelschap. Dus, vooral die omstandigheden inderdaad, dat herken ik wel. Maar ja, die neem je dan een beetje voor lief.
4: Ja, mij verbaast het hoor. Ik denk, ik heb ook echt die 2-daagse katers ineens.
2: Ja?
4: Ja.
2: Lig jij er lang af?
4: Ik lig er lang af.
2: Maar drink jij nog echt heel veel?
4: Nee, dus het is ook de tolerantie. Het is denk ik de combi.
2: Ja.
4: Maar het is ook wel, ik heb er echt zo'n nasleep van.
2: Maar wanneer was jouw laatste echte goede kater dan?
4: Dat was.
2: Of zit je daar nog middenin? Dat kan ook.
4: Ja, van gisteravond. Nee, dat is wel tijdens de Tallship Races in Harlingen. Oh. Waar ik vandaan kom. Was het 4-daag feest en was het 4 dagen feest.
2: Ja, en die voel je nog steeds, begrijp ik.
4: Ja, precies.
2: Ik kan niet heel, maar het is inderdaad wel de omstandigheden. Want ja, toen, vroeger, stonden er gewoon geen kinderen jengelend aan je bed om 7:15, 7:15. Als je mazzel hebt. Het kan nog vroeger, want Lisanne van der Lijstjes, die kijkt me echt aan 6:30. Dat lijkt me heerlijk.
5: Oh, uitslapen.
2: maar drink jij daarom ook minder op een avond?
5: Nee, ik drink meer.
2: Zuip om te vergeten, dames en heren.

0: Beloved.
1: Het vergeetmenietje.
2: Ja, dat is leuk. Er worden heel veel vergeetmenietjes ingesproken, ingezongen. Heel enthousiast. Liedjes die je nooit meer op de radio hoort. En die daardoor in de vergetelheid dreigen te raken. Red ze ervan door ze in te sturen via de Radio 10 app. Kan elke dag in Gijs op 10. Claudia stuurt bijvoorbeeld een berichtje.
3: Ik vind dat ik veel te weinig Gustavo Lima met ballade hoor.
2: Gustavo Lima met ballade. Dat is inderdaad een beetje een vergeten zomerliedje. Gustavo Lima. Kan je een heel klein stukje zingen, Claudia?
3: Hier ga ik.
2: Ja.
3: Nossa. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego.
2: Claudia?
3: Delícia, delícia. Mm-hmm. Assim você me mata.
2: Nee, dat is ook zo, maar.
3: Ai, se eu te pego.
2: Ja.
3: Ai, ai, se eu te pego.
2: Dat is toch een ander liedje?
0: Ja.
2: Als je te pego. Die is van Michel Tello, toch?
0: Michel Tello en Gustavo Lima zijn toch wel andere.
2: Dat zijn andere, twee andere zomerhitjes. Claudia, dan ga ik nu het liedje wat jij zingt, wat ik neem aan dat je die bedoelt, ga ik voor je draaien. Ga je daar nou van op je achterste muzikale poten staan en zeg je hallo, ballada is, dan moet je morgen weer eventjes. Hè, pardon.
1: Blijf maar. Vergeet

0: En mag er dansen voor de dames en heren, ja hoor. 9 voor 7. Kiki D. And I've got the music in me. In Gijs op 10.
1: De crypto knijter knaller knoeper. Of zoiets.
0: Ja, een nieuwe week, nieuwe kansen, zeggen we vooral tegen onszelf. Want we waren niet al te best afgelopen week. Maar hij legt de lat dan ook hoog, dames en heren. Zometeen leven na 7. En nu tijd voor de crypto knoeper knijter knaller of zoiets. Met Dennis Verheugen. Ja.
2: Lex natuurlijk. Team Gijs eigenlijk. Team slash Lex.
0: Ja, en we hebben Laura erbij. En
2: Laura.
0: Vanavond,
2: ja,
0: dus
2: ja, zeker. Ja.
0: Het mag ook op niveau zijn. Want ik bedoel, een stuk brains toegevoegd aan het team.
2: Ja, nou, dat denk ik dat die geraden gaat worden.
0: Ja, oh, je had er geen rekening mee gehouden, Dennis. Ja, ja. Dat hoor ik al. Welke plaat? Nou ja, welke plaat? Dat moeten wij zien te raden natuurlijk. Welke heb jij verkryptnotiseerd die er zometeen na 7 uur wordt gedraaid? Als wij er niet achter komen, klim in de Radio 10 app als teamluisteraar en score een punt. Danny Boy, we zijn rete benieuwd.
2: Nou, luistert en huivert. Ja. Hij wil maar één ding: dat fantasie werkelijkheid wordt. Hij wil maar één ding: dat fantasie werkelijkheid wordt.
3: Mm. Fantasy, Earth, Wind & Fire?
2: Nee.
4: Is mijn dreams misschien?
3: Oh, Fleetwood Mac.
4: Nee.
0: Lisanne heeft vorige week een Fleetwood Mac gemist. Namelijk in dit stukje radio. En die heeft daar het hele weekend niet van geslapen. Hij wil maar één ding, dat fantasie werkelijkheid wordt. Welke plaats geldt erachter? Laura, er moet heel veel van jou komen.
5: Ja, ik voel de druk, maar ik loop helemaal vast. Ja.
0: Wouter Kooijman, geef hem wel eens een hint, Dennis.
2: Ja, toch jaren 80.
0: Toch jaren 80. Ja. Ik vind het zo zonde dat ik dit stukje radio zelf ooit heb verzonnen, maar dat is nog heel, heel slecht. Nou, klim in de app, score het eerste punt voor team luisteren. Want hier, als kippen na het onweer, als een hert in de koplampen, het is niet te geloven.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
5: Honor the craving.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
10: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
15: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
16: Deze week in de bonus. AH Runder.

0: die dan hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Ja, blijf vooral gezellig in de buurt, hè, want er gaat weer een zomerpakket weggegeven worden. En misschien wel aan jou. En Hansen met Mbap voor je na het nieuws van 7 uur. Laura Ozinga, goedenavond.
2: Goedenavond. In Frankrijk zijn in 3 weken tijd al meer dan 160 mensen opgepakt voor het aansteken van bosbranden. Dat meldt de Franse premier op X. Frankrijk heeft te maken met een recordjaar als het gaat om bosbranden. Er is al een gebied bijna net zo groot als de provincie Utrecht in vlammen opgegaan. De politie onderzoekt enkele schietincidenten in de Utrechtse plaats Meidrecht. Daar zijn 4 panden beschoten. De eerste was gisterochtend vroeg op een woning en raakte niemand gewond. Vanmorgen werden ook kogelinslagen ontdekt bij een andere woning en bij 2 bedrijfspanden. De politie wil er verder weinig over kwijt. De politie houdt de situatie in 2 dorpen bij Den Bosch voorlopig extra goed in de gaten. En dat heeft te maken met een opvang voor jonge asielzoekers. Tegenstanders zouden dit weekend woningen en auto's hebben beklad van mensen die voor zouden zijn. De burgemeester sprak er schande van. In Amsterdam en Rotterdam komen vanwege de grote belangstelling extra voorstellingen van de film The Odyssey. Ze zijn vroeg in de morgen om 8 uur en midden in de nacht. En dat is een primeur, zegt Pathé. De film gaat over een mythische Griekse legerleider. En dan nog het weer. Vanavond schijnt op steeds meer plaatsen de zon. Het koelt uiteindelijk af naar 1 graad of 14. En morgen wordt het volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden.
1: Kijk, jij komt met goede berichten, hè?

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind hier veel lekkerder. Grand
4: Italia. Thuis in Italië.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Radio 10.
7: De zomer van 10.
6: Dennis Verheugd.

0: Ja, de komende week doet Lex nog Gijs en ik Lex. Dus vandaar Dennis Vreugd hier. Van harte welkom. Ja, op deze dag in 1940 maakte Bugs Bunny zijn officiële debuut. In de tekenfilm A Wild Hare zei hij voor het eerst zijn beroemde...
1: What's up, Doc?
0: Ja, en sindsdien weten we allemaal... een wortel eten kan blijkbaar heel cool zijn. En vandaag in het nieuws, ja, een opvallend bericht uit India. Daar mogen Red Bull, Monster en Pepsi hun drankjes binnenkort misschien helemaal geen energiedrank meer noemen. De voedselautoriteit die vindt de naam eigenlijk misleidend en zegt er bestaat officieel helemaal geen categorie energiedrank. Dus de fabrikanten die krijgen nu 90 dagen om hun blikjes aan te passen. Dus voor de goede orde, de drankjes veranderen niet, alleen het etiket krijgt nul pepper. Ja, en volgens onderzoekers verdwijnen er deze eeuw misschien wel duizenden talen. Niet omdat mensen ineens minder praten, maar juist omdat steeds meer jongeren overstappen op wereldtalen als Engels of Spaans. Vooral kleine talen, die nog maar door een paar dorpen of gemeenschappen worden gesproken, die dreigen daardoor voorgoed te verdwijnen. Dus ja, als iemand zegt dat spreekt voor zich, is dat misschien niet overal meer zo. Goedenavond. Dit is Leven na 7 op 10. Met zo dadelijk jouw kans op dat hele coole zomerpakket. Als je meespeelt met Hoyeren, dan scoor je hem. En dat gaat gespeeld worden naar Enrique de Jacksons. Maar eerst een uitnodiging van deze dame, Titio.

sommige liedjes brengen je meteen weer terug naar één bepaalde zomer. Je weet misschien niet meer welk jaar het was, maar ja, je weet nog wel met wie je was, waar je liep en hoeveel lol jullie hadden. Ja, dat is nou de kracht van muziek, hè? Ja, je hoorde uit de 90's een

0: nog eens een keer een thermosbeker. Ja, en het mooie is, het kan zo dadelijk al van jou zijn. Ik ga 3 hele korte fragmenten van hits uit de top 4000 laten horen. En alle 3 zijn ze van dezelfde artiest. De vraag is, wie is het? Nou, luister goed.
1: Hey.
0: Ja, welk artiest hoor je? Is hij te doen voor je? Zo niet, komt hij gewoon nog een keer.
1: Hey.
0: 3 top 4000 hits, 1 artiest. Weet je hem? Stuur je antwoord nu via de Radio 10-app naar De Groene Studio. Word je gebeld, kom je in de uitzending. En geef je ook nog eens een keer het juiste antwoord. Dan is dat zomerpakket van jou. Met die cap, de zonnebril en de thermosbeker. Dit is Leven naar 7 op Radio 10. En dit is ook de Golden Earring.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Ja? Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Odido. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
13: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat, alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Verheugd.
17: Ja, een hele goede avond hoor. Zometeen hoor je hier de oplossing van hoor je hem, dan scoor je hem. Maar eerst een van de meest...

0: grappig eigenlijk. Hè? De mooiste herinneringen ontstaan zelden op de dagen die je maanden van tevoren in je agenda zet. Het zijn vaak juist de gewone dagen waarop iets spontaan gebeurt. Ja, achteraf blijken dat ineens de dagen te zijn die je nooit meer vergeet. Just another day. Je hoort John Secada in Leven naar Zeven.
1: Hoor je hem?
2: Dan scoor je hem.
0: Ik heb Axel hangen. Axel, goedenavond. Wat heb jij allemaal uitgespookt vandaag?
3: Nou, ik had gisteren motorpech. Dus ik moest vanochtend met een Ubertje even een nieuwe accu gaan halen. En heb ik erin gezet, mijn motor wil gaan halen. En ik had eigenlijk moeten werken vandaag, maar ik ben er eigenlijk niet gegaan.
0: Nee, want je was druk bezig.
3: Ja, ik was druk bezig. En ik heb mijn motortje gerepareerd en klaar.
0: Het werkt weer, hij start weer.
3: Hij rijdt weer. Ja. Ik heb hem lekker teruggegeven van de plek waar ik hem gisteravond heb laten staan.
0: Oké, nou gelukkig maar. Nou, Radio 10 zorgt in ieder geval ook nog voor een leuke afsluiting van deze dag.
4: Help. Hey.
0: Ja, Axel, drie korte fragmenten van één top 4000 artiesten. Wie zochten we?
3: Ja, de Beatles, hè.
0: Inderdaad, de Fab Four.
3: Ja.
0: Het was een makkelijk, hè? Ja, een beetje een opstartopgave. Ja, het is ook de eerste werkdag weer. Dus. Maar in ieder geval van harte dat Radio 10 zomerpakket is vanaf nu voor jou. Met een gap, een zonnebril en een thermosbeker. Dus je bent helemaal klaar voor deze zomer.
3: Ja, nou, hartelijk bedankt.
0: Heel veel plezier ermee.
3: Oké, dankjewel.
1: Hoor je

duidelijk de stem van Madonna, hè? Ja. Ze had eigenlijk niet zulke hoge verwachtingen van deze track, want ze nam het op voor de film The Next Best Thing en ja, zag het vooral als een leuk extraatje. Maar ja,

Duiken voor Holland, dan speel ik uit de krant of uit Fabeltjesland. Geef je een opvallend nieuwsverhaal en aan jou de vraag... Ja, is het echt gebeurd of heb ik het stiekem zelf verzonnen? Dus denk jij het verschil tussen echt en net...

0: deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
1: Wat ga jij morgen doen?
2: Huilen in de achtbaan?
1: Aapjes kijken in de dierentuin?
2: Of lekker ontspannen in de sauna?
1: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
0: Ontmoet deze zomer jouw favoriete

0: Go's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
8: Hè? Nu alweer?
7: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
8: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
7: Ook dan moet je aangifte doen.
8: Nou, goed dat je het zegt.
7: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.
9: In de zomer denk je misschien eerder aan slippers dan aan sokken, maar deze wil je hebben. Ja, na het nieuws maak je kans op een paar unieke exemplaren. En hoor je ook Bruce Springsteen.
10: De vier Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika zijn terecht. Ze zijn veilig aan land, meldt Buitenlandse Zaken. Ze werden vermist nadat ze met een boot vanuit Tanzania waren overgestoken naar Malawi, maar daar kwamen ze nooit aan. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Boeren voeren op tal van plekken in het land actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo staan ze met trekkers in Zutphen, Rossum en Hardenberg. In het gemeentehuis van Borculo willen ze straks een brandbrief overhandigen aan het college. Vanmiddag voerden boze boeren al actie bij Gorkum, Nieuwegein en de Moerdijkbrug. De Duitse politie is op zoek naar de verdachte van de moord op een Nederlander die werd doodgevonden in een hotel net over de grens bij Nijmegen. Volgens de politie is het slachtoffer gewurgd. De politie weet wie de verdachte is, maar wil niet zeggen of hij ook uit Nederland komt. Frankrijk wijst er nog eens op dat de meeste bosbranden veroorzaakt worden door onvoorzichtigheid. Mensen gooien bijvoorbeeld een peuk weg in de natuur en dan begint de ellende. Maar soms zijn de branden ook met opzet aangestoken en daarvoor zijn de afgelopen weken zeker 160 mensen opgepakt. Het radioteam weer nu van Weer Online. Op veel plaatsen is het nu onbewolkt en het koelt vannacht af naar een graad of 14. Morgen weer volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden op sommige plaatsen.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Is binnen 3 minuten geregeld.
13: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld.

0: of doneer.
1: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Radio

als American Idol er nooit was geweest, dan hadden we Kelly Clarkson misschien ook nooit gekend. Want zij won in 2002 de allereerste editie en werd daarmee eigenlijk meteen het bewijs dat een talentenjacht echt iemands leven kan veranderen. Nou, inmiddels zijn we heel wat jaren en een heleboel hits verder. Jij hoorde een van de grootste, Because of You.

Nou, nergens meer spijt van hebben. Nee, het gaat gewoon rechtstreeks je mond in. Lekker hoor. Verder vieren we vandaag de eerste draadloze verbinding over de Atlantische Oceaan. Het is Cross Atlantic Communication Day. En dat is best bijzonder eigenlijk, want zonder de Italiaan Guglielmo Marconi had jij nu waarschijnlijk niet naar Radio 10 kunnen luisteren. En het is Wereld Scotch Day. Ja, niet dat je nu meteen naar de drankkast hoeft te redden, maar nou ja, als je vanavond nog een glaasje Scotch whisky drinkt, dan doe je dat natuurlijk volledig in stijl, hè? Ja, sommige maandagen verdienen gewoon een klein proostmomentje. Nou, doe dat vooral vanavond. En blijf ook vooral nog even hangen, want over een minuut of 10 is het weer tijd voor Uit de Kranten of Uit de Fabeltjesland. Echt nieuws of pure fantasie? Dat is aan jou. En als je het goed hebt, ja, dan kun je gaan pronken met een paar unieke Radio 10 sokken. Grijs, groen logo erop en waarschijnlijk de opvallendste sokken in je lade binnenkort.

0: Je bent bij Team met Katy Perry en Roar.
1: Uit de krant of het fabeltjesland.
0: Ja, sommige nieuwsberichten zijn zo vreemd dat je bijna hoopt dat iemand ze zelf heeft bedacht. Maar is dat ook echt zo? Nou ja, tijd om dat uit te gaan zoeken. Ik lees je zo'n bijzonder verhaal voor. En jij hoeft eigenlijk alleen maar te zeggen, ja, komt dit uit de krant of uit Fabeltjesland? Kom je in de uitzending en heb je het goed? Nou, dan zijn die unieke Radio 10 sokken voor jou. Luister goed, dit is het verhaal. Ja, sommige mensen die nemen één tatoeage. Nou, misschien twee, maar een Amerikaanse vrouw die dacht van, hé, dat kan beter. Ze heeft inmiddels 106 haaien-tatoeages op haar lichaam laten zetten. En heeft daar deze week zelfs een Guinness World Record mee verdiend. Klinkt als een sterk bericht, maar is het ook echt waar? Of heb ik dit stiekem zelf verzonnen?

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
4: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op. Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
6: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches are looking like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Verheugd. Goedenavond, wat hebben een Guinness World Record, 106 tatoeages en een flinke dosis lef met elkaar te maken?

because my dreams are bursting at the seams.

0: Sylvia hangen op deze gezellige maandagavond. Sylvia, geniet je ook van deze avond?
1: Ja hoor.
0: Ja, waar was of ben je mee bezig?
1: Ik zit lekker even te ontspannen door middel van schilderen.
0: Je bent dat schilderen? Oké, een portret of?
1: Wij hebben een rode kat en die ben ik aan het naschilderen.
0: Ah, wat leuk zeg. Een soort dikkie dik.
1: Ja, het scheelt niet veel.
0: Oh, wat goed. En lukt het? Zit je op schema?
1: Ja, het gaat wel aardig, ja hoor.
0: Ja, de snorharen staan er al op?
1: Nee, nog niet. Ik ben bij de oren.
0: Je gaat het niet verkopen?
1: Nee. Het is echt even lekker aan het eind van de dag je hoofd leegmaken. Lekker even gedachteloos zitten schilderen. Heerlijk. En de radio erbij aan.
0: En dan hoorde je ook nog het volgende bericht. Ja, sommige mensen die nemen één tatoeage, misschien twee. Maar een Amerikaanse vrouw die dacht van, hey, dat kan beter. Zij heeft inmiddels 106 haaien tatoeages op haar lichaam laten zetten. En heeft daar deze week zelfs een Guinness World Record mee verdiend. Ja, wat denk je? Komt dit bericht echt uit de krant of toch uit fabeltjesland?
1: Volgens mij is het hartstikke echt, want volgens mij heeft het in de Washington Post gestaan.
0: Het komt inderdaad uit een buitenlandse krant. Ja, misschien moet het nog overwaaien naar Nederlands, maar het heeft in de krant gestaan.
1: Ja.
0: En misschien nog wel het mooiste aan dit verhaal. Als kind durfde ze door de film Jaws nauwelijks de zee in. En nu werkt ze als haaienbioloog. En heeft ze dus ook een wereldrecord op haar naam staan. Ongelooflijk,
1: hè? Oh, wat apart.
0: Ja, soms neemt het leven een verrassende afslag. Dat blijkt maar weer.
1: Mm-hmm, zeker.
0: Nou, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Sylvia, ze worden verstuurd naar je. Die unieke Radio 10 sokken.
1: Fantastisch, dankjewel.
0: Heel veel plezier ermee.
1: Dankjewel. 10.

0: de maandag zit er bijna op zijn reet. Ja, misschien ben je net thuis. Misschien zit je nog buiten. Het is lekker weer. Hoe dan ook. Fijn dat je de avond met Radio 10 doorbrengt. Ja, en over dat liedje van net. Marco Borsato, ja, die twijfelde ooit of binnen wel de juiste single was. Maar gelukkig bracht hij hem toch uit. Want ruim 25 jaar later zingen hem nog altijd moeiteloos mee, hè?
1: Ja. De top 4000 Tombola.
0: Ja, Wouter Kooijman die staat inmiddels warm te draaien. Want vanaf 9 uur neemt hij je mee terug naar de mooiste plaat uit de top 4000 van vorig jaar. Maar eerst leen ik de bingo-molen nog heel even. En beloof Wouter, ik zet hem zo weer netjes terug, hoor. Dus komt goed. Ja, eens even kijken welk balletje eruit is gerold. En dat is nummer
2: 30.
0: Ja. En daar stond vorig jaar Why Tell Me Why van Anita Meijer. Deze single werd niet alleen in Nederland een gigantische hit. Jaren later werd het ook nog eens een keer succesvol gecoverd in Frankrijk en Zweden. Nou, die Franse cover die klinkt overigens zo.

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Aanbieding in zicht! Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
9: In de Classics hoor je straks een van de succesvolste Britse meidengroepen ooit. En ik heb David Bowie zometeen voor je. Eerst het nieuws van 9 uur. Dit is Mark Bergt.
10: De Franse president Macron is naar Gironde geweest. Een gebied dat zwaar getroffen is door bosbranden. Het ligt in de regio Bordeaux. Hij noemde de branden ongekend. En zei dat er straks een compleet nieuw bos moet worden geplant. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. Ook vakantiegangers. De 4 vermiste Nederlanders in het zuiden van Afrika zijn terecht, meldt Buitenlandse Zaken. Ze waren vanuit Tanzania een meer overgevaren naar Malawi, maar daar kwamen ze nooit aan. En daarop werd een grote zoekactie gestart. Het ministerie zegt dat de Nederlanders medische hulp krijgen. De politie bekijkt beelden van de bekladdingen tegen een asielopvang in een dorp bij Den Bosch. De daders zouden afgelopen weekend gefilmd zijn door een bewakingscamera van een gezin van wie het huis ook beklad is, schrijft Omroep Brabant. Het gezin zegt dat duidelijk te zien is dat het jongeren zijn. En de nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft voor het eerst een buitenlandse leider op bezoek gehad. Het was de president van Oekraïne, Zelensky. Ze konden het goed met elkaar vinden. En daaruit zou ook de conclusie kunnen worden getrokken dat de Britten Oekraïne blijven steunen in de oorlog tegen de Russen. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het is vrijwel overal opgeklaard en droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 14. En morgen weer volop zomer met hoge temperaturen, soms wel 30 graden.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis. De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
14: Ja? Echt serieus?
13: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg.
2: Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
15: Radio 10.
16: Top 4000.
17: Wouter Kooijman.
9: Goedenavond, de Sugar Babes hoor je zo. Maar ik begin vanavond met de enige solo nummer 1 hit van David Bowie in Nederland.
18: De grootste hitlijst aller tijden.
9: Weet je nog welke hit dat was?

gezien als een van de meest succesvolle Britse meidengroepen ooit. Na de Spice Girls dan natuurlijk. Een bijzonder feitje over deze Sugar Babes is trouwens dat alle drie de dames al een keer zijn vervangen geweest. Maar inmiddels zijn ze weer terug bij af, zeg maar. De originele samenstelling is weer bijeen. En ze treden ook gewoon af en toe nog wel op, hè. Hey, goedenavond. De eerste werkdag van deze week zit erop. Nu even tijd om heerlijk neer te ploffen op de bank. Misschien wel een lekker drankje erbij.

2000 Classics. Met erin het komend half uur een zanger die vorige maand een kroeg in Londen heeft gekocht. Ik heb ook een zanger met tankproblemen. Maar eerst de zanger die van een liefdesbrief aan zijn vrouw een grote hit wist te maken. Hij schreef op dat briefje: You sexy

0: zag er vorige week niet goed uit voor Jon Bon Jovi. Hij moest een concert in Madison Square Garden afbreken vanwege stemproblemen.
1: I gotta cool it. I gotta cool it. It's just not gonna get any better.
0: Maar gisteravond stond hij gelukkig weer op het podium. Ja, gelukkig maar, want zijn concertreeks duurt nog tot 9 september. Alleen het beste uit de top 4000 hoor je vanavond voorbij komen in de top 4000 Classics. Zometeen de zanger die dit jaar een kroeg in Londen heeft gekocht. En daar recent over grapte. Ik heb eindelijk een baan waar mensen vrijwillig naar me toe komen. Ja, wie die uitspraak deed, hoor je na deze classic uit 1982 van René. En nee, dat is niet de naam van de zangeres, want die heet Anja. Het is de naam van de band. High Time He Went. Hoor je nu op Radio 10.

0: Blue Times hoor je zo helemaal.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
1: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
5: vakantie!
4: ANWB en gaan.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
13: Ping, ping, ping, ping, ping.
12: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker.

0: melodieuze top 4000 classic van Nelly Furtado. En niemand minder dan Coldplay-zanger Chris Martin schreef eraan mee. Je hoorde All Good Things Come to an End.
1: Top 4000.
2: Top 4000 classics.
0: Hey, en dankjewel dat je ook vanavond Radio 10 aan hebt staan. En mag ik je even tippen, want vanaf volgende week is bij Radio 10 het zomerrad weer terug. Ja, je maakt kans op nachtjes weg. Tickets voor pretparken en dierentuinen. Wellness tickets, nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Hoor je het zomeralarm volgende week voorbij komen? App dan zomer naar de studio van Radio 10. Kom je namelijk in de uitzending, dan geven wij een flinke draai aan dat zomerrad. Ja, en die bepaalt dan je prijs, hè? Vanaf komende maandag dus hier op Radio 10. Waar je zometeen Joe Jackson hoort in de top 4000 classics. Met dat liedje over die liefde die nooit nummer 1 kan worden. Want ja, die was er al, hè? Be my number

treurigmakend liedje. Dat wel de spijker op zijn kop slaat, hè? Be My Number 2 hoorde je van Joe Jackson. Hey, goedenavond, het is Radio 10. Ik ben Wouter, met nog tot middernacht de top 4000 classics. Ariana Grande hoor je zometeen. Eerste nummer 1035 uit de top 4000 van afgelopen jaar. Queen.

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar €5,49. Lidl, je verdient het.
8: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Met zo direct een echte rock ballad en muziek van de straat uit Londen. Eerst krijgen we het nieuws van 10 uur. Gelezen door Mark Bergt.
13: Zo'n 150 boeren zijn met hun trekkers naar het gemeentehuis in het Gelderse Borculo gekomen. Ze hebben het college van BMW een brandbrief gegeven waarin staat dat de stikstofplannen moeten worden ingetrokken. Ze willen dat het college dat doorgeeft aan het kabinet. Ook op andere plaatsen in het land voeren boeren actie. Er zijn al bijna 90 brandweermensen gewond geraakt bij het bestrijden van de bosbranden bij Bordeaux. Hoe het met ze is, is niet bekend. President Macron is vandaag op bezoek geweest in het rampgebied. Hij wilde met eigen ogen zien hoe erg de verwoestingen zijn. Hij noemde het ongekend. Burgemeester Halsema is morgenavond een van de sprekers bij de herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Daar wordt dan stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam een Poolse vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. Ook de voorzitter van het COC spreekt. En de fokker uit Ouderkerk aan de IJssel heeft zijn leven gebeterd, meldt Omroep West. Hij was op de vingers getikt omdat de dieren in veel te kleine hokken zaten. En daarom waren bijna 130 honden en tientallen pups bij hem weggehaald. Volgens de toezichthouder is de huisvesting nu op orde. En de fokker heeft een deel van de honden weer terug. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 14 en het is droog. Morgen volop zomer met hoge temperaturen. Het kan wel 30 graden worden. En het mooie weer, dat houden we wel een paar dagen.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald.
3: opent je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
15: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
16: Huh?

Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

hit in deze rockband, hoor. Normaal gesproken schreven Mick Jones en Lou Gramm van Foreigner deze nummer samen. Maar Mick Jones heeft dit nummer in zijn eentje geschreven. En Gramm was daar totaal niet van gecharmeerd. Sterker nog, hij vond het nummer ook heel ver afstaan van de rockachtergrond van Foreigner. Maar ja, Gramm kon zijn gram niet halen, want I wanna

0: muzikale suggestie hebt, meld je dan gerust in de app van Radio 10. Fabian heeft dat zojuist gedaan bijvoorbeeld. Ook Anne geniet vanavond van de Top 4000 Classics. En ook Stefan heeft Radio 10 aan. Hij blijft vanavond wakker tot zijn dochter thuis is. Oei, Stefan, dat wordt een lange nacht waarschijnlijk. Maar Stefan, je hebt nog een probleem, hè?
1: Ja, dus ik ben van Stefan probleem ook zelfs.
0: Wat is er aan de hand bij je, Stefan?
1: De koffie is op.
0: Oh, nou, heel veel succes vanavond, Stefan. Gezellig dat je de Top 4000 Classics aan hebt.

Coldplay op Radio 10 en Everglow in de top 4000 classics. Waar je zometeen een classic hoort van een man die zijn carrière begon als Chris de French Kiss. Eerst de Police met natuurlijk Sting in de band. Die na een avond hevig stappen en drinken in Duitsland terugkomt op zijn hotelkamer. En net als hij eigenlijk zijn bed in wil gaan, komt er een riff in hem op. Hij pakt zijn gitaar, begint door zijn kamer te ijsberen en mompelt iets als Walking in my room, walking in my room. De volgende ochtend schrijft hij het riff op, maar besluit dat Walking in my room misschien toch een iets te belachelijke tekst is voor een nummer. Hij verandert het naar Walking on the Moon, The Police.

0: gespecialiseerd in funk en hip-hop onder de naam Chris the Friends Kiss. Deze Bob Sinclair, je hoorde Love Generation. Zometeen in de classics, ja, een van de mooiste liedjes aller tijden. Als je het mij vraagt tenminste, The Verve komt eraan met Bittersweet Symphony en...
1: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Omdat we op elkaar kunnen leunen.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
10: Er

0: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Hey, gezellig dat je er nog bij bent vanavond. Het zijn de top 4000 classics met de Furf zometeen. Eerst Jury.

Rijk is de fur van dit nummer nooit geworden. Hoewel er van tevoren wel een deal was afgesproken over het gebruik van de muziek. Maar toen Bittersweet Symphony erg succesvol werd, ja, toen trok de manager van de Rolling Stones aan de bel. Hij eiste uiteindelijk 100% van de royalties op. Tenminste, tot 2019. Want toen keken Keith Richards en Mick Jagger waarschijnlijk nog eens naar hun bankrekening. En toen dachten ze, nou, laten we die rechten gewoon overdragen aan de Verf, joh. Ja, dus de kassa rinkelde net voor de Verf. En dat is ook wel enigszins terecht, toch?

Enige notering voor Van Vels in de top 4000 van afgelopen december. Hij stond op 3985 met Baby Get Higher. Goedenavond, dit zijn de top 4000 classics. Ik ben Wouter, met M en Pop Music zo direct. Maar eerst Bonnie Tyler. Nou, afgelopen 8 juli overleed zij in Portugal. En 17 augustus, dan wordt ze begraven in Wales. Nou, mocht je daar nou niet bij kunnen zijn, de uitvaart kun je ook volgen op haar website. Draai ik Total Eclipse of the Heart gewoon nog een keertje. In de top 4000 classics op Radio 10.

0: dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. directlease.nl.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.

0: straks in de Odido Shop. Tot zo!
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Wat ga jij morgen doen? Huilen in de achtbaan, aapjes kijken in de dierentuin of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
12: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Ik kijk even in mijn kristallenbol. Ik zie muziek van Keen en ook Cindy Lauper komt eraan. Zometeen in de classics. Eerst het nieuws van 11 uur met Frans van der Beek.
14: Honderden boze boeren hebben in het Gelderse Borculo actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze hadden hun trekker rond het gemeentehuis neergezet. Het college kreeg een brandbrief met daarin hun bezwaren. Ook in Zutphen was er een protest. Op een weiland hadden honderden trekkers de tekst "Onze maat is vol" gevormd. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regio-omroep. Zo mag niet op kolen worden gebarbecued en zijn vuurschalen weggehaald. Er komt ook positief nieuws uit Frankrijk, want volgens president Macron is een natuurbrand bij Biscarros onder controle. Dat gebied ligt ten zuiden van Gironde, waar een nog veel grotere brand woedt. Die is nog maar enkele kilometers van de stad Bordeaux. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. De politie in Zandvoort heeft een jongen opgepakt voor een mishandeling vanmiddag. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort werd mishandeld en uitgescholden. Waarschijnlijk vanwege zijn geaardheid. Met behulp van camerabeelden kon de jongen worden opgepakt. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Morgenochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk worden 23 graden in het noorden, 27 tot 30 graden in het midden en oosten.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free. Let's go.
8: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
18: It's funny, because it's true.
17: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
19: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
20: Radio 10.

0: voorspellen. Super handig natuurlijk als je meedoet aan een loterij bijvoorbeeld. Net zoals de zanger van Keen even wil weten wat het leven je nog gaat brengen. Maar ja, hoe mooi zo'n kristallen bol er ook uitziet. Niemand weet dat je daar echt de toekomst in kunt zien. En misschien is dat maar goed ook, hè, want laten we eerlijk zijn. Juist het onverwachte maakt het leven net een tikkie spannender. Vind je ook niet? Goedenavond, de Top 4000 Classics met Wouter vanavond. Want Edwin heeft lekker vakantie. Dit uur heb ik muziek voor je van Billy Joel. En ook Andrew Gold komt eraan. En ik heb luisteraar Sjaak even opgebeld.
1: Hey,
0: ik zag je verzoekje binnenkomen.
1: Ja?
0: Ik dacht, ik bel je even, want we zitten in de Top 4000 Classics. En de plaat die jij aanvraagt staat niet in de Top 4000 van afgelopen jaar.
1: Oké.
0: Ja, dus dat betekent voor komend jaar aan jou de schone taak om die platen natuurlijk in te stemmen, hè?
1: Ja, zeker.
0: Het ging om The Cure, hè? En Just Like Heaven.
1: Ja.
0: Kan ik wat anders van The Cure voor je draaien vanavond?
1: The Forest, die zal er wel in staan, denk ik.
0: Die staat er absoluut in. Zelfs op nummer 68, dus die ga ik voor je draaien, goed?
1: Oké, prima, top.
0: Fijne avond, Sjaak.
1: Ja.
2: Top 4000 Classics, Radio 10.

0: de 90s. Friends heb ik het dan over natuurlijk. De Rembrandts met de begintune hoorde je. I'll be there for you in de top 4000 classics. Waar je zometeen Sabrina Carpenter hoort. Maar eerst start ik hem even voor je op.
1: De Teletienmachine.
0: En die neemt ons mee terug naar het jaar dat de compact disc wordt geïntroduceerd op de Nederlandse markt. Ook wel bekend als de CD. Ontwikkeld door Philips en Sony samen, dus dat was best bijzonder. En het is ook het jaar van de Heineken-ontvoering.
2: Freddy Heineken, hij is voorzitter van de raad van bestuur van de brouwerij, en zijn chauffeur zijn vanavond ontvoerd. Rond 7 uur zijn ze in het centrum van Amsterdam door onbekende, gemaskerde mannen in een bestelbusje gesleurd en meegemaakt.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste dieren.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashion merken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
7: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
15: ANWB en gaan.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
17: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Goedenavond, UB40, Kingston Town komt eraan voor je. Eerst Patrick Hennel.

Nou, blijft mooi, deze van UB40. Kingston Town op verzoek van Annie. Goed nieuws voor Harry Potter fans trouwens. Want vanaf komende vrijdag maak je bij Gijs op 10 kans op tickets voor de theatersensatie Harry Potter. Ja, bereid je voor op spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten en een magische reis door de tijd. Hoor je een liedje in Gijs op 10 voorbij komen met het woord magic erin? Dan heb je magic naar de app van Radio 10. Ja, en wie weet win je die tickets voor het theaterspectakel Harry Potter. Vanaf komende vrijdag, een aantal vrijdagen achter elkaar, kans dus op die tickets. Dit is

De klok kijk, is het daar ook wel tijd voor, hè? Laat me slapen, Akdijn de Munnik. Zo meteen de nacht van 10. En morgenochtend natuurlijk weer vrolijk opstaan met de Radio 10 ochtendshow. Kimberly en JP zitten voor je klaar. En ik hoop jou morgenavond weer te treffen voor een nieuwe Top 4000 Classics hier op Radio 10.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero.

0: Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Het ANP-nieuws van 12 uur.
6: Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder resultaat. Meerdere boten en helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. De inwoners van 9 Spaanse dorpen in de buurt van Toledo mogen terug naar huis. Ze werden geëvacueerd vanwege de natuurbranden in het gebied. Ook veel wegen zijn weer vrijgegeven. In totaal zijn 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd. De angst bestaat dat de branden zich de komende dagen weer gaan uitbreiden, omdat het er erg warm kan worden. Honderden boze boeren hebben in Borculo actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze hadden hun trekker rond het gemeentehuis neergezet. Het college kreeg een brandbrief met erin hun bezwaren. En ook in Zutphen was er een protest. Op een weiland hadden honderden trekkers de tekst "Onze maat is vol" gevormd. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. De komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Sonhuis-Teveen. Het Radio 10 Weerdoor weer online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten.
5: Radio 10.

0: De grootste hits aller tijden. Je zingt ze allemaal mee. Radio
1: 10. We got it together, didn't we? Nobody but you.

0: De huizenverkoop kan dit jaar wel eens een record gaan breken, denkt ING. En dat komt doordat er veel huurwoningen in de verkoop gaan en mensen meer financiële mogelijkheden hebben door stijgende lonen. Al met al verwacht ING dat er dit jaar 245.000 huizen worden verkocht. Vorig jaar waren dat er 6.000 minder. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder resultaat. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. De inwoners van 9 Spaanse dorpen in de buurt van Toledo mogen terug naar huis. Ze werden geëvacueerd vanwege de natuurbranden in het gebied. En ook veel wegen zijn weer vrijgegeven. In totaal zijn 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd. De angst bestaat dat de branden zich de komende dagen weer gaan uitbreiden, omdat het erg warm kan worden. De Amerikaanse zanger David moet terechtstaan voor de moord op een meisje van 14, heeft de rechter in Los Angeles besloten. Er is namelijk genoeg bewijs om de zaak door te zetten. David wordt ervan beschuldigd het meisje te hebben misbruikt en doodgestoken. Haar lichaam werd gevonden in de achterbak van een auto. Het Radio 10 Weerdoor weer online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten.
1: Radio 10.

0: Je zingt ze allemaal mee.
1: De grootste hits
0: aller tijden.
2: Radio 10.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: In Den Haag is vannacht een schietpartij geweest. Er is een zwaar gewonde, melden lokale media. Uit voorzorg werd nog een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen, maar die is niet gebruikt. De politie heeft de straat waar werd geschoten afgezet voor onderzoek. Hoeveel mensen bij de schietpartij betrokken waren, is niet bekend. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regio-omroep. Zo mag niet op kolen worden gebarbecued en zijn vuurschalen weggehaald. Er zijn al bijna 90 brandweermensen gewond geraakt bij het bestrijden van de bosbranden bij Bordeaux. Hoe het met ze is, is niet bekend. President Macron is gisteren op bezoek geweest in het rampgebied. Hij wilde met eigen ogen zien hoe erg de verwoestingen zijn. Hij noemde de branden ongekend. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook nog winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. De komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Surhuisterveen. Het Radio 10 weer door weer online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten.
1: Radio 10.